0: westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag, en aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt het op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op de corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt met in het westen mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer, het is bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Ook overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland is er geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. En de politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan de kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die twee ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Human Chameleon.
1: Selamat pagi.
2: Welkom terug.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Wat betekent dat?
1: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen.
1: In het Indonesisch.
0: Oh, jij hebt natuurlijk heel veel last nu om weer om in het Nederlands terug te keren de komende weken.
1: Heel erg wennen. Ja.
0: How do you say in Dutch en dat soort dingen. Maar dan op zijn Maleisisch.
1: Ja, zoiets. Javaans, Indonesisch. Ja,
0: klopt. Ja. Wat vertel even. Voor de mensen die het gemist hebben, waar was jij precies op vakantie?
1: Ik was in Indonesië en ik begon met een 2-weekse reis over Java. Dat is een van de grootste eilanden van Indonesië. En daarna ben ik nog een week naar Bali gegaan om uit te rusten. Dus ik ben 3 weken lang heb ik het heerlijk gehad.
0: Ja, nou, we gaan het uitgebreid over hebben natuurlijk later vanochtend. Hoe zit het met de jetlag trouwens? Want
1: die is nog wel aanwezig. Ik leef in ongeveer 6 uur tijdsverschil met Indonesië. Het valt op zich mee, maar wanneer ben ik teruggekomen? Donderdag ben ik teruggekomen, dus het duurt wel echt 6 dagen, ongeveer 1 uur per dag om terug te keren.
0: Oké, wij zijn blij in elk geval dat je terug bent.
1: Ik heb heel wat gemist volgens mij. Jij was jarig afgelopen weekend.
0: Klopt, nou, en het mooie was, afgelopen zaterdag begon ook de Evergreen Week van de jaren 80 natuurlijk. Ja. Dus ik werd niet ouder, maar ik werd meteen 40 jaar jonger. Ik bedoel, afgelopen zaterdag, mooi, die sensationele opening bij Jan Rietman. Ik werd 15. Ja. Ik ben 15 geworden afgelopen zaterdag. Mm-hmm. Maar ja, de werkelijkheid is natuurlijk dat ik 55 ben. En dat is ook een mooie leeftijd. Dat houdt de boel mooi in evenwicht, hè? 5-5.
1: Dus, het is de mooiste leeftijd die je kan hebben op deze zender,
0: precies,
1: volgens mij.
0: Volgens mij ook, ja. Nou, 1 jaar en dan kun je gewoon stoppen. Ja. Ik bedoel, want dan heb je het hoogtepunt gehad. Dan heb je je 55. Dan heb je 1 jaar lang... Ja, dat is ongelooflijk.
1: Maar je hebt een leuke verjaardag gehad dus.
0: Ik heb een hele leuke verjaardag gehad. Er kwam familie kwam over de vloer. Er zijn wat vrienden geweest. Jurgen is er natuurlijk geweest. En ik heb een heel leuk cadeau gehad van Karin.
1: Vertel.
0: Ja, ik ben een knipschaar.
1: Een knipschaar? Ja. Voor je nieuwe tuin?
0: Ja, jij hebt het goed, want... Ja. Sommige mensen dachten een knipschaar om postzegels bij te knippen of zo. Met kartelrandjes.
1: Ja.
3: Maar knipschaar, maar dat geef je toch niet cadeau aan iemand die 55 wordt? Dan zet je toch een pop in de tuin met 55 erbij?
0: Nou ja, ik ben gewoon blij met zo'n knipschaar.
1: Maar dit is voor de tuin, maar om grassprieten bij te knippen. Ja. Wat ga je doen?
0: Ja. Omdat je de zijkant van de tuin net niet haalt met een grasmaaier, moet je dat uiteindelijk wegknippen.
1: Toch nog wat handwerk dus bij jou thuis. De randjes.
0: Het is ook niet mijn hobby, maar ja, zo'n ding moet je wel hebben. Dus.
1: Het was meer ook een cadeau voor Karin eigenlijk.
0: Misschien wel, ja. Ja, goed, wat doe je dan? Dan kijk je toch blij. Van, wat leuk zeg.
3: Heb je niet eerder gezegd van, jongen, heb ik het bonnetje nog?
0: Nee.
3: Daar ben je heel blij mee dus.
0: Ach joh, ik heb alles al wat mijn hartje begeert.
1: Ach, mooi. Dus,
0: wat heerlijk jongens, de Evergreen Week van de jaren 80. Dat is natuurlijk, ik kijk ook even naar jou Caroline. Die zit ook diep in jouw hart natuurlijk. Jij hebt ze bewust ook meegemaakt.
2: Ja, zeker. Ik heb ook speciaal t-shirt 1981.
3: Wat goed.
2: Tuurlijk, die muziek, heerlijk. En ik verheugde me echt al op deze week.
0: Ja, wij gaan onder meer even bellen met de man die in dat decennium zijn grote doorbraak beleefde. En niet alleen binnen Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen om. Dat gaan we de hele week doen met artiesten die in Nederlandse artiesten die internationaal faam maakten in dat beroemde decennium. En vandaag is dat Gerard Joling. Nou, hoe leuk is dat?
1: Leuk.
0: Eerst even kijken wat er verder in het nieuws zit van nu.
2: Nou, dat ouderen steeds meer vallen en ook dan zwaarder letsel oplopen. Vorig jaar moesten ongeveer 124.000 mensen van 65 jaar en ouder naar het ziekenhuis. En misschien heb je wel een boek gelezen ook nog, Bert, als je daar aan toe kwam. Nou, de meesten komen daar niet aan toe, ook een man in de provincie Groningen niet. En die wandelt ook graag, net als jij. Dus die dacht, weet je wat, ik combineer het een of ander met elkaar. Maar hij liep dus bijna onder een bus van RTV Noord. Oh. Dus die werd meteen even geïnterviewd.
0: Okay. Nou, daar kun je ook een boek over schrijven. Ja. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen met vandaag een extra stap natuurlijk. Hè? Want met welke letter gaan we dat doen, Carmen?
1: De T van 80.
0: Ja, maar dat moet dan ook wel een lied zijn natuurlijk uit die beroemde jaren.
1: 80.
0: Juist, met de T van
1: 80.
0: Goed, geef maar door via de NPO Luisterapp. Liedjes beginnen met de letter T, afkomstig uit...
3: de jaren 80.
0: Lijkt me toch best wel eenvoudig, hè?

0: Cliff Richard. Die misschien wel sterker was dan vele decennia bij elkaar. Maar dit maakte hij natuurlijk in de jaren 80. Some People. Martin Dijkstra uit Sappemeer. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen, Bert.
0: Druk bezig met een muzikaal project, hè? Moet je even uitleggen.
1: Ah nee, ik doe aan fotobewerking. En dan maak ik gewoon allemaal foto's. Scherper, beter. En dat combineer ik met muziek. Zo'n anderhalf uur. Nou, en dan kan je het gewoon aanzetten en heb je beeld en muziek.
0: Ja, dat klinkt allemaal wel heel fascinerend. Maar hoe komt dat dan samen, die foto's en muziek? Op wat voor manier?
1: Gewoon in een programma douwen en dan gewoon samenstellen.
0: Oké. Ik dacht dat ik ook foto's dan zag van welke muziek hoort daarbij bijvoorbeeld dan?
1: Maakt niet uit. Ik doe van alles. Op dit moment ben ik met een ABBA-project bezig.
0: Een ABBA-project en hoe moet een fotoboek van ABBA?
1: Nee, digitaal. Gewoon alles gewoon mooi oppoetsen, mooie kwaliteit maken van de foto's. Je doet daar een soort van radio-dj-mix bij. Een anderhalf uur. En dan zet je het op televisie aan en heb je beeld en geluid.
0: Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Ja. Okay. Ik vind het echt wel heel bijzonder, Martin.
2: Hoe kom je aan die foto's dan?
1: Ja, die pluk je overal nergens vandaan. Oh. Het is gewoon voor mezelf. Dus ik doe er voor de rest niks mee. Er zijn sommige ABBA-fans die dat toch wel leuk vinden om het ook te hebben. Maar ik doe het puur voor mezelf.
3: Heb je dan ook zo'n bewerkingssysteem? Of ben je dat dan gewoon in ChatGPT aan het gooien en kijken wat eruit komt?

0: Nee, ik maak het dus scherper. Ik doe de naam erbij. Ik doe, nou ja, gewoon een leuke achtergrond als het nodig is. Maar in ieder geval één beeldformaat. En dan zo scherp mogelijk kijken. Ik ben van het origineel, dus ik wil niet zoveel mogelijk veranderen aan de personen die erop staan.
1: Oké. En hier ben je al. Is dit een dagtaak of is dit een hobby?
0: Het is een hobby hoor, want al heb ik Bee Gees op het programma staan.
1: Oh, je gaat dus mooi het alfabet af naar ABBA.
0: Nee.
1: Totdat je aan Zizi Top toe bent.
0: Nee, dit komt niet zo uit. Dit komt net zo uit, dit.
1: Oké.
2: Wat maar, leuk zeg.
0: Ja, nee. Roxette staat ook nog op het programma, dus dat komt wel goed.
1: Ja, nou, dat zijn toch allemaal artiesten die hits scoorden in de jaren 80 die je noemde, hè? ABBA, Bee Gees en Roxette. Dat succesverhaal begon in 89 met The Look. Dus wat dat betreft ben je helemaal op je plek hier natuurlijk in de 80's. Want hoe heb jij dat decennium beleefd, Martin?
0: Vrij intensief, zeg maar. Ik was nogal een fan van de maxi-singles. Dus ik vond het altijd heel mooi om na te denken van hoe gaat de lange versie als die op maxi-single verscheen. En dat wilde ik dan hebben.
1: Ja, en die kostte vaak 15 gulden, herinner ik me.
0: Ja, 14,95
1: ja,
0: of zo.
1: Precies. Ja. Precies, ja. We zijn tijdgenoten, dat is wel duidelijk. En heb je nog mooie foto's uit die tijd die je nu wellicht bewerkt?
0: Ik heb pas één bewerkt van mij als kind zijnde, dat ik mijn hele kamer vol met ABBA-posters had en ik ervoor sta.
1: Ah, mooi. Mm-hmm. Nou, we gaan even een lied uit bed halen. Alfabet. Ja. Want die jaren 80 liedjes, die moeten flink aan de bak deze week. En velen slapen nog. We gaan even kijken wat er binnenkwam met de letter T van 80. Bijvoorbeeld Theme from Riley. Oh ja, uit die tv-serie. Kun je die nog herinneren?
0: Ja.
1: Ja, die komt binnen via Rita. Tainted Love van Softcell, dankjewel René. Theme from Mahogany, Diana Ross, Miriam Clemens. Too Shy van Katja Google komt binnen via Kees Sprong. Take on Me van Aha, dankjewel Henk. The Unforgettable Fire van U2 via Chris. Through the Barricades van Spandau Ballet scoort hoog. Onder meer via Jan Holleman, maar ook via Maurice. That Old Devil Called Love van Alison Moyer via Astrid Maagdenberg. The Final Countdown van Europe, Honey Kruijer. Ticket to the Tropics. Gerrit Joling, dankjewel. Ken Besuin. Gerrit gaan we later nog even bellen. Together in Electric Dreams van Phil Oakey en Giorgio Moroder via Anna. Tomorrow van Patricia Pai via Hans. The Power of Love van Huey en Lewis en Noos via Tom. Anagien kiest voor The River van Bruce Springsteen. Tribute Right On van de Pasadena's via Judith. Tonight van David Bowie en Tina Turner komt nog binnen. The Winner Takes It All van ABBA. Dat moet jou ook goed doen via Anneke. Maar nu is het jouw beurt en dat is toch voor 25% ABBA volgens mij, hè?
0: Inderdaad. We gaan luisteren naar To Turn the Stone van Frida.

mooie verrassende keus van Martin Dijkstra. Nou, ik ben niet helemaal zo gek natuurlijk. Gek van ABBA. En het is ook gek van Frida. Giorgio Moroder schreef het. Phil Collins produceerde dit. Zoet.

0: opleven in Blies in de jaren 80. Beast of Burden, het is exact 6:30 het nieuws. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Ouderen vallen steeds vaker en belanden bij de spoedeisende hulp. Vorig jaar moesten ongeveer 124.000 mensen van 65 jaar en ouder naar het ziekenhuis. En de meeste liepen zwaar letsel op. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. Het gaat dan om polsbreuken, een gebroken heup of hersenletsel. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Twee Nederlandse diplomaten die hier op de westelijke Jordaan-oever werken moeten binnen een week het land uit. Israël heeft hun diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd, zegt correspondent Lennart Swos.
2: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. Nou, en de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat wordt ook die onrechtmatige bezetting. Zo zien zij dat hier dus niet en daarmee geven ze ook een duidelijke boodschap af.
1: Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat vindt de Nederlandse brancheorganisatie voor goksites, die een rechtszaak is begonnen tegen Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. 9 van de 10 gokreclames daarop komen van verboden goksites. De brancheorganisatie voor de legale goksites die klaagt er al langer over. En de organisatie wil ook dat sociale mediabedrijven makkelijker beboet kunnen worden als ze te weinig doen tegen de illegale gokreclames. En afgelopen weekend heb je misschien wel tijd gehad om een boek te lezen of om een lange wandeling te maken. Maar die twee kun je blijkbaar ook met elkaar combineren. Een verslaggever van RTV Noord zag opeens een lezende wandelaar lopen met een boek in de hand.
3: Je was zo geconcentreerd aan het lezen. Je liep ons bijna onder de bus.
4: Oh ja, dat klopt. Ja.
3: Lezen en wandelen. En waarom?
4: Ik weet niet. Ik vind het wel heel rustig van. Ik wil al vaker gewoon langere stukken lopen, maar heel vaak dan verveel ik me op een gegeven moment en dan weer terug. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem een keer een boek mee. En dat ging eigenlijk best goed samen.
3: Ja, heb je niet eens in de gaten en ben je weer thuis?
4: Ja, nou, daar komt het wel een beetje op neer, joh. Bijzonder, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Ja, mooi, hoor.
1: Ja, tijdens een wandeling van 15 kilometer leest hij zo'n 100 bladzijden. Dus volgend weekend heeft hij zijn boek waarschijnlijk wel uit.
5: Lijkt me wel een gevaar op de weg, zo'n man die niet op de grond kijkt.
6: Hoe kan dat nou? Je hebt toch ook luisterboeken? Dat kun je toch ook gewoon in je oor zetten?
1: Nou, hij heeft wel oortjes op, maar daar zit dan noise cancelling als hij langs een drukke weg loopt. En anders zet hij een muziekje bij op bij het lezen.
5: Ik denk dat het boek geen hoofdstukken kent, maar voetstukken.
1: Je moet het niet zo letterlijk nemen.
5: Nee.
1: Het is half tot zwaar bewolkt, het blijft wel droog en het wordt zacht. 19 tot 24 graden.
5: Raymond.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: NPO Radio 5. Het is toch een soort ABC van de 80's. En dit maakte zij als eerbetoon aan Smokey Robinson in When Smokey Sings. Daarvoor ook nog Je veux l'amour, Raymond van het Groene Woud. En tussen al die hits door hou ik in het bijzonder ook van deze categorie.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Two people and happy.

0: Het was niet meer dan een tippie, maar toch altijd weer fijn om deze te horen. En dat gebeurt niet zo vaak, vandaar de vroeg vergeten hit uit de '80s van Two People and Heaven om 7:15 op een bijzondere ochtend. Niet alleen vanwege het feit dat de Evergreen Week van de jaren 80 lekker in volle gang is, maar ook vanwege de terugkeer van Carmen, die wekenlang door Azië reisde, in Indonesië was, uitrusten op Bali. En ja, nu gewoon weer teruggekeerd hier is met een lichte jetlag.
1: Ja, ook dat.
0: Maar het haar wel mooi in de plooi.
1: Ja, ik heb het speciaal getoupeerd voor de jaren 80 deze week.
0: Ja, dat klopt, dus, dat zie ik inderdaad. Ja. Je ziet eruit als een soort Dolly Dot.
1: Ja, bedankt. Wow. Dat vind ik een compliment.
0: Ja. Ja. Angela Groothuizen, die kan hier alleen maar jaloers op zijn, volgens mij.
1: Ze is ook jarig vandaag, dus ik dacht, speciaal voor Angela doe ik mijn haar zo. Ja.
0: Nou, wat mooi. Wat was het mooiste moment tijdens de vakantie?
1: Oh ja, ik wist dat deze vraag zou komen. Het is altijd een moeilijke vraag. Maar ja, ik heb zoveel gezien. Ik denk gewoon dat ik ook toch wel een beetje een ander mens ben. Dat ik anders ben gaan kijken naar de wereld. Ik heb vulkanen bezocht. Ik ben de jungle ingeweest. Ik heb watervallen gezien. Ik heb een lange hangbrug getrotseerd van 370 meter over met touwen. En ik heb zoveel dingen gedaan waarvan ik dacht, nou, dat zou ik eerder niet zo snel doen.
0: En hoe komt het dan dat je het nu wel doet?
1: Ja, omdat je toch op een plek bent die onbekend is. En je wil dat gaan doen. Het is één keer dat je het meemaakt en dat je het gaat doen. Dus ja, je overwint dingen en je doet dingen en je ziet dingen. En ja, dan word je toch een ander mens van.
0: Wat leuk. En hoe is het eten daar? Daar ben ik altijd benieuwd naar.
1: Ja, pittig, maar wel lekker. Ja, ik heb heel veel saté gegeten natuurlijk. Oh, dat wordt daar veel gegeten, veel nasi. Ook in de ochtend wordt dat veel gegeten. Nou, dat heb ik wel een beetje overgeslagen. Maar goed, ja, ik merk toch, ja, je komt ook langs bijvoorbeeld tentjes, hè, langs de weg daar. Dat ziet er altijd een beetje schimmig uit. Ook dat heb ik geprobeerd om daar te gaan eten, waar je de vliegen ervan af moet slaan. Maar goed, ik heb geen Bali belly opgelopen, zoals je dat kent. Ja. Ik weet niet of de mensen dat thuis kennen, maar dat is toch wel een beetje een soort van voedselvergiftiging wat je daar kan oplopen. Maar dat is me gespaard gebleven.
0: Okay. En dan was dit natuurlijk ook nog een soort zoektocht naar jouw route. Dat klinkt misschien allemaal wat overdreven, maar dan moet je dan toch even uitleggen.
1: Ik ben er nog niet zo lang geleden achtergekomen dat er toch wel Indonesisch bloed door mijn aderen stroomt. Dus ik was zeer benieuwd hoe het leven daar is. Mijn overgrootopa, die is Indonesisch en die is destijds naar Nederland gekomen. Wat natuurlijk ook een link heeft, is Karel Doorman. En ik zat in de bus met de taxichauffeur en die begon daar zelf over de slag in de Javazee. En toen zei ik tegen die taxichauffeur, ik zeg, nou, kent u de naam Karel Doorman? Ja, zei hij. Ik zeg, nou, dat is toch familie van mij.
0: Want jij heet Carmen Doorman,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Dus hij trapte nog net niet op de rem. Van, oh mijn hemel, wie heb ik nou in mijn auto zitten?
2: Bij de celebrity.
1: Ja, maar dat voelde toch best wel mooi om daar te zijn.
0: Okay.
1: Ik heb ook nog trouwens. Ja, mag ik?
0: Ja,
1: ik kon natuurlijk niet met lege handen hier naartoe komen.
2: Oh.
1: Dus ik heb wat voor jullie meegenomen. Even kijken hoor, deze is voor jou. Je hebt de speciale.
0: Oh, wat mooi.
2: Oh, wauw.
0: Het is, ik zie meteen wat is. En ik ben heel blij met wat deze ontbrak nog in mijn collectie. Het is een koelkastmagneet.
1: Deze is voor jou.
2: Ja, ik kom even halen aan de andere kant.
1: Deze is voor Niels, de stagiair. Alsjeblieft. En deze is voor Caroline natuurlijk. Ja, speciaal uit Bali meegenomen. Ja,
2: super lief. Wat waanzinnig mooi.
0: Super lief. Super lief.
2: Ik heb nog wel een vraag. Want je gaat namelijk die kant op. Je zit in een vliegtuig waar je denkt, holy moly lang. Op een gegeven moment krijg je er ergens last van. Dat je denkt, kan ik nog een beetje zitten? Kan ik normaal? Want ik heb het idee dat jij echt zo hier terug bent gekomen met allemaal scheuren in je lever, nieren, rug. En met die rugtas die je op had. Hoe heb je dat overleefd?
1: Ja, amper dus. Want ik heb inderdaad, moest ik 2 weken lang met 20 kilo op mijn rug rondsjouwen. En jij vond dat nog best wel spannend, Bert. Ja. Jij denkt, hoe gaat ze dat redden?
2: Ja.
1: Met okselhaar en snor en ongewassen haar.
0: Ik dacht dat je als een soort, ja, nou, echt monster zou terugkeren.
2: Jungle-vrouw.
0: Ja.
1: Dat valt toch mee. Ja.
2: Een soort Jane van Tarzan.
1: Ja. Nee, maar het was wel, de vlucht was wel pittig. 13,5 uur van Hongkong naar Brussel vliegen. Ja. Dat was best wel een lange zit. En ik kwam ook best wel stijf als een satéprikker kwam ik eruit. En zo krokant als kroephoeken voelde ik me wel.
2: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Maar dat vergeet je ook heel snel, natuurlijk.
0: We zijn blij dat je terug bent, Carmen. Ja. Van een wervelende reis door Indonesië en deze.
2: Oh, ik vind dit zo lief. Een prachtig bloemetje om met Bali. I love Bali. Ik heb echt Waanzinnig. Dankjewel, lieve Carmen.
0: Deze is voor jou. Hello.

0: dat ze terug is. Na weken vakantie, Carmen, hello again, Neil Diamond.
1: Je vrolijke vriend, in de morgen.
0: Om 6:06.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: We konden die belevenissen van jou natuurlijk, Carmen, ook volgen via het internet, via Polar Steps. En heel veel luisteraars hebben dat ook nauwkeurig gedaan.
2: Hè? Ja, en dat vond ik zo ontzettend leuk. En ik wil echt iedereen heel erg bedanken die mij gevolgd heeft en ook ontzettend heeft meegeleefd. Want ja, ik heb zoveel leuke reacties gehad. En mensen die het allemaal... Er zat bijvoorbeeld één reactie tussen, ik zal hem even noemen. Die zei van, nou ja, het voelt alsof ik ook op vakantie ben geweest.
3: Dat is toch mooi.
2: Alsof door jouw verslag dat ik ook in Indonesië ben geweest.
0: Jij moet reisgids worden, joh. Even op een reisbureau gaan werken
2: dat
0: of zo.
2: Het programma is net wegbezuinigd, toch? Ja. 3 op reis. Wat moet ik doen? 5 op reis? Wat is er nu? Ja, nee, maar echt ontzettend leuk. Dus... daar heb ik ook echt van genoten.
0: Ja, precies. En al die mensen die jou hebben gevolgd, daarvoor heb jij ook een mooie magneet meegenomen.
2: Was er nog net in mijn tas. Was 3 kilo zwaarder, maar...
0: Okay. Ja. Ik heb daar dus ook wat meegenomen, omdat ik natuurlijk afgelopen zaterdag mijn 55ste verjaardag heb gevierd. En nou, dat zal ik dan zo meteen uitpakken. Maar dat is heel wat anders dan Balinese kroephoek. Het zijn gewoon oud-Hollandse koeken, zeg maar.
2: Oh, maar die heb ik ook gemist. Die zijn ook lekker.
0: Die heb je ook gemist.
3: Stroopwafels en zo.
0: Zometeen in de komende uur even bellen met Evert de Napel. Hoe beleefde hij de jaren 80? En we gaan het natuurlijk hebben over een Nederlands elftal... onder leiding van de nieuwe bondscoach.
4: Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl, een initiatief van Stichting Kiem.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido. Ja, kun je even staan?
18: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
19: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
22: Goedemorgen Bert. Abortus moet niet meer strafbaar zijn, dat vindt Pro. De partij wil het uit het wetboek van strafrecht halen om zo het stigma rond abortus weg te nemen. Abortus moet volgens Pro onder zorg vallen en dat moet zorgvuldig worden gedaan.
23: En daarom geloven we ook dat dat niet nodig is door het in het strafrecht te zetten. Maar we hebben aan abortuszorg heel veel zorgvuldigheidseisen. En die houden wij volledig in stand. En daarmee geloven we dat we een goede balans vinden tussen enerzijds de keuzevrijheid die een vrouw moet hebben en veilig toegankelijke zorg en de beschermwaardigheid van een vrucht.
22: Volgens Kamerlid Vliegend Hart is het in de eerste plaats aan de vrouw om te beslissen over een abortus, niet aan de strafrechter of aan artsen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev gaat bijna voortdurend het luchtalarm af, per etmaal 16 uur. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Kiev 5 doden en in Kharkiv raakten daardoor 15 mensen gewond. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. De Spaanse regering praat morgen over de uithuisplaatsingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Ook dit weekend gingen in Madrid weer duizenden mensen de straat op om te demonstreren en velen kampeerden in tentjes op straat. De vrouw van 87, die afgelopen week uit haar appartement werd gezet, was de druppel. Haar appartementsgebouw werd toen overgenomen door een investeringsmaatschappij die de huur vervijfvoudigde en dat kon ze niet meer betalen. Mensen zijn het zat. Ook in Spanje is een groot tekort aan woningen, vooral in de grote steden. En die 87-jarige vrouw logeert nu bij familie. Het Nederlands elftal heeft onder de nieuwe bondscoach Xavi de eerste overwinning geboekt. In de Nations League won Oranje met 1-2 van Servië. En de nieuwe Oranje spit Max Meerdink was de man van de wedstrijd met 2 goals.
24: Er komt heel veel me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Ja, het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En met die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
22: Ja, donderdag speelt Nederland tegen Griekenland, de nummer 1 van de pool. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag. En in het binnenland is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 24 graden.
21: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Green Day van de jaren 80. En vergeet natuurlijk niet te stemmen op jouw favoriet uit dat decennium. Dat had bijvoorbeeld ook. En dat kan ook bijvoorbeeld Shout zijn van Tears for Fears. Ik zou zomaar in mijn lijstje kunnen staan. En ook een sportieve dag, want ja, deze hele week is het ook nog eens valpreventieweek. Vanaf vandaag kunnen ouderen in Den Haag hun balans testen. En geeft onze eigen Max-collega Duco Bouwens, die ken je natuurlijk van Nederland in Beweging, een speciale training om fit je dag te starten. Ondertussen een muzikale dag in Tilburg. In Poppodium 013 worden de Buma NL Awards uitgereikt. Dat is een award die gaat naar de meest succesvolle Nederlandse producties. En dan is er ook nog een oeuvreprijs getiteld De Hollandse Meester. En die gaat dit jaar heel terecht naar Benny Jolink van Normaal. En zometeen even de Napel. Praat ons bij over het afgelopen sportweekende, maar neemt ons ook even mee terug naar zijn favoriete momenten uit de 80's. Nu, Prince en When Doves Cry.

0: dat Jaoer en Johnny Logan voor de tweede keer het Songfestival won. Maar dit was eigenlijk mooi. Je werd toen derde voor Italië. Umberto Tozzi en Raf Gente Di Mare. Het is maandagochtend. Iets vroeger dan we van hem gewend zijn. Maar wel een groot applaus voor Evert en Naap.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Heb je een goed weekend gehad, Evert?
1: Ja, prima. Jij eerst nog gefeliciteerd met je verjaardag, Bert.
0: Dankjewel. En ook nog dank voor je vrolijke app, Evert.
1: Ja, tuurlijk. Dat hoort toch, er even bij.
0: Ja, dat is ook wel wat. Ik bedoel, dan gaat de hele dag de telefoon. Krijg je app na app binnen. En mijn schoonzus, die ook op familie was, die zei op een gegeven moment... Jij hebt die telefoon op de bejaardenstand staan. Weet je wat dat betekent?
1: Nee, geen idee.
0: Dan staat die veel te hard. En dan zit je gezellig aan tafel en gaat... Maar ik hou daarvan dat... Ding!
1: Oh, ja, dat is bij mij ook zo. Bij mij is het ook ping, ping, ping, ping, ping. Ja, ja, maar leuk. Goed, dit terzijde.
0: Natuurlijk. Waar was jij het afgelopen weekend?
1: Gistermiddag in Haarlem geweest naar de grande finale van het Max Orkest. Geweldig.
0: En hoe was
1: het? Wat mooi.
0: Wat maakte dat zo?
1: Nou ja, ik ben sowieso... ik vind het een prachtig programma, dat Max Orkest. Dat heeft de Omroep Max met Jan Slachter en het hele productieteam geweldig bedacht. Het zal misschien wel uit het buitenland komen, dat weet ik ook niet. Maar ik heb al die uitzendingen gezien en ik vind het zo leuk. En die muziek, daar hou ik zo van. Geweldig. En ik zat naast Francis van Broekhuizen. Nou, dat heb je helemaal feest. Geweldig.
0: Dan weet je dat het in elk geval gezellig is. Hè?
1: Ja, het was echt mooi. Ja, ja. En op de terugweg op de radio geluisterd langs de lijn de eerste helft van Servië-Nederland. En om 7:00 waren we thuis. En toen heeft mijn vrouw een kopje soep gemaakt. En hebben we de tweede helft op tv gezien. Servië-Nederland.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, het was geen wereldwedstrijd. Maar ik heb genoten van die Max Meerdink. Dat is natuurlijk een kuifje verhaal. Prachtig gewoon. He, schitterend hoe die jongen zich manifesteert tegen Duitsland al. Toen hij inviel en nu in de basis. Hoe hij een penalty neemt. Zeg. Geweldig gewoon. Pats, boem, ros, keihard erin. Een jongen. Met een rossige jongen, een rode ook nog, het Winterswijk. Dat is toch geweldig?
0: Ja, en een boerenzoon, hè, volgens mij ook.
1: Ja, daar weet jij alles van. Hè?
0: Wat ik wel vind, het valt me op, want hij leeft inderdaad zijn jongensdroom. Nou, let even op zijn stem, over zijn enthousiasme.
2: Ik heb eigenlijk geen woorden voor. Het gaat super snel in één keer, wat er allemaal kan gebeuren in een week tijd. Ik ben echt super trots. Wat er allemaal is gebeurd en hoe ik het heb beleefd. Ik maak het allemaal mee en ik geniet van elk moment. Ik zit nu momenteel in een bubbel waar alles heel snel gaat. Ik ga het dadelijk even allemaal laten bezinken en ik ben gewoon super trots.
0: Ja, allereerst hulde voor zijn mooie, eerlijke en ook zo'n bescheidenheid. Maar zijn stem klinkt niet zoals hij eruit ziet of...
1: Heb je dat? Nee, maar hij komt niet uit Amsterdam of Rotterdam.
0: Nee, daar komt hij niet van. Nou ja, goed, het is een mooi figuur. En daar gaan we nog veel meer ding van horen, denk ik. Hè?
1: Ik denk het, ik hoop het. Ja. Zijn vader heeft trouwens ook één keer in het Nederlands elftal gespeeld, hè?
3: Ja, die heeft hij nu al overtroffen, dus. Ja. Want hij heeft twee interlands gespeeld en gescoord.
0: En wanneer was dat dan?
1: Ja.
3: 2006.
1: Dat was in de... 80er jaren, dacht ik. Martijn Meerdink, zijn vader. Nee, klopt, ja, die speelde ook bij AZ toen, ja.
0: Ja, over de jaren 80 gesproken. We zitten hier in de Evergreen Week van de jaren 80, Evert.
1: Weet ik.
0: Zullen we dat mooiste moment voor jou er toch nog maar even weer bij halen?
1: Daar komt maar.
0: Die.
4: Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! De goal van Basten! 2-1, plek voor tijd! Het Volksparkstadion is van Oranje.
0: Ja, dat blijft altijd aan je kont hangen, hè, die uitspraak.
1: Ja, dat laat me niet meer los. Nee. Heb je op Videoland is het trouwens een prachtige documentaire, Basta.
0: Ja.
1: Over Marco van Basten heb ik ook al meegewerkt. Echt, ja, echt schitterend hoe ze dat gedaan hebben. Heel mooi.
0: Hij staat nog steeds bovenaan mijn lijstje. Maar ja, dan denk ik, ach, dat komt er nog wel van. Zeg, waar we natuurlijk niet omheen kunnen, is het wielrennen. En dan Demi Vollering natuurlijk.
1: Jongen, wat een vrouw zeg. Geweldig gewoon. Op een gegeven moment dacht ik, die is kapot. Die is te vroeg in aanval gegaan. Die gaat het niet meer halen. Wat die nog uit haar ranke lijf perste. Fantastisch gewoon. Echt geweldig. Ik heb ervan genoten. Puntje van de stoel.
0: Ze heeft nu alles gewonnen wat er te winnen valt. En daar horen natuurlijk ook de emoties bij.
3: Zoveel emoties dat je tegelijkertijd half leeg bent van de...

0: gevoelens. Dus ik denk dat het zeker nog even in moet halen. En toen ik jonger was, toen dacht ik altijd bij mezelf... ja, je moet het eigenlijk wel in de goede volgorde doen, weet je wel. Eerst Nederlands kampioen, dan Europees kampioen, dan wereldkampioen. En dan is het leukst. Maar ja, dat is toch een droom.
1: Ja, groot held in. Mathieu van der Poel werd overigens derde en pakte dus brons.
2: Was ook een mooie koers, hoor. Ja. Jongen, jij kan er geen genoeg van krijgen. Man, ik heb aan het buis gekluisterd gezeten. Wat een koers. Ik denk, die is kapot. En toch nog een derde plaats eruit geperst. Schitterend. Mooie televisie, mooie radio, mooie sport. Helemaal genoten.
1: Ja, nog even over het voetbal, hè, want het was ook wel een verrassing. Duitsland dat gisteravond verloor van Griekenland.
2: Van Griekenland?
1: Ja, ongelooflijk. Dan ga ik altijd, dat is ook wel een soort leedvermaak, hoor, maar dan ga ik altijd even naar de site beeld.de. Dat is toch een beetje de Telegraaf van Duitsland.
2: Dat ga ik nog doen, heb ik nog niet gedaan. Ga ik nog doen,
1: Die klopnoten nacht der pleite. Ik weet niet eens wat het betekent, maar het klinkt wel als angstig natuurlijk. Ja, die klop, dat gaat natuurlijk over die nieuwe coach daar van Duitsland.
2: Ja, Jurgen Klopp, ja.
3: Ze kloppen daar aan de deur. Prachtig.
1: Ja, Duitsland is geklopt.
2: Carmen is ook weer terug. Ze klopt aan de deur. Geweldig, ja. Maar, mooi. De jaren 80. Hebben jullie Frank Boeien ook nog?
1: Ja, zeker. Die komt ook nog
4: over.
1: Die komt contact heb ik. Of zal ik die nu pakken? Ja, ik vind dat goed, joh. Dus even kijken, hoor. Ja, dat is niet zo'n beroemdste.
2: Kronenburg Park of zo vind ik wel mooi altijd. Toch?
1: Nou, ik heb nu contact gepakt.
2: Hè? Oh.
1: Oké, zeg volgende week.
2: Nou, doe maar wat.
1: Volgende week hebben we. Nou, doe maar, komt ook nog voorbij. Volgende week hebben we weer contact, Evert.
2: Ja, oké. Fijne dag verder. Hoi.

0: Paul McCartney, nog een jonge Paul McCartney in de jaren 80. En No More Lonely Nights, het is 7:30. Kijk, daar is Caroline.
1: Ja, goedemorgen Bert. Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Vaak zijn ze gelokt op sociale media, waar dan een advertentie voorbij komt waarin chauffeurs worden gezocht en waarin gezegd wordt dat je veel geld kunt verdienen. RTL Nieuws belde naar zo'n adverteerder en ging ook naar Kroatië.
2: Ik heb aan het eind van de week cash nog
3: 5.000. 5.000? Voor een week werk?
2: Ja, en het zijn net maar korte afstandjes. Twee keer per dag, dan maak ik gewoon lekker chillen.
1: Ja, en eenmaal in Kroatië worden deze chauffeurs onder druk gezet om steeds meer mensen mee te nemen. De politie in Kroatië zit ook niet stil en pakte dus veel Nederlanders op, maar ook andere Europeanen die daar in overvolle cellen zitten. De politie in Rotterdam heeft vannacht 2 mannen aangehouden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan bedreigingen. Daarbij hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Bij de aanhouding werd een speciaal politieteam ingezet, omdat er werd vermoed dat een van de verdachten een vuurwapen bij zich had. In Liverpool zijn tientallen demonstranten opgepakt omdat ze steun betuigden aan de verboden organisatie Palestine Action. Die groep wordt in het Verenigd Koninkrijk als terroristische organisatie gezien. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de aanhouding een schande en een aanval op de vrijheid van meningsuiting. En dan een verhaal wat jou bekend voorkomt. Bert, 13-jarige Seth uit Emmen, is in het zonnetje gezet na een mooie actie van hem. Hij zamelde flessen in voor zijn leraar Duits, die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. En als dank mocht hij als FC Emmen-fan met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen Top Os, inclusief een rondleiding door het stadion, en hij kreeg een award.
4: Zo.
5: Seth, ja? Wij willen jou even wat geven. Je weet wie ik ben?
4: Ja, de burgemeester.
5: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
6: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
4: Heel mooi.
7: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
6: Maar wat maakt Emma nou zo'n mooie club?
4: Ja, zit gewoon in je hart. Dus.
1: Ja, Anels kers op de taart won FC Emmen ook nog eens met 1-0 van Top Os.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, heel warme actie van deze jonge Seth. Want hij heeft heel wat flessen ingezameld volgens mij. Een tijdje geleden had hij dat al gedaan. Maar nu heeft hij dan ook nog eens een award gekregen en een bezoek gebracht. Dus aan.
1: Ja, en sepsis is echt een hele heftige ziekte die heel kort, heel snel, mijn dochter heeft het ook gehad. Het is dodelijk ook. En deze Seth heeft dus voor zijn leraar Duits al dat geld ingezameld.
0: Jeetje, maar hè, jouw dochter heeft deze ziekte gehad? Maar...
1: Nou, ik weet niet welke sepsis. Sepsis is bloedvergiftiging, hè? Ja. En als jij een wondje oploopt, het gebeurt meestal, als het gebeurt, vaak bij volwassenen. Maar kan dus ook kinderen overkomen. En dan dat er een bacterie, gewoon een huistuin, een keukenbacterie in je bloedbaan terechtkomt. Je lichaam ingaat en daar, zonder dat je het doorhebt. De meeste mensen krijgen dan koorts, maar gebeurt dat niet, ja. Dan ben je misschien soms te laat.
8: Heftig.
1: Ja. Het weer in het noorden en westen bewolkt met soms lichte regen. In de rest van het land geregeld zon. En het is droog en best wel zacht voor de tijd van het jaar. 19 tot 24 graden.
0: Simple Minds.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens

0: daar zeker bij. Wordt vandaag 40. Henny van der Veen Kramer uit Steenwijk, 81. Toon van Lieshout, 82. André Rijgold uit Delft, 78. Roy Maus, 35. En onze eigen Angela Groothuis. Een vaste waarde natuurlijk hier op deze zender. Elke zaterdag tussen 12 en 2 wordt 67. Wees eerlijk, dat zou je er niet geven. We gaan even bellen met Jan-Peter Smit uit Appelscha.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Jan-Peter, welkom hier in de ochtendshow.
1: Nou, wat een feest man.
0: Dat maak je niet elke verjaardag mee natuurlijk, hè?
1: Yes, dit is wakker worden.
0: Dit is echt bijzonder, hè? Jongen.
1: Ja. Goh.
0: Nou.
1: Ja, dan ben je jarig.
0: Dan ben je jarig. Een fijne dag en tot ziens.
1: Ja, dankjewel. Hoi.
0: Zeg, hoe gaat je verjaardag eruit zien, Jan-Peter?
1: Hoe gaat het? Oh ja, vrij sloom, denk ik.
0: Sloom? Nou, dat was een gesprek.
1: Maar je loopt geen Polonaise meer als je 62 wordt. Zo is het ook weer niet. Maar nee, gewoon een rustig dagje, joh. We hebben gisteren al wat bezoek gehad van twee van onze drie zonen waren er. En de kleinkinderen waren er. En mijn broer die kwam nog even langs met zijn vrouw. En dat was wel genoeg, want we waren s'nachts net teruggekomen van een reisje naar Tenerife.
0: Oh, lekker.
1: Ja, lekker man. Dus vandaag, nee, ik denk weinig bijzonders. Er is op dit moment ook nog geen leven in huis. Ik ben de enige die hier wat rondloopt. Zo van, hoor mij geen slingers aan de rand. Nou, dat een beetje.
0: Ja. Ja, de slingers moet je zelf ophangen.
1: Ja, dat moet je zelf door het leven.
0: Heb je het afgelopen weekend dan ook nog even opgetreden? Want je zit in een band, Jan-Peter.
1: Ik ben onderdeel van een band, ja. Een tweemans band, weliswaar. Dus band is wel een beetje een groot woord, maar zo noemen we ons. Nee, ik heb niet opgetreden dit weekend, want zoals ik zei, ik kwam net terug van Tenerife.
0: Maar Oké. En hoe heet die band dan? Althans, dat duo waar je deel van uitmaakt?
1: De band heet op zijn Gronings een Driefzaad. En dat staat voor drijfzand waar je weg kunt zakken.
0: En wat voor nummers spelen jullie?
1: Wij maken voornamelijk covers. We zijn ooit begonnen in de coronatijd. En toen waren er op Radio Noord allemaal troostliedjes. En dat ging van ellende naar ellende. En iedereen was maar verdrietig en vond het niks. En toen hadden wij zoiets na jaren geen muziek gemaakt te hebben. Hey, laten wij weer wat gaan doen met z'n tweeën. Allebei een thuisstudio. En toen hebben wij Does Your Mother Know van ABBA hebben we verbouwd. Ik blief lekker toes, oftewel ik blijf lekker thuis. Het valt allemaal wel wat mee. Een feestnummer van gemaakt en dat sloeg aan op RTV Noord. En sinds die tijd hebben we ongeveer een 30, 35 liedjes gemaakt. Waarvan ik denk een stuk of 6 eigen en een recht zijn covers.
0: Dus je bent gewoon een popster.
1: Jongen, ik ben zo'n popster. Je wil het niet weten. Maar dat zie je nou buiten ook. Inmiddels komen de fans aan, zeg maar, met slingers en ballonnen. Dus het wordt steeds drukker.
0: Ik ben even gedoken in het oeuvre van Driefzaand, Jan-Peter. En toen stuitte ik op een hele leuke bewerking van het nummer dat we kennen van Bluff. En Gijke Arnaert, Zoutelanden. Ja. Want dat hebben jullie omgebouwd tot...
1: Lammerburen.

0: Lammerbuurn, dat is een gehucht, hè?
1: Dat zijn drie boerderijen. Het ligt vlakbij het dorpje Oldenhoven. En daar buiten is een zwembad aan het Rijdiep. En daar staan drie boerderijen en daar staat het potje Lammerburen. Ja.
0: Prachtig. Ja, ik vind het mooi. Zeg, Driefzand staat nog niet in de Evergreen Top 1000.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Dat is toch... Nou, dat moet toch veranderen aan het eind van het jaar. Hij is wel omgebouwd natuurlijk, ja. Helemaal in jaren 80 stijl. Benieuwd wat eruit komt.
2: 375.
1: Nee.
2: Wil je hem dan linksom of rechtsom hebben? De draai.
1: Doe eens links.
2: Helemaal goed. Orchestra, of kijken, 305.
1: Hoe kan het toch?
0: Vind je dit ook niks?
1: Dit is wel jaren 80.
0: Dat is het lot wat je hebt met het Evergreen Top 1000. Welke had je dan graag gewild? Waar had je op gehoopt?
1: Ik zat in die tijd meer in de kant van The Simple Minds, U2, The Cult, Guns N' Roses, de ska-muziek en dat soort dingen.
0: Ja, ik zie het beeld voor me. Een zwarte broek aan, haar recht overeind natuurlijk op de kop. Ja. Hè?
1: Ook dat nog. Ja. Een hele lading van die sunlight safe erin om het een beetje mogelijk te houden.
0: Ja, goed.
1: Heerlijk.
0: Maar dit wordt hem, Jan-Peter. Wat maakt het uit?
1: Okay, prima. Hartstikke goed. Mijn verjaardag.

Op Peter Smit uit Appelscha. Vandaag is hij jarig en ja, Evergreen Top 1000 brand. Natuurlijk helemaal hergeprogrammeerd voor deze week. In jarig 80 stijl, ja, dan maak je kans op Evergreens als deze van OMD, Made of Orleans. Zometeen in het komende

0: werkmateriaal, levering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
9: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
9: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
22: Goedemorgen, Bert. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel. Dat blijkt uit cijfers van Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
23: Deze week worden er door het hele land door gemeenten ook bijvoorbeeld vitaliteitsbijeenkomsten georganiseerd.
0: waar ouderen naartoe kunnen gaan om allerlei testjes te doen. En daarin wordt dan ook de valrisicotest afgenomen. En bij verhoogd valrisico zullen gemeenten hen ook doorgeleiden naar een valpreventiecursus, waarin ouderen aan de slag kunnen gaan met kracht- en balansoefeningen.
22: De Servische president Vučić is opgestapt. Hij had zijn vertrek in juni al aangekondigd. Afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op de corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Op 25 oktober zijn er parlementsverkiezingen in Servië en in december kiest het land een nieuwe president. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanmorgen door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Oranje won gisteravond in de Nations League met 2-1 van Servië. De drie punten zijn binnen, maar aanvoerder Virgil van Dijk vond het een slechte wedstrijd.
1: Ik denk dat je kan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken. Maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren. En dat we dan onnodig kansen om de oren kregen. Was niet goed genoeg, ook niet volgens het plan. Dus work in progress.
22: Nederland staat nu tweede in de pool met 4 punten. Griekenland heeft er 6. Ja, het is herfst, maar op veel plekken in het land lijkt het ook vandaag weer zomer. En daar blijft het niet bij.
15: Dinsdag en woensdag gaat het nog een heel stuk warmer worden. Zo'n 23 graden op de Waddeneilanden en misschien wel 28 of 29 in het zuiden van ons land.
22: Ja, het kunnen dus wel eens hogere temperaturen worden dan ooit gemeten op de laatste 2 dagen van september. Dus dat.
21: Ja. Heerlijk. Eigenlijk zouden de kinderliedjes dan ook aangepast moeten worden die wij vroeger op school leerden. Hè? Want de herfst is al lang niet meer het gevoel van herfst, wat heb je te koop? 1000 kilo bladeren op een hoop. Ik bedoel, 1000 zonuren op een hoop is het meer nu. Hè?
22: Nou, 15 jaar geleden, het klopt wel dat het echt altijd lekker weer is eind september. Want 15 jaar geleden ben ik getrouwd en het was echt heel warm die dag. Ook komende 30 september dus lekker weer. En vandaag is het op de meeste plaatsen nog bewolkt. Lokaal kan wat lichte regen vallen, maar vooral in het binnenland ook zon. En het wordt 19 tot 24 graden.
21: En wanneer is die trouwdag?
22: De 30ste.
21: En hoeveel jaar ben je dan getrouwd?
22: 15.
21: Ah, lekker gebakje.
23: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Haan Brinkman. Bert Haan Brinkman.

circuit aan te zetten voor de beste videoclips. Dit zijn de mooiste platen, de beste evergreens uit de 80's. En vergeet niet te stemmen natuurlijk op jouw favoriet uit dat decennium via de site nporadio5.nl. Het is ook nog eens een culturele week, want vandaag begint de Nationale Museumweek. Honderden musea doen mee en zorgen voor extra activiteiten, tentoonstellingen en rondleidingen met als doel natuurlijk meer aandacht voor cultuur. En zometeen gaan we bellen met iemand die internationaal succes had in de jaren 80. Dat gaan we een week lang doen met artiesten van vaderlandse bodem die tot ver buiten onze landsgrenzen succes proefden. En één van die mensen ga ik zometeen bellen. Zijn stem gaat nog hoger dan die van Jimmy Somerville in The Communards. Nou, denk maar eens even over na over wie ik het dan heb. Nu allereerst Never Can Say Goodbye.

Ze kwam uit Italië. Spanje. En Call Me was een dikke hit in natuurlijk de jaren 80. Vergeet niet te stemmen hè, voor jouw favorieten. Want komende vrijdag de Evergreen toplijst van de jaren 80. En dan vragen mensen me vaak, Bert, wat staat er in elk geval dan in jouw lijstje? Nou, deze staat er stevast in.

0: altijd uit de jaren 80. Dit. Met dat gospelkoor. De stem van Lou Gramm. En Foreigner uit 1984. Dit I Wanna Know What Love Is. Het is 9 minuten voor 8:30.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Ook veel Nederlandse artiesten hadden succes in de jaren 80. En niet alleen binnen onze landsgrenzen, maar ook ver daarbuiten. En op hen leggen we deze week elke dag een lens. En vandaag een van de artiesten die tot ver in Azië succes had. En natuurlijk ook doorbrak in de jaren 80. Geef hem een groot applaus. Gerard Joling.
2: Wow. En dat op de vroege morgen al zoveel applaus. Dat is toch geweldig.
0: Ja, want je bent geen vroege vogel, hè? Althans, volgens mij lig je graag uit te slapen, Gerard.
2: Ja, dat moet ik wel heel erg zeggen. Ja, ik heb ook een stem dat je denkt, nou, die zit nog een beetje onder het matras. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het hartstikke leuk. Ja,
3: we moeten nog even de kreukels eruit strijken, hoor ik zo.
2: Nou, dan moet je wel eventjes doorstrijken, hoor.
0: Was het laat afgelopen nacht?
2: Nou, ik zit in Marbella en het was vannacht echt laat, ja. Maar dat maakt niet uit. Okay. Is er altijd maar zo'n afspraak is afspraak, toch?
0: Ja, super. Super, dat is ook zo. Zeg, want die jaren 80, die spelen de hoofdrol deze week hier op NPO Radio 5. Daar moet jij warme herinneringen aan bewaren. Ik denk terug aan 85, aan de zomer van Love Is In Your Eyes. Jouw eerste hit. Met welk gevoel kijk je terug op die tijd?
2: Nou ja, het is super, super warm. Omdat, kijk, 85, dat was natuurlijk mijn doorbraak met Love Is Your Eyes. En toen was ik al zo ongelooflijk blij. Want dat liedje kwam natuurlijk in de top 10, of ik weet niet hoe hoog het gestaan. Ik dacht 2 of 3 of zo, ik weet het niet eens. En ja, weet je, dan krijg je ook die mensen zeggen, ja, het is een eendags liegen, het is een mooi jongetje. En het zijn. En toen komt dingen door het stop. Ik zei, was dat wel een soort, ja, dat vond ik wel na te gek. Dat werd mijn eerste nummer 1 hit. Ja. En Tom van der Bremer, dat was iemand die toen voor Polydor werkte. Ik had een special opgenomen op de Malediven. En die knipte die filmpjes van die special eigenlijk. En dat ging allemaal. Dat ging naar Hongkong, Thailand, Taiwan, Filipijnen, Korea. Ja, en dat werd daar een groot succes. En ik ben er nog steeds ongelooflijk blij mee.
0: Ja, we hebben daar nog wat beelden van. Althans in de vorm van geluid natuurlijk. Dat klonk zo.
2: Okay.
0: Gerard Joling in Azië. Ja, niet voor de goede orde, Gerard, maar het geeft even aan hoe populair je was daar.
2: Ja, het was iets heel geks allemaal. Ik kwam er naar Taiwan, kwam er aan op een gegeven moment. Er stonden echt honderden mensen op het vliegveld. Ik dacht, wat is dit nou, joh? En het is natuurlijk iets wat je doet, ja, maar once in a lifetime, denk ik dan. Maar ik ben natuurlijk nog wel een paar keer terug geweest, hoor. Ik heb nog een keer opgetreden in, twee keer, ja, in Korea. Ik heb nog 1 keer in het stadion gestaan daar, waar de Olympische Spelen werden gespeeld. En we hebben ook nog een keer, ja, Taiwan grote optredens gedaan. En het was echt een gekkenhuis. Ik snapte er helemaal niets van.
0: Je was een soort Michael Jackson, zo lijkt het wel, zoals je het beschrijft.
2: Nou, dat is misschien iets te veel met goede, maar ik stond op een gegeven moment wel in Korea in de top 3 met George Michael en Michael Jackson en Gerard Joling. En toen dacht ik van, ach, ik moet het eruit geknipt. Want als mensen iets horen, denk ik dat ik niet goed aan mijn hoofd ben natuurlijk. Maar bizar, het was echt bizar.
0: Ja, ik heb hier nog een fragmentje dat een vrouw ook hard meezingt met jou. Luister.
2: Oh.

0: Hoe spraken ze je naam er eigenlijk uit? Gewoon als Gerard Joling?
1: Ja, dat was wel gewoon Gerard Joling. Maar het was wel, kijk, Joling gaat er, kijk, Ling is al een beetje Chinees natuurlijk. Hè.
0: Ja,
1: dat is het. Joling, dat ging wel goed. Maar die Gerard was een drama.
2: Heb je eigenlijk nog veel spullen uit die tijd bewaard? Want ik moet denken aan de schoudervullingen en hoe jij daarbij liep als een popster. Is er iets in jouw huis waardoor je nog terugdenkt aan die tijd?
1: Nee, ik heb al die jasjes nog. Ik zou zeggen, in die tijd had ik mijn eerste wassenbeeld. En inmiddels staat daar weer een ander wassenbeeld van mij. Maar die spullen van toen, die heb ik toch allemaal.
0: Geweldig.
1: En dat is bizar als je die jasjes ziet met die schoudervulling. Dat was echt absurd. Ja. Maar zo superleuk. Echt. Dus ik heb net heel veel spullen. Krantenknipsels. Zelfs nog eigenlijk oude vierbanden heb ik ook nog. Oh ja, of ze het nog doen is vraag 2. Maar ja. Ik heb het nog allemaal. Dus superleuk.
0: En als je nu weer terug bent daar, bijvoorbeeld in Azië. Ik weet niet of je er nog wel eens komt. Maar je bent behoorlijk reislustig volgens mij. Word je dan nog altijd herkend op straat?
1: Nou, ik denk, toevallig, wij zijn bezig met de Real Life Soap on the Joling. En ze zijn daar aan het spitten van mij in Korea en Taiwan en Filipijnen. En die mensen zeggen, ja, hier hebben we nog oude beelden gevonden en we hebben ook weer mensen gesproken. Nou, als ik er morgen heen zou gaan, dan denk ik zeker dat de liedjes nog een keer naar mijzelf, denk ik niet. Maar de nummers zeker, die worden nog steeds gedraaid. Love Your Eye, Ticket to the Tropics, We Don't Have to Say the Words. Er zijn natuurlijk ook liedjes die daar niet zijn geweest, die zijn in Nederland nooit geweest zijn, weet je wel.
0: Nou, waanzinnig zeg, waanzinnig. Ik denk soms wel eens trouwens, Gerard, van wat ben ik ook blij voor jou dat je bent doorgebroken in de jaren 80. Want soms zie ik oude beelden van Top op voor me uit begin jaren 80.
1: Ja.
0: Nou, wie staat daar weer op de dansvloer? Een volstrekt toen nog onbekende Gerard Joling.
1: Ja, ik moest zo nodig.
0: Ja.
1: En ik heb toevallig een paar weken geleden ook weer oude filmpjes gezien. Bij Johnny Kaagman, Jack is Back was een liedje. En daar speelde ik een soort hoofdrol in een clipje bij Top op, maar ook bij de Tony Dots en bij Indie Keep en bij Viola Wales. Toen wel echt wel namen hoor. Rupture, nog een paar grote sterren waar ik bij stond.
0: Wow.
1: Zelfs Whitney Houston stond ik achter te dansen. En dan denk ik, ja, het is allemaal te leuk.
0: Ja, maar stel dat het niet gelukt was, wat had je dan gedaan?
1: Nou, had ik in de horeca gewerkt.
0: Oh, ja.
1: Gewoon achter, want ik werkte in de horeca, dat vond ik heerlijk.
0: Ja.
1: En ik zei ook altijd toen op, sorry, in het begin van, nou, ik zeg, weet je wat het is, als het niet lukt, of het gaat, meestal is soms is het ook één hit en is het afgelopen, ga ik gewoon weer in de horeca werken. En ik vind de horeca draag ik nog steeds een warm hart toe.
0: Ja.
1: Maar gelukkig was dat niet nodig. En ja, kan ik nog steeds zingen. En nu niet hoor, want ik heb een stem als een raar.
0: Nou, ik hoop wel dat het straks tegen de Aoi-concert aan wel beter is met je stem, Gerard.
1: Ja, nee, zeker. Nee, dan ga ik echt helemaal in retraite.
0: Ja.
1: Maar ik zit nu in Mabelja inmiddels en het was gisteravond erg laat.
0: Ja.
1: Dus ik heb een stem om te schieten, zeg maar. Ja,
3: daar heb je natuurlijk de horeca een warm hart toegedragen in Mabelja, zoals ze klinkt.
1: Ja. Nee, zeker weten.
3: Dat zit wel eens die vloeiende rijkelijk, heb ik het idee.
1: Ach.
0: En de creditcard komt goed
1: gepast. Want kijk, ik heb nu een stem dat je echt denkt, nou. Maar dan denk ik wel eens bij eind van de middag of s'avonds, denk ik, dat er nog zoveel geluid uitkomt. Wij zeggen dat zelf allemaal.
0: Zeg.
1: Is het toch allemaal mogelijk? Dat ik toch.
0: Hey Gerard, ik draaide afgelopen vrijdag je nieuwe single Creditcard van Staal. Ja, die past niet in deze week van de jaren 80, maar die pak ik volgende week weer even mee voor de mensen die het gemist hebben.
1: Leuk.
0: Dat is dit nummer.
4: Ik betaal het allemaal. Nee, van mij krijg je geen tikkie. Ik heb een creditcard van Staal.
0: Ja, ik begrijp wel dat het laat geworden is gisteravond met zo'n creditcard van Staal op pad, hè? Op zak.
3: Fantastisch.
0: Gerard, dank voor je tijd. Geniet van je tijd.
1: Heel graag gedaan,
0: en ik pak nog even die plaat mee waarmee het allemaal begon.
1: Supergezellig.

0: waarmee zijn avontuur begon in 85. Love is in your eyes.
1: Het 8-secondenspel.
0: Nou, dat gaan we zo meteen spelen. Jij bent nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling daarvan, Carmen.
2: Uiteraard. Tijdens mijn vakantie heb ik gewoon doorgewerkt.
0: Hoe werkt het?
2: Het is een eenvoudig spelletje. Het 8-secondenspel. Je krijgt een fragment van 8 seconden te horen. En dat is een iconische gebeurtenis uit de jaren 80. Het kan een muziekfragment zijn, televisie, een nieuwsgebeurtenis. En aan jou de vraag is, wat hoor ik?
0: En als je dat goed weet te raden, dan wachten er mooie prijzen op je.
3: Ja, niet normaal. Je krijgt zo'n exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027 alvast. Het jaren 80 doelboek met spelletjes, puzzels en raadsels. En een luxe NPO Radio 5 pen.
0: Nou, als je wil meedoen, stuur dan het codewoord.
2: Ja, dat is vandaag Ghetto Blaster.
0: Oh. Ghetto Blaster, nu even doorgeven via de luisterapp. Ondertussen het nieuws van even na 8:30. Dag Carolijn.
4: Goedemorgen Bert. Als het aan pro ligt, dan moet abortus nooit meer strafbaar zijn. De grootste oppositiepartij wil daarvoor de wet veranderen. Nu staat abortus nog in het wetboek van strafrecht. En alleen bij uitzonderingen mag een ongeboren kind worden weggehaald. Pro-Kamerlid Vliegend Hart zegt dat abortus niet meer strafbaar moet zijn, omdat ze ziet hoe het in Amerika nu gaat.
5: Daar zien we dat abortusrecht weer wordt ingeperkt en ook de toegang weer terugneemt. En dat steeds meer vrouwen geen toegang hebben. En ook die druk is er ook in Europa en in Nederland. En daarom vinden wij het echt tijd dat abortus volledig als zorg gezien gaat worden en goed verankerd gaat worden in zorgwetgeving.
4: De VVD wil nog niet vooruitlopen op mogelijke steun aan het pro-voorstel. De VVD zegt dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat medisch-ethische onderwerpen zorgvuldig worden behandeld. Schrijvers en journalisten gaan vandaag in Amsterdam demonstreren voor het hoofdkantoor van Facebook Nederland. Volgens de schrijvers en journalisten worden hun boeken en teksten illegaal gekopieerd en online opgeslagen. De groep wil een collectieve regeling met afspraken over zeggenschap en een eerlijke vergoeding. De Auteursbond en de NVJ hebben Facebook eerder al opgedragen om te stoppen met het gebruik van deze teksten. De brand bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is geblust. Vanmorgen brak door nog onbekende oorzaak brand uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. En de gezelligste plek van het land was gisteren waarschijnlijk Hans Weert in Zeeland. Traditioneel is daar op de laatste zondag van september een festival voor dweilorkesten. Van alle kanten hoorde je trompetten, trombones en slagwerk, zag Omroep Zeeland.
6: Dweilband, de Scheldedweilers.
7: Ja.
6: Wat is er nou zo leuk om ook die andere dweilbands om die tegen te komen?
7: Iedere band heeft zijn eigen stijl van muziek. Zeker de Brabantse bandjes hebben toch ook weer heel andere muziek als dat de Zeeuwse bandjes hebben. Je leert ook van elkaar.
6: Wat een gezelligheid bij jullie.
8: Altijd.
6: Waar komen jullie vandaan?
8: Bergen op Zoom.
6: Waarom naar hier toe gekomen?
8: Dat vraag ik me ook af.
6: Ja?
4: Ja, volgend jaar is de 25e editie en de organisatie begint snel met nadenken hoe ze het dan nog groter en natuurlijk gezelliger kunnen maken.
0: En dan het weer voor vandaag.
4: Bijna overal bewolkt en plaatselijk wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook zon en het wordt warm voor de tijd van het jaar, 19 tot 24 graden.

0: Dit maakten ze natuurlijk in de jaren 80. You're the inspiration. Fresh kom ook nog voorbij van Cool and the Gang. Het is een heerlijk warm bad, hè?
1: Het 8-seconden spel.
0: Gaan we spelen met Manoes Bruins uit de Zuidwolde. 60 jaar. Dag Manoes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als je 60 bent, dan heb je de jaren 80 natuurlijk diep in je hart zitten. Die heb je bewust meegemaakt, hè? Waar moet jij vooral aan denken als je terugdenkt aan die tijd?
2: Ja, ik woonde op straat toen.
0: Op straat?
2: Ja, op straat.
0: Je was zwerver?
2: Ik was zwerver, ja.
0: En hoe kwam dat zo?
2: Ik zat eerst in een thuis voor moeilijk opvoedbare meisjes. Van daaruit ben ik doorgegaan naar een jeugdpsychiatrie. En daar ben ik weggelopen en kwam ik op straat terecht.
0: Dus je denkt niet met heel veel plezier terug aan de jaren 80?
2: Nou, nee, niet echt.
0: Nee. En hoe ben je uiteindelijk wel uit die situatie ontsnapt? Waardoor kwam je wel weer in een veilig thuis terecht?
2: Ik heb... Ik werd flink in elkaar geslagen op straat. En toen kwam mijn vader me halen. En toen heb ik bij mijn moeder gewoond een jaartje. En van daaruit ben ik in een huis gaan wonen.
0: Nou, uiteindelijk kwam alles dus goed. Maar een heftige tijd, Manoes, zoveel is wel duidelijk. En toch neem ik je even mee terug naar die tijd. Want we spelen het 8-seconden spel. Dat betekent dat je in 8 seconden tijd hebt om te raden om welk fragment het gaat. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben hartstikke zenuwachtig.
0: Ja, dat snap ik wel een beetje natuurlijk. Maar we slepen je er doorheen. Want Carmen en Stefan zijn hier ook.
3: Ja, absoluut. Dus we nemen je aan de hand, Manoes.
4: Okay. Rustig aan.
0: Okay. Rustig aan. Dat is altijd een goede tip. Hier komt het.
5: 10 years ago, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped.
2: Oh, wat voor oorlog.
0: Ja, eigenlijk had jij dit team ook nodig in de jaren 80.
2: Afghanistan?
0: Nee, geen Afghanistan. geen Afghanistan. Zullen we nog een fragmentje doen?
2: Ja.
0: Ja, het betreft een televisieserie met zo'n zwart busje. Maar dan een...
2: Manoes,
0: Manoes, dat heb je goed gedaan. Je krijgt van ons een exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender. Dat is een exclusieve editie. Je krijgt het jaren 80. Ja, je krijgt het jaren 80 doelboek met spelletjes, puzzels, raadsels.
2: Oh, wow.
0: Ja, en nu komt het allermooiste. Je krijgt ook nog een chique NPO Radio 5 pen.
2: Daar ben ik blij mee.

0: een week lang laten wij het licht schijnen over al die muziek in de jaren 80. En daar hoort Sofza ook bij met dit Torch. Het is 9:10. We gaan even de post doorspitten. Veel reacties natuurlijk op die muziek uit de jaren 80. Dat blijkt wel uit de enorme hoeveelheid reacties die binnenkomen in de NPO Luister-app.
1: Ja, en Gerard Joling hoort daar natuurlijk ook bij. Je hoort hem vanmorgen met kraakstem. Remco, die noemde Gerard Joling zelfs de vieze man.
2: Oh, ja, het was ook een beetje de vieze man. Richard Helles zegt, leuk Gerard Joling. In 1985 kwam hij live zijn single Love Is In Your Eyes promoten op een zaterdagmiddag bij Vroom en de Reesman. En hebben we die nog in Emmen. Het was dat tijdens de vakantiehulp op de disco- en muziekafdeling. Gerard was gewoon no-nonsense en gekleed in een gebleekte spijkerbroek met een blauwe polo. We stonden gewoon met een handjevol kleine mensen. Nee, niet kleine mensen. Mensen om hem heen in een kleine kring. Heel laagdrempelig. Toen hij zijn liedje had gezongen, kwam er ineens een oude zus uit het niets van hem naar me toe en gaf me een kus. Gerard keek helemaal verrast op en stond met die tijd een plaatsvervangende schaamte naast mij.
0: En Carmen, mooi dat jij ook weer terug bent. Ja. Maar welkom van iedereen in de app, dat blijkt maar weer. Met in het bijzondere gedicht van onze huisdichteres Marja van Loobergen.
1: Ja.
0: Ik zal het even voorlezen.
1: Ja, dank.
0: Een groene vallei, een uitgestrekte rijstvelden, Indonesië. Pasar Malam in de stad, onvergetelijke reis.
1: Nou, ja, schitterend.
0: Ik vind dat we haar nog steeds moeten voordragen voor de Nobelprijs voor poëzie. Ja. Want dit is een gedicht dat kun je natuurlijk inlijsten.
1: Uiteraard, net zoals al die prachtige verjaardagskaarten die jij hebt gehad, Bert. Afgelopen zaterdag werd jij 55. Nou, ik heb hier de stapel gezien. Is oneindig. Ik hoop dat je nog ruimte hebt in je museum. Maar ik vind dit toch wel een hele mooie. Die is van Moya Vogel. Moya Vogel, ik zal hem even open doen.
0: Dat is leuk, hè?
1: Birthday.
2: Fantastisch.
0: Ik hou van die geluidskaarten, ja.
1: Ja, zo, hij
0: die kan ook weer uit.
1: Hij
0: kan ook weer uit. Oké, okay, gelukkig. Dankjewel. Even een aantal mensen bedanken voor mooi voor alle kaarten die zijn binnengekomen de afgelopen weken. Deze is wel heel bijzonder van Mieke van Oorschouw, moet je kijken. Die heeft een sleutelhanger in de vorm van Sammy laten maken.
1: Oh, dat is wel heel mooi.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Mieke van Oorschouw, echt waanzinnig. Nog meer reacties van Ab en Riksta Schimmel uit Drachten. Die waren er vroeg bij. Die sturen een kaart op 26 augustus. Toch dank daarvoor. Valentijn, Eduard Stofregen, Ariane Menken uit Leiden stuurde een mooie kaart rond. Schijf uit Arnhem-Muiden. Helene Meijlof moeten we ook even noemen. Droge worst heb ik afgelopen weekend meteen opgepeuzeld. En de jam die gaan we zo meteen bij het op brood eten. Oh. Dat heeft ze zelf gemaakt, die jam. Geke de Haan, dankjewel. En Anneke Wissen, nou, die heeft gewoon oud papierbak opengetrokken. En nog wat oude wol bij elkaar gescharreld met een prietstift. En dan rolt deze mooie kaart uit. Ik vind het waanzinnig en weet dat ze voor altijd een mooie plek krijgen in, je zei het al, in mijn museum.
1: Ja.
0: Zometeen heel veel plezier met Hans Schippers in de arbeidsvitamine. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Hè? Maar ondertussen blijven we voortreizen op al die hits uit de jaren 80. En er hoort deze ook bij. Van de Spinners, Working My Way Back to You.

0: Samen Max.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
3: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 9 uur. Caroline Bari met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen, Hans. De autoriteit Consument en Markt wil dat bedrijven beter laten weten hoe ze hun prijzen berekenen. Nu is het voor mensen vaak niet duidelijk waarom hun vliegticket of concertkaartje zo duur is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes of AI, waardoor de prijzen soms hoog kunnen uitvallen, zegt de autoriteit Consument en Markt.
0: Ja, wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
18: Ja. En onderzoekers van de TU Delft willen weten wanneer zware stormen een gevaar gaan vormen voor de dijken. Om daarachter te komen worden die situaties nagebootst in een nieuw laboratorium. Er is een dijk van 8,5 meter hoog nagemaakt, ziet verslaggever Mark Hamer.
9: Ja, we hebben ons best moeten doen om deze constructie helemaal tot het plafond aan te brengen. En dan kunnen we op werkelijke schaal golven nabootsen die over een dijk heen slaan. En de dijk zouden kunnen bedreigen.
19: Uw nieuwste speeltje.
9: Zeker, ja. Nee, het is natuurlijk ook, het heeft ook een serieuze doel, maar het is ook heel gaaf om hiermee te werken.
18: Ja, in een reservoir zit 2500 liter water dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk kan razen. Ze willen zo precies alles gedetailleerd in beeld krijgen. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Het ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat dat niet het geval is. En vanuit de garage in Dongen schrijven ze de ene na de andere hit, maar ze kunnen nog gewoon anoniem over straat. De producers Sascha Rangas en Stefan van Leijsen schreven onder meer dit nummer.
20: Meteor, Pommelien Thijs, Hanna Mee, Rondé, Fleming.
21: Je komt bij ons binnen als artiest en we verzinnen eigenlijk van niks, verzinnen we een liedje. En dan is het complete song aan het eind als wij er klaar mee zijn.
18: Ja, en dat ze zelf niet alle fans achter zich aankrijgen en in de spotlight staan, dat vinden ze geen probleem, hoorde Omroep Brabant.
21: Nee, kijk, er zijn wel eens momenten geweest, bijvoorbeeld in het Sportpaleis van Meteor, dat echte fans wel herkennen wie wij zijn. En dan werd er wel eens gevraagd om een foto. Ja, toch is het ook wel leuk om wel eens een keer herkend te horen. En dat gebeurt af en toe.
18: Ja, ze braken door met een nummer van zangeres Maan op een schrijverskamp voor haar. Toen schreef ze: ze huilt, maar ze lacht. En dat heeft al 50 miljoen streams gehaald.
17: Ja, leuk. Ze klinken ook echt als achtergrondmensen.
18: Ja, ja. Maar ze maken alles zelf. En ja, de muziek,
17: razendsknap, ja.
18: De tekst, ja. Het weer bewolkt, maar vooral in het binnenland ook geregeld zon. Het kan wat lichte regen vallen lokaal. Het wordt 19 tot 24 graden.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avro Tros.

Het was de vraag van Fleetwood Mac of ze nog een treetje hoger zouden kunnen komen naar de turbulente jaren 70, waarin Rumours hun bekendste plaat gemaakt werd. Nou ja, dat lukte toch wel met Tango in the Night, waarop een hele reeks hits de jaren 80 zouden domineren.

leuke muziek. En die muziek die hoor je de hele week. De jaren 80 zijn terug. We lopen een week lang hier rond. Te midden van klassieke evergreens, wonderlijke gebeurtenissen. En een rotsvaste radio-aanhankelijkheid. Waarin de oudjes en de jonkies profiteerden van veel airplay. En dan bedoel ik zowel Madonna als de Tina Turners en zo. Die in de jaren 80 ook nog veel hits hadden. En misschien weet je het nog, elke dag verschoot Radio 3 van kleur. We luisterden met miljoenen tegelijk naar die zender. Naar de Veronica Vrijdag, de Tros Donderdag, de KRO Woensdag, de VARA Dinsdag en de AVRO Maandag. En wij brengen dagelijks de kleur van die dag even weer terug in arbeidsvitamine. Dus vandaag de beurt aan de AVRO Maandag met heel veel leuke muziek uit die tijd.

Herman van Veen. En altijd even bijvertellen dat Anne inmiddels 43 is. En de wijzers van de klok, zei hij al, die gaan snel. Dat merk je later wel. Dat heeft ze inmiddels waarschijnlijk ook inderdaad hard gemerkt. Ook, net als wij allemaal. Straks met Hugh van Huey Lewis in het nieuws hoorden we. Dat was een oude radio- en televisietip. Daar barst het vandaag wel van. Want overal komen die RTV-tips van de AVRO Maandag wel voorbij. Die een beetje de kleur geven aan de dag van vandaag. En dat doen we dan de hele week met andere omroepen die op Radio 3 domineerden op die dag. I Won't Let You Down hoorde je van PhD. En dit is een hele mooie, slimme, leuke, gezellige Lois Lane plaat. Toen de dames op ieders netvlies stonden. En bij mij zijn ze er nog steeds niet vanaf. Dit is wel het leukste liedje, vind ik, dat ze ooit gemaakt hebben. It's the first time in de week van de jaren 80 op NPO Radio 5.

0: Whitney Houston van haar debuutalbum All At Once. Ze was hier 22 jaar ongeveer en stond al een hele carrière op haar te wachten. Daarvoor hoorde je ook nog Wax met Bridge to Your Heart. We vroegen ons even af in de studio waar Wax nou precies vandaan komt. Dat is waarschijnlijk een verwijzing naar vinyl. Wax on the Wheels of Steel. Dat waren die twee jongens, weet je. Graham Gouldman en hoe heette die andere weer? Andrew Gold, met z'n tweetjes. Er is een filmpje op Radio 5 te zien waarop ik een snor heb. Dat laat Gerrit het Aalde zeggen. Je lijkt wel een beetje op DJ Sven, kom mijn broer wezen. Nou zat hij ook in het Hilversumse piratencircuit, net als ik. Want ik heb in 83 in de Professor Poelstraat bij Radio Barracuda gesolliciteerd. En dan mocht ik komen werken op een Engelstalig uurtje ongeveer. En binnen 2 jaar zat ik tot mijn eigen verrassing bij City Radio. En dat deed ik allemaal onder een andere naam, René van Dijk. Dat was een inderhaast verzonnen naam. Kon eigenlijk nog niks beters komen. Want je moest natuurlijk niet gepakt worden door de radiocontroledienst in die tijd. Dus je wilt weten hoe ik klonk. Ik heb dat nooit durven laten horen eigenlijk in al die jaren. Maar dan mag je best wel weten dat het ongeveer zo was. Dus René van Dijk met het programma Dijkbreuk op vrijdagochtend was dat.
1: Negen. Ashford en Simpson en Salid.
2: René van Dijk en Dijkbreuk.
1: Salid, zeg je wel. Salid. Hey, ik zie me nog als klein jongetje bij de deur van de grammofoonplaatmaatschappij staan om te vragen.
3: Meneer, kunt u nou eindelijk van die LP Heartbeat City nog één nummertje afbrengen? Eén nummertje op single afbrengen, ja?
1: En dan zegt hij meneer, nou, wat zou je dan op single uitgebracht willen hebben? En dan zeg je als klein jongetje, want ik fantaseer natuurlijk maar. En dan zwijmen we hier langzaam weg naar de

Flash and the Pan noemden ze zich. Met filmische muziek. Ze hebben nooit opgetreden trouwens in die tijd. Je hoorde Zondag van Rob de Nijs. En Heartbeat City van de Cars. Een plaat die ik destijds bij de Piraten heel veel heb gedraaid. De Piraten, een raar woord eigenlijk ook. Maar ja, goed, zo was het wel. Ik was altijd, naar de deur te kijken of de radiocontroledienst niet elk moment kon binnenvallen. En dan was je de sjaak ook wat dat betreft. Dus dat probeer je te vermijden. Ik ben één keer opgepakt inderdaad, ja. Klopt. Alleen ze hebben mijn naam genoteerd, de apparatuur in beslag genomen en die was toch niet van mij, van het station. Maar ik dacht, nu moet ik wel uitkijken, want intussen werkte ik bij de VARA op de postkamer. En daar heb ik nooit verteld dat ik bij de Piraat werkte. Tot ik het uiteindelijk wel ging vertellen, met verstrekkende gevolgen. En daarom sta ik nog steeds hier, denk ik wel. Eros Ramazzotti met Musica E.

Give a little love. Dat was Albert West met Albert Hammond. Hoe die twee elkaar ooit hebben leren kennen, weet ik niet. Maar dit plaatje, dat hebben ze in ieder geval gezamenlijk destijds uitgebracht. Daarvoor moest ik er even van Eros Ramazzotti. Dat was ook een plaat waar een lange versie van bestond. Maar die haalde het op de radio nog niet. Dus daar moest een knip in worden gezet. En ik vergeet zelf nooit dat daar door René Diemel, een collega technicus, een knip in is gezet. En dat, die had de goedkeuring van de plaatmaatschappij. En dan kon Frits Spits hem op die manier ook in de avondspits draaien. En dat deed hij veel. Ken je deze nog? Frank Stallone. Familie van inderdaad. Volgens mij zijn broer. En een spannend werkje. Far From Over.

0: Het thema Cheers. Tot zo meteen.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
9: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, kun je even staan?
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Voor de Tweede Kamer in Den Haag zijn zo'n 50 dolamina's samengekomen voor een protest. De actievoerders eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Iets wat oppositiepartij Pro ook wil. Op andere plekken bij de Tweede Kamer zijn kleinschalige tegendemonstraties door een anti-abortusbeweging. Er is nog veel onduidelijk over een mogelijke poging tot een aanslag bij een Engelse luchtmachtbasis. Gisteren reden daar 3 verdachte bestelbusjes in de buurt. Bomexperts deden onderzoek en 5 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Fleur Lanspach kunnen omwonenden van de Engelse luchtmachtbasis voorlopig nog niet naar huis.
7: Er zijn 85 huizen die geëvacueerd zijn. En die zijn midden in de nacht uit hun huis gehaald. Dus die zitten nog steeds in een buurtcentrum in hun pyjama. Dus ik denk dat die ook graag hopen dat ze binnenkort terug mogen.
6: De Engelse vliegbasis werd door de Verenigde Staten gebruikt bij aanvallen op Iran. 80% van de ouderen die bijvoorbeeld van de trap vallen of struikelen in huis, raakt daarbij gewond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. Vorig jaar moesten 124.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een valpartij. En deze week start vanwege die cijfers een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze vallen. Taylor Swift heeft gisteren 3 prijzen gewonnen tijdens de Video Music Awards en is nu recordhouder. Ze heeft in totaal 33 MTV-prijzen gewonnen voor haar videoclips. En deze droeg ze op aan een grootheid.
8: I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
6: Ja, Taylor Swift noemde Parton de ultieme showgirl, een verwijzing naar haar laatste album Life of a Showgirl. En meer muzieknieuws, want in Trinidad is zanger Slinger Francisco overleden. Hij was bekend onder zijn artiestennaam Mighty Sparrow en wordt gezien als de koning van de calypso-muziek. Maar eind jaren 60 nam hij ook een popliedje op en dat klonk zo. Oh.

0: dikke hit hoor, destijds.
1: Ja, ja. Only a Fool. En dat maakte hij met Byron Lee.
0: Ja,
1: en,
0: dat klopt. Hij moet oud geworden zijn, dank je.
1: Ja, hij, Mighty Sparrow was 91 jaar.
0: Ja, dat vermoed ik wel, ja.
1: Het weer bewolkt en ook zon en vrijwel overal droog. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

En zijn naam was Michael McDonald en hij schreef ook filmmuziek. En dat was Sweet Freedom dan. Voor Running Scared, zo heette die film, zal ik ook nooit vergeten. De hele week de jaren 80 op Radio 5. We kleuren deze week mee in arbeidsvitamine met de dagen van de week. Want dat was nou eenmaal zo. En het eind van het uur hoor je vandaag een Avro Maandag DJ, een collega van mij, even heel in volle glorie klinken. Veronica die zette destijds de toon in de jaren 80. Zo wilde eigenlijk iedere omroep wel klinken. Of het nou leuk was of niet, maar hun slogan: wij zijn het hart van de Nederlandse radio. Daar moest je haast al iets aan gelegen laten liggen. Het lijkt allemaal een beetje overgewaardeerd als je het nu terug hoort. Maar ook die Avro Maandag destijds, die moest eraan geloven. Zeker als je de sound van de jingles ook hoorde. We'll be right back.

0: 80 arbeidsvitamine. Met Need You Tonight van INXS, Nikita van Elton John. Wat een knoepert van een hit had die man daaraan. En Diana Ross kwam in de jaren 80 binnengevallen met Why Do Fools Fall in Love, een nummer van Frankie Lyman en de Teenagers. En ze kwam er destijds zeer prominent promoten in het nieuwe televisieprogramma van Mies Bouwman. Dat was een soort talkshow waarin ze gasten ontving en dus ook hele grote mensen wilden optreden. Want ja, zo was wel de statuur van het programma.
1: Het 8-secondenspel.
0: Even kijken, wat gaan we doen? We gaan een 8-seconden spel spelen. Dat betekent dat je 8 seconden krijgt om een fragment te raden uit de categorie muziek in dit geval. En omdat we vandaag een beetje de kleur van de Avro Maandag hebben in de muziek, moet je Avro Maandag appen naar de NPO Luister appen. Dan doe je misschien mee met het programma en dan win je dus ook een paar leuke prijzen. Zoals, ik zal ze maar even noemen, de exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027. Het jaren 80 doeboek met allemaal spelletjes, puzzels en raadsels erin. En een luxe NPO Radio 5 pen. Maar dan moet je wel die 8 seconden hebben benut om te raden wat ik daar straks zal laten horen. Ik ben benieuwd. Meld je me aan via Avro Maandag bij de NPO Luister-app. Dit is Will Powers met Carly Simon.

0: Geef me wind en zeilen van Splitsing. Die hoor je nog wel eens in de zomer, als het erg warm is buiten. En dit was recht uit het hart van Herman Grimme en Peter Groot-Kormelink. Zij waren samen niet alleen Splitsing, maar later ook nog de Jazzpolitie. Met liefdesliedjes hoor je die nog wel eens. Maar dit was mooi. Daar hebben we destijds bij de Avro Maandag een Hollandse nieuwe van gemaakt. En die klonk dan de hele dag op de radio. Helaas werden die platen niet altijd zo'n grote hit als wij hoopten van tevoren.
1: Het 8-secondenspel.
0: Zeg jou dat allemaal nog wat, Henny Willigen? Je woont in Ridderkerk. Was je echt een radioluisteraar vroeger of niet?
2: Hallo, met Henny van Willigen. Hallo.
0: Ja, ik
2: was een en al oor en ook op televisie ook. En de Avro Maandag, zeker weten. Er kwam op een gegeven moment ook op Hilversum 3. Of werd als zender, geloof ik, daar bij.
0: Ja, het werd Radio 3 in 1985. Ja. Dus het is wel ingewikkeld. Ja. Het was Hilversum 3 en werd het Radio 3. Ja,
2: ja ik kom. Maar ja, de muziek was toch prachtig gewoon. En ik heb in zeker 1980 heb ik een herinnering aan de dood van John Lennon. Hè. Dat was,
0: Dat was
2: in december.
0: Ja, dat klopt.
2: En ik weet dat zo goed, omdat mijn zoon toen geboren is. En, dus dat was echt zo'n...
0: Op die dag dus zo?
2: Twee dagen eerder.
0: Op de zesde. Oh,
2: maar
0: ja.
2: Je zat helemaal in die sfeer van, wat is er aan de hand in deze planeet, weet je? Dus of de,
0: ja, dat je zomaar doodgeschoten wordt door een gek of zo. Ja, dat is waar. Ik weet ook nog, het was op een dinsdag en Felix Murders die opende daarmee. Zelfs eerder nog in de nacht. Ja, stom is dat, mijn geheugen laat me nooit in de steek. De Karel van de Graaf van de Avro, die had nachtzendtijd. Ja. En die hadden geen John Lennon platen op dat moment in de studio. Ja. Dus die moesten heel snel improviseren. Dus toen zijn ze pas toen de VARA begon om 7 uur, kon je die fonotheek pas in, hier in Hilversum, waar ze al die platen hadden. En toen konden ze pas een beetje John Lennon platen gaan draaien. Bizar eigenlijk allemaal.
2: En ik ben uit, op een gegeven moment wilde ik ook een keer, als ik naar New York ben ik geweest een keer. En ik wilde per se daar Strawberry Fields Forever, dat is de gedenkplaats van John Lennon, tegenover het huis waar hij heeft gewoond. Dat is in Central Park.
0: Ja.
2: Ja, dat is iets bijzonders. Dat is,
0: ik hoor het al, de liefde van John Lennon zat er al bij jou echt in dus ook. Ja.
2: En dan kijk maar eens naar een song als Imagine. Het is nog steeds heel erg actueel.
0: Hell enough. Nou, we kunnen uren lukken.
2: Ja.
0: Daar gaat het niet om. Maar we gaan wel even een spel spelen. Want dan moet je
2: leuk.
0: Seconden moet jij aan de hand van het eerste fragment raden wat je hoort. En als je dat lukt met de titel en de uitvoerende eventueel, dan win je 3 prijzen. De exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender, dan het jaren 80 doeboek en ook nog een luxe NPO Radio 5 pen.
2: Doe maar.
0: Maar weet je, het is niet binnen 8 seconden. Dan doen we nog een fragment, dan gaat er wel een prijs uit. Maar goed, je merkt het vanzelf wel. Ja?
2: Ja, is goed.
0: Je gaat hier.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dat is het fragment.
2: Lily was here, is dit.
0: Ja,
2: als
0: heel
2: ik
0: goed.
2: Het goed heb. En de artiest, de vader van die saxofonist.
0: De dochter van de saxofonist.
2: Dochter.
0: 8 seconden zijn zo voorbij.
2: Ja, nee,
0: en dan krijg je
2: het
0: volgende fragment.
2: Ja.
0: Hoe heet ze nou toch ook alweer?
2: Ja, ik schiet me niet erbinnen.
0: Nee, echt niet?
2: Nee.
0: Ook niet als ik je de volgende 8 seconden nog even laat horen. Het kwam uit een film, De Cachère, met de 21-jarige Marion van Tijn. Dat was de dochter van Erik van Tijn, de burgemeester van Amsterdam op dat moment. Die film was van Ben Verbon. En Dave Stewart werkte hier aan mee. Aan dit thema.
2: Ik weet maar dat Lily was hier.
0: Dat
2: blijft maar naar boven komen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik vind het wel heel knap dat je Lily was hier. Ja, ik wil niet vervelend doen, maar dan is dat toch uiteindelijk krijg je een leuke toast.
2: Ja.
0: Oh ja, even nog iemand anders hangen dan? Oh, er is ook nog iemand anders ook trouwens die het moet weten.
2: Ja, oké. Succes verder. Volgende keer beter. En succes verder, hè?
0: Okay. Dank voor je verhaal. Wie heb ik aan de telefoon? Hallo.
3: Hallo, met Truus van der Ven.
0: Het hangt van jou af, Truus, nu op dit moment. Wie hoorde je?
3: Wie ik hoorde? Candy Dulfer.
0: Candy Dulfer, dat is helemaal goed. Ja, helemaal waar. Dat is precies wat we wilden horen. En jij bent dus dan het doeboek. Want dat is de prijs die je als...
3: Het doeboek heb ik dan. Is toch leuk? Ik heb mee kunnen doen. Ja.
0: Zo is dat. Nou, je hebt niet voor niks gewacht aan de telefoon. Dankjewel en een fijne dag nog verder.
3: Dankjewel.
0: Dag.

Ja, en zo ploegden we ze om op de Avro maandag destijds op Radio 3. Plaatjes als Une soirée de pluie van Blues Trottoirs, een duo uit Frankrijk destijds dat we uitkozen. Er zat een flinke Jan Steeman-invloed trouwens hoor op die platen. Want dat hele DJ-team waar ik ook dan bij hoorde, die vielen allemaal onder de leiding van Jan Steeman. En die hield er van die liedjes als A Night in New York van Elbow Bones and the Racketeers. En Human van de Human League. En die Human van de Human League was dan weer geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat tweetal die ook voor Janet Jackson schreven. Kortom, het was een mooie spannende muziektijd toch, die jaren 80. Met deze er ook bij.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: Ambtenaren bij de Rijksoverheid kunnen sinds vrijdag niet meer vanuit huis inloggen op het netwerk van de overheid. De overheid maakt daarbij gebruik van de diensten van Citrix. Dat technologiebedrijf ontdekte dat het op dit moment onveilig is om met sommige van hun producten te werken. En daarom heeft de overheid uit voorzorg Citrix losgekoppeld van internet. Ook meerdere ziekenhuizen hadden dit weekend last van de storing. In het Amphia ziekenhuis in Breda kunnen patiënten nog steeds hun eigen gegevens niet inzien. Het aantal Nederlanders dat net over de grens gaat tanken in België en Duitsland is in de eerste helft van het jaar met een vijfde toegenomen. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat Belgische en Duitse tankstations daar 25 miljoen aan verdienden. Het komt door de hoge benzineprijzen in Nederland. Over de grens is een liter benzine 25 tot 50 cent goedkoper. In het Belgische dorp Idergem is de zoon van een gezin opgepakt voor moord. Gisteravond werd in een huis het lichaam van zijn moeder en zus gevonden. Volgens de VRT zou de zoon van 17 jaar zijn moeder en zus hebben gedoopt met een bijl. Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek. En dat werd een echt doelpuntenfeest voor de Blue Wave.
0: Rivaldo, Cadencia! Curled in towards the near post, flicked on! And in! Spilled by the goalkeeper! A Blue Wave there to follow it up. Juninho Bacuna continues the Curaçao party tonight. 4-0!
21: Ja, en dat was pas na een half uurtje voetballen. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao. Een verjaardagscadeau voor Dick Advocaat. Hij werd gisteren 79. En chocoladeliefhebbers konden gisteren hun hart ophalen in Zutphen. Voor de 22e keer stond de binnenstad in het teken van het chocoladefestival. Met chocolatiers uit binnen- en buitenland. En die hadden soms de meest aparte combinaties meegenomen.
1: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas. Een gekarameliseerde witte chocola, zwarte bessen met viooltjes.
22: U gaat voor de pure chocola.
23: Allemaal voor de pure, ja.
24: Ja, heel veel chocola.
1: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wilt proeven.
25: Is er zoiets als te veel chocola?
26: Ja, voor mij niet.
27: Moet wel kwaliteit zijn, want anders lust ik het niet.
1: Wil je ook proeven?
21: Ja, de cameraman van Omroep Gelderland lustte er ook wel eentje. Het weer: in de noordwestelijke helft wat buien en een graad of 20. In het zuidoosten geregeld zon en maximaal 25 graden. En vanavond stevige buien, lokaal met onweer.
28: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avrotros.

De jaren 80, daar hoorden Bengals zeker ook bij met Walk Like an Egyptian. Het was een leuke grap waar ze zelf een beetje een molensteen om de nek van kregen. Want niemand had eigenlijk een oor voor die andere hits van ze. Maar die waren even zo leuk. Ja, het was het videotijdperk in de jaren 80. Dus er zat een hele slimme video bij die Walk Like an Egyptian. Met al die mensen die met die handjes, weet je wel, alsof ze zo stonden een evenwicht te bewaren. Dat is een Egyptisch dansje. En er zat ook nog een moment in waarin het gezicht van Suzanne Hoffs van de Bengals heel close in beeld was. En ik weet dat veel mannen daar ook nog mooi van hebben gedroomd, om het zo maar te zeggen. Walk Like an Egyptian, we zitten midden in de jaren 80. Straks hoor je het geluid van een Avro Maandag collega van mij. En dan gaan we even helemaal terug naar 1988. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst luisteren naar Toontje Lager.

In de jaren 80 had je die hele levendige muziekindustrie die op volle toeren draaide. En Nederland was het rijk vertakte netwerk waaruit uit allerlei uithoeken het mogelijk was om een hit te scoren. Zo bijvoorbeeld bij het Noorse Fra Lippolippi. It shouldn't have to be like that. Geen idee welke plugger daar ooit mee begonnen is, maar het sloeg aan. En daarvoor hoorde je ook nog, dat was mooi contrast ook, die 45-jarige Barbara Streisand, die een relatie had met de 38-jarige filmster Don Johnson, bekend van Miami Vice. En op die plaat die ze toen maakte hadden ze ook een duet, Till I Loved You. Ook dat was een radio- en televisietip, kan ik me herinneren, bij de Avro Maandag nog. Dat waren van die dingen die dan weer een heel groot publiek konden bereiken, dachten we altijd. Maar om nou te zeggen dat het een hele grote knoeper is gebleven al die jaren, nee. Maar het leuke is wel dat je dat in deze jaren 80 week weer hoort allemaal. Over een enorme hit gesproken, dat was dit zeker. Die hoorde je elke dag wel ergens.

0: Dat was Simply Red met The Right Thing. En Bon Jovi met Living on a Prayer. We draaien de muziek van de Avro Maandag. Deze eerste werkdag van de jaren 80 week op Radio 5. En we zitten dus op Radio 3. Hoe zag die Avro Maandag eruit? Ja, in 1985 begon ik daar op de ochtend. Ik nam de show over van Cas van Iersel. Die ging top op erbij doen in die tijd. Hij had 's middags ook nog een radioprogramma. Nou, dan had je arbeidsvitamine ook op die Avro Maandag. En om 12 uur was er Hollands Glorie. En we bezoeken dat opnieuw. Het was een programma dat elke maandagmiddag van 12 tot 2 werd uitgezonden vanaf een scholengemeenschap ergens in Nederland. En het was een heel populair programma. Heel Nederland Muziekland kwam daar om ook live op te treden. En je zult Krijn Torringa ongetwijfeld gaan herkennen nu.
1: Toontje. Hoger.
2: Ja, hoor, tweede ronde met één leerkracht van de middelbare agrarische school. De heer Verheij. Ja, hè. Zo, dat klopt als een bus.
3: Wat zegt u?
2: Dat klopt als een bus, hè?
3: Ah, natuurlijk. Een zekere bekendheid, zeker uw beruchtheid, kan mij niet ontzegd worden.
2: Bescheidenheid kent geen tijd. Wat voor opleidingen verzorgt deze middelbare agrarische school?
3: Kort gezegd kun je dat zo samenvatten. Wij doen twee dingen. Wij proberen ervoor te zorgen dat mensen leren op een goede manier agrarische producten te maken, ten eerste. En ten tweede, en dat wordt tegenwoordig wel eens vergeten, wij zorgen er ook voor dat mensen leren op een goede manier met de natuur om te gaan.
2: Aha, kijk dan. Uitstekend, dat weet heel Nederland dus dat deze school hier in Winterswijk is. We gaan weer proberen de tweede ronde met BZN, Wheels on Fire. Het ging net bij de vorige kandidaat, was er eentje van de Mondriaan MAVO, ging het fout. Ik hoop dat het nu goed gaat. We gaan beginnen.
3: Hoger, hoger.

0: We hebben nog even de tijd, hoor. Het klinkt niet slecht, maar of het goed is,
1: nog
0: ik weet het niet.
2: Ietsje hoger dan misschien al.
0: Klein beetje hoger, oké. Okay.
1: 6, 5, 4, 3,
2: weer hoger.
1: 2, 1.
2: Ja.
0: Het valt niet mee, hè? Nou, eens even kijken voor de heer Verheij van deze agrarische school in Winterswijk. Daar komt hij, onze computer. Het is... Eentje te hoog. Helaas. Maar ook die cd mee van Tatjana, een t-shirt en een pen. Akkoord. Bedankt weer voor het meespelen. Ja, jongens, we zijn super eerlijk altijd. Een zanger in Hollands Glorie. Ik weet zeker dat het hier opeens wordt gesteld. Uitgebreid optreden. Want hij is dit jaar is het echt zijn jaar geworden, 1988. Ja hoor, kijk eens al. De dames zeggen al een keer. René Schumann!

De nieuwe single van René Schumann, Turn Out the Light. Ik heb het al gezegd, René, het is een goed jaar voor jou geweest. Je bent kort geleden, was je in Zuid-Amerika voor een prachtige videoclip. Je gaat nu binnenkort naar Aruba. Ik ben jaloers op je, jongen, want daar is het hartstikke mooi weer.

Daryl Hall en John Oates. Ze waren in Amerika ongelooflijk beroemd. En wij hebben die leuke radioplaatjes allemaal bewaard. Maar het grote publiek was er nooit echt heel erg geporteerd van, had ik de indruk. Down on the Street van Shaq Attack hoorde je ook nog. En we gingen even terug naar Hollands Glory, zoals we dat morgen ook weer doen. Op de VARA dinsdag, want morgen draaien we de platen die daar hun aantrekkingskracht ontlenen aan jouw oren. Dit is een liedje van Double. Zo sprak je dat volgens mij uit. Ik dacht Zwitserland, ik weet niet helemaal zeker. The Captain of Her Heart heet het.

besloten dat ze zichzelf konden bewijzen. De Maisonettes met Heartache Avenue. En daarvoor de Captain of Her Heart van Dublin. Dit was de muziek van de avond op maandag vandaag. We hebben nog steeds te gaan. En de hele dag gaan de jaren 80 natuurlijk onverdroten voort met een leuk spel dat straks ook Daniel Dekker speelt. Het 8-seconden spel. Morgen houden we ons bezig met de muziek van de VARA dinsdag in Arbeidsvitamine. En ook dan hoor je weer een collega uit die dag.

0: 2020. Download de app en start met vinden.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat. Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
15: Honda, the power of dreams.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
18: Goedemiddag, Daniel. Het kabinet gaat verder met gesprekken over de begroting. Vorige week leek dat nog uitzichtsloos, maar dit weekend kwamen er ineens optimistische geluiden uit Den Haag dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel kunnen. Dat kreeg pro-leider Jesse Klaver te horen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
19: Klaver deed die gesprekken samen met Laurens Dassen van Volt. Ook wel een slimme zet, want die twee partijen hebben samen in zowel Tweede als Eerste Kamer en kunnen zij het kabinet een meerderheid geven. Zij waren dus optimistisch, dat hoorde je ook bij Mirjam Bikker van de ChristenUnie, die zaterdagochtend een gesprek had. Die zei dat ze opgelucht was dat het kabinet nu eindelijk als een eenheid klonk.
18: Bijna 9 op de 10 long-covid-patiënten wordt nooit meer helemaal beter. Dat blijkt uit onderzoek van het Frisius MC en het UMCG in Groningen, meldt Omroep Friesland. Voor dat onderzoek zijn de afgelopen 3 jaar 1200 patiënten gevolgd. Deze onderzoeker vindt de uitkomst erg frustrerend, maar geeft de moed nog niet op.
20: Kijk, je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, ja, dan vind ik dat heel erg weinig. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor henzelf als voor de werkgever als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
18: In een vliegtuig van Lufthansa dat onderweg was naar Lissabon is een powerbank in brand gevlogen in de buurt van een stoel. Bemanningsleden hebben de powerbank toen opgeborgen in een speciale kluis, maar uit voorzorg is er alsnog besloten om tussentijds te landen in Lyon. En in de grote moestuin van kasteel Doorwerth kun je nog allerlei vergeten groenten vinden, zoals zwartmoeskervel of brave Hendrik. Gisteren bij het oogstfeest mocht je die groenten ook komen proeven. En Omroep Gelderland was daar ook.
21: In 1850 was er nog geen supermarkt natuurlijk. Hè. Alles moest in het kasteel liggen. Daar moest het gemaakt worden. En daar moest het ook opgeslagen worden.
22: Het smaakt een beetje als boerenkool.
23: Oh.
22: Je kan er nog een stampotje van maken.
23: Wat
22: maar
23: grappig.
22: Wel even roerbakken.
23: Ja.
22: Mooi, hè?
23: Heel mooi.
22: Ja.
18: En ook voller van smaak vonden veel bezoekers. Het weer, vooral in het westen enkele buien. In de rest van het land geregeld zon en droog. Het is 20 graden langs de kust tot 25 graden in het oosten en zuiden van het land. Vanavond stevige buien, lokaal ook met onweer.
17: Dankjewel Caroline, tot straks. Hè?
18: Tot zo weer.
24: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: zeggen wij hoera, het is weer maandag. En ik kijk naar buiten, een beetje grijze lucht. Maar ja, de herfst is officieel begonnen. Maar hij wappert wel, of zij wappert wel. De Omroep Max-vlag.
1: Een vlag?
0: Ja, die hebben we altijd hier hangen in de NPO Radio 5 Zendmast. Een bijzondere week vandaag. Want het is de Evergreen Week van de jaren 80. Met over een paar minuten Bart Breeman aan de telefoon. Hij is de samensteller van een jaren 80 expositie in het Grafisch Museum in Groningen. Dus kijken of dat nog een leuk uitje is in de komende week. En we gaan vandaag ook weer muzikaal terugblikken. En dat doen we met Mandy Huis. Die zat in die periode in Kinderen voor Kinderen. Daar zong ze. En ze deed in 1986 ook mee met Frizzle Zizzle aan het Eurovisie Songfestival. Dat waren nog eens tijden. De week van de jaren 80, NPO Radio 5. Maandag 28 september. Dit is Lunch Lekker.

0: Ja, dit zijn toch ook echt de jaren 80. Ook zo'n cd-serie Knuffelrock, weet je dat nog? Stond deze ook op van Air Supply uit Amerika. All Out of Love. En daarvoor een van mijn favorieten alle tijden uit 1982. Uit een album waar alleen maar goede muziek op staat van ABC, The Lexicon of Love. Gaat over een verloren liefde. Dat was All of My Heart. Nogmaals, goedemiddag en eet smakelijk aan Omroep Max Lunchtafel. Even een week van de jaren 80. We gaan naar een expositie, Puinhoop heet die. Grote maatschappelijke thema's uit de ethisch worden verbonden met de dag van vandaag. En die lijken meer op elkaar dan wij misschien wel zouden denken. Ik heb Bart Bremen aan de telefoon. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent directeur van GRIT. Die organiseert deze expositie in het Universiteitsmuseum in Groningen. Die heb je samengesteld. Nou, GRIT, wat is GRIT, joh?
1: Nou, GRIT is het Grafisch Museum van Groningen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht dat die GR die staat voor Grafisch of voor Groningen.
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt.
0: Oké. Hoe lang doe je dat al eigenlijk?
1: Ik ben nu 3 jaar directeur van dit museum.
0: En het is een leuke baan?
1: Het is een fantastische baan. Het is een uitdagende kwestie. Ons museum is op zoek naar een nieuwe locatie. Daar zijn we heel hard mee bezig. En totdat wij onze eigen locatie weer terug hebben, maken we op andere plekken exposities zoals deze. En met Puinhoop zijn we te gast in het Universiteitsmuseum. En dat is een geweldige plek om deze expositie te laten zien.
0: Ja, mooi. En iedereen kan daar naartoe, hè, Bart?
1: Iedereen die kan daar naartoe. 6 dagen per week ben je welkom. En ik raad het je alleen maar aan natuurlijk.
0: Ja, nee, zeker. We gaan het er even over hebben wat er allemaal te zien en te horen is misschien ook wel. Ja. Maar hoe oud was jij zelf eigenlijk in de jaren 80? Heb je dat decennium bewust meegemaakt?
1: Ja, ik heb er actieve herinneringen aan. Ik ben geboren in 1981. En mijn herinneringen bestaan dan ook nog voornamelijk uit Sesamstraat en buitenspelen op de basisschool. Maar ik weet het EK voetbal en de val van de muur ook nog wel. En op een gegeven moment was ik ook wel bang voor de zure regen. Want als je dat op je hoofd zou krijgen, dan zou het vast niet goed zijn.
0: Oh ja. Ja, ja, ja. Ik ben wel ietsje ouder, dus kijk, het is hartstikke mooi om de jaren 80 als kind mee te maken, denk ik.
1: Ja, het is, voor mij was het echt mijn vroege jeugd. En daar is het ook heel erg door gekleurd. Dus de thema's die in onze tentoonstelling terugkomen, kan ik niet uit eerste hand vertellen, inderdaad.
0: Ja, want het was ook wel een tijd met veel problemen. Ik kan me ook heel veel woningnoten herinneren. Hebben we nu natuurlijk ook weer in de actualiteit. Maar er waren veel krakersrellen, met name in de hoofdstad van Nederland, in Amsterdam. Zijn dat ook problemen die jullie laten zien tijdens die expositie?
1: Ja, wij vinden het een heel interessant decennium. En zo begon dit verhaal ook. Omdat we, als je aan de jaren 80 denkt, dan kom je al snel uit bij schoudervullingen, popidolen, neonkleuren en vooruitgang. Waar we nu met heel veel nostalgie op terugkijken. Maar ja, al die vooruitgang, dat ging natuurlijk wel hand in hand met de thema's die je al noemt. Economische stilstand, zoeken naar woningen, milieuproblemen, maatschappelijke tegenstellingen. Ja. En ja, het lijkt erop, dat was een beetje gedachte, alsof de tijd maar weinig veranderd is. Want die problemen die spelen nu eigenlijk ook.
0: Ja, maar vaak is het zo dat de geschiedenis zich herhaalt, hè?
1: Ja, wij vinden dat de geschiedenis, letterlijk herhalen misschien niet, maar het rijmt vaak zo goed. Dingen komen heel erg overeen. En wij vonden het heel belangrijk om de verhalen van vroeger en de verhalen van nu met elkaar in verband te brengen. Dus ja, je ziet natuurlijk een aantal prachtige, typische

0: met elkaar in verband te brengen. Dus ja, je ziet natuurlijk een aantal prachtige, typisch jaren 80 zaken. Maar we brengen het ook heel erg in verband met het hier en nu. We laten zien dat de tijden wel misschien door zijn gegaan, maar dat mensen en hun problemen toch wel heel erg veel op elkaar lijken.
1: Ja, en die titel, Puin en dan Hoop, dat hoort wel een beetje bij elkaar, denk ik.
0: Ja, het is, als je kijkt naar de thema's die we adresseren, die ik net noemde, ja, dan zou je kunnen zeggen het is één grote puinhoop. Maar als we de mensen met elkaar in aanraking brengen en laten vertellen, ja, en als je de, nou, wij denken dat als je mensen met elkaar verbindt en verhalen vertelt, dat er altijd nog hoop is.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dat is ook de boodschap waarmee we mensen mee naar huis willen sturen. Dus we nemen mensen mee door alles van de jaren 80 en het, de grote thema's die ook nu spelen. En ja, we nodigen mensen vooral uit om daar samen met elkaar naartoe te gaan. Het hart ophalen aan vroeger en zien wat er nu speelt. En tot de ontdekking komen dat mensen toch wel verschrikkelijk veel met elkaar te maken hebben en samen altijd verder kunnen.
1: Ja, en het is ook leuk voor mensen die de jaren 80 niet hebben meegemaakt, want je steekt er altijd wel wat van op. Want,
0: ja, vooral.
1: Nu jij het er zo over hebt, Bart, wat is er eigenlijk allemaal te zien?
0: Nou, we nemen je mee de jaren 80 in natuurlijk, met allerlei objecten die daarin thuis horen. Je ziet bijzondere objecten als briefgeld, oud briefgeld, bijzondere kleding.
1: Briefgeld. En natuurlijk een
0: briefgeld. Briefgeld.
1: Ja. Ja, dat hadden we toen natuurlijk. Toen hadden we alleen maar briefgeld natuurlijk. Wie ging er binnen? Nou, helemaal niemand.
0: Precies. En nou ja, mooie specifieke kleding. En natuurlijk een brommer waar iedereen op wilde rijden. We hebben mooie oude filmbeelden. Bijzondere foto's. Hele mooie posters ook. Die we laten zien. En we hebben ook, en dat is het hier en nu. We hebben prachtig werk van bijzondere kunstenaars. Die eigenlijk op diezelfde grote thema's waar we net over hadden. Die daar ook op ingaan. En zo brengen we die werelden van toen en nu met elkaar in verband.
1: Wat leuk. Heb je ook die... Hoe heet dat ding ook alweer? Die kubus, die zo met die kleurtjes.
0: Zeker. De Rubik's Cube, dat is zelfs een. Die staat bij ons centraal. Een van de grootste objecten die we hebben staan. Is een hele grote vitrine van meer dan 2 bij 2 meter. Waarin in de vorm van een Rubik's Cube. Waarin allerlei bijzondere objecten liggen.
1: Lijkt me hartstikke leuk. Puinhoop herdruk van de jaren 80. Tot en met eind januari kun je het bezoeken daar in Groningen. In het Universiteitsmuseum. Hoeveel kost een kaartje eigenlijk?
0: Een kaartje kost maar €8,50. En met een museumjaarkaart ben je ook meer dan welkom.
1: Oh,
0: met
1: een museumjaarkaart kan je er gewoon gratis in.
0: Zeker.
1: Heb je toch altijd wel wat aan, hè, zo'n kaart?
0: Die is alleen maar de moeite waard.
1: Ja, maar €8 is niet duur.
0: Dat is zeker niet duur. En dat was het in de jaren 80 natuurlijk ook al niet.
1: Nee, je had het ook in guldens kunnen doen. Nou, meer informatie ook op gritgroningen.nl en dan een /puinhoop. Dan kom je er vanzelf. Nou, Bart, ik wens je een mooie expositie. Leuk dat je even aan de telefoon kwam.
0: Hartstikke bedankt.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: We zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is niet om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook.
2: Ja, ik was zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je het er warm van?
2: Hé, nee. Het straalt warmte uit.
3: Oh,
2: ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij

Rocks and Let It Swing. En daarvoor Hans de Boy en Annabel. Gisteren de week van de jaren 80 hier op NPO Radio 5. Oh, dit was er ook eentje. Aan het einde van de jaren 80 kwam er een nieuwe James Bond film uit. Ook in de jaren 80 keken we er altijd naar uit. En dit was het themazong, want die film heette ook zo. Gladys Knight met License to Kill.

0: Gladys Knight, fantastische zangeres. Dit kwam dus uit die James Bond film License to Kill. Het nieuws nu met Carlijn. Opnieuw goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Ze kwam rond middernacht met haar man terug van een feestje en zag net buiten het dorp 3 bestelbusjes staan en mannen met bivakmutsen rondlopen. Die zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. Er is daar net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en mensen staan tot hun middel onder water. Tienduizenden mensen kunnen hun huis niet uit en krijgen eten van de overheid. In Rotterdam zijn ruim 200 boetes uitgedeeld aan maaltijdbezorgers, mensen met fatbikes en elektrische steps. Ze reden gevaarlijk of maakten te veel herrie. En ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen.
0: Maar tegen die dat je pizza wel koud natuurlijk.
1: Ja. He? Ja, je moet gewoon gaan fietsen.
0: Ja, ja. Dierennieuws natuurlijk. Ja, dat kan wel de week van de jaren 80 zijn.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Is het wel actueel dierennieuws?
1: Ja, dit is wel actueel. Ja, okay. Maar ook in de jaren 80 had je al adders. Maar,
0: adders?
1: Adders.
0: Het gaat over adders.
1: Het gaat over adders. Stap voor stap is namelijk het Lunsveen en het Meindersveen gisteren uitgekampt door een groep vrijwiligers. Op de jaarlijkse Drentse Reptielendag keken boswachters en andere natuurliefhebbers uit naar adders dus. En dan is alle hulp welkom, want die dieren laten zich niet zo makkelijk zien en ze zijn giftig. Dus dat was vooral voorzichtig achter de boswachter aanlopen.
3: Bijna alle reptielen minus muurhagedis, die zitten alleen in Maastricht van nature. Ja, die zitten hier. En vaak ook nog een redelijke aantallen. Voorzichtig proberen te benaderen. Dus heel langzaam lopen. Zo langzaam als een grazende koe. Af en toe de kop eens naar links schudden, een keer naar rechts. En goed op open plekjes letten. Ja, ik zie er nu ook.
1: Ja, dat was een adder dus.
0: Spannend dit, hè?
1: Ja, best wel.
0: Je zou denken, je kijkt...
1: Nou, dan moet ik wel zeggen dat ik het spannendste stukje eruit heb gehaald. Dat dan weer wel.
0: Waarom?
1: Uit de hele reportage. Nou, anders was jij denk ik nu in slaap gevallen.
0: Oh, nee, serieus? Ja. Ik wil wel zeggen, je kan toch gewoon even onder het gras kijken? Daar zitten ze meestal.
1: Nee, ze letten dan echt op de hoogteverschillen. Want daar zitten die adders dan vooral. En dan moet je met de zon, als ik het goed onthouden heb, met de zon in je nek... Precies die richting oplopen, dan vind je daar
0: veel te ingewikkeld allemaal.
1: Ja, echt. Ze vonden ook nog een boomkikker en alles is keurig genoteerd en bijgehouden.
0: Dat mag ik wel hopen, ja.
1: Het weer in het westen bewolkt en in het oosten ook zon. En het is 19 tot 25 graden. Vanavond enkele buien, plaatselijk met onweer en veel regen. Morgen is het droog, bewolkt, zonnig en nog wat warmer. 20 tot 27 graden.
0: Dankjewel, Carolijn. Heerlijk weer. Toch ook.

0: was er ook eentje. Zo nog een aantal hits in die tijd. Cock Robin, deze stond nummer 1. The Promise You Made.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, dat gaan we zo meteen weer spelen. Spelen we de hele week trouwens in de Evergreen Week van de jaren 80. Het 8-secondenspel. En dat betekent dat je 8 seconden iets hoort van een nieuwsfragment, een liedje of een bekende tune. Kan van alles zijn, maar het heeft wel plaatsgevonden in de jaren 80. Dus de muziek komt uit de jaren 80, het nieuwsfragmentje. Of iets anders natuurlijk. Best wel spannend, hè? Als je mij weet te vertellen wat je hoort binnen die 8 seconden... dus ik laat je 8 seconden iets horen, weet je het niet, gaan we weer verder... maar dan worden de prijzen steeds minder. Ik heb hier een super exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender 2026. Nou, daar heb je niet zoveel aan. Nog 2 maanden. Oh nee, het is 2027, ik zie het nu goed. Voor volgend jaar, nou, dat is iets om... dat is een leuk hebben dingetje, toch? Misschien wel leuker dan zo'n kaasschaaf eigenlijk, zo'n bureaukalender. Het hele jaar wat aan. Als je mee wilt doen, kun je een codewoord sturen. En de redactie denkt dat er in de jaren 80 heel veel mythes werd geroepen. Nog nooit geroepen. Je komt dus uit de jaren 80. Nog nooit een keer mythes geroepen. Maar goed, mythes is een woord uit de jaren 80. En als jij mythes... nu, misschien heb je het wel gebruikt gewoon. Dan heb je mythes nu naar de NPO Radio 5 app. Dat kan je het beste doen via NPO Luister app. Dan gaat het snelst. Dus het woordje mythes. En misschien spelen wij dan zometeen het 8-secondenspel. Ik weet zelf ook nog niet wat we te horen krijgen. Maar heb ik binnen 8 seconden goed en weer een kalender.

0: Toto en Rosanna.
1: Het 8 seconden spel.
0: En dat gaan we spelen met Chris Schapendonk uit Tilburg. Chris, goedemiddag.
2: Hallo Daniel.
0: Nou, ben je vandaag de hele dag in Tilburg?
2: Wat zeg je?
0: Ben jij vandaag de hele dag in Tilburg?
2: Dat ben ik, ja. Ik kom uit Tilburg.
0: Nou, dan is dat een goede reden om daar te zijn. Maar vanmiddag is daar een hele mooie conferentie over de Nederlandse muziek.
2: Oh, dat wist ik niet.
0: In 013.
2: Ja, en dan ben ik vanavond in de buurt.
0: Nou, mooi. Ik ben er ook.
2: Dus, top.
0: Mocht je nou iets winnen, misschien kan ik de prijs even meenemen.
2: Dat zou zomaar kunnen, maar laten we eerst gaan spelen.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Ja. Je krijgt een kort fragment horen van een iconisch moment uit de jaren 80. Het kan om alles gaan en aan jou de taak om te zeggen waar het over gaat. Weet je niet, na die 8 seconden, dan laat ik de volgende 8 seconden horen. Maar er vallen dan wel een paar prijzen af.
2: Oké.
0: Dus ja, laat maar gewoon beginnen, toch? Dan hoor je daarna wel wat je gewonnen hebt.
2: Helemaal goed.
0: Zullen we dat doen, als je er klaar voor bent?
2: Ja. Ja, ben ik.
0: Komt-ie aan, Chris.
3: Door het centrum, die slechte terugspeelbal. En let dan op zijn vuist. Shilton komt, kijk naar zijn hand. Linkervuist, tik.
0: Linkervuist, tik.
2: Ja.
0: Ja. Het klinkt als een vechtpartij, dat is het niet.
2: Ja, nee, dat zat ik dus aan te denken. Ja. In eerste instantie. Nee. Nee, het zegt mij helemaal niets.
0: Dan gaan we naar de volgende 8 seconden, Chris.
4: Argentina 2, England 1. The South American challenge stays alive. It's the end of the road for Bobby Robson's England.
0: Ja, dat was dan in het Engels. Maar misschien heb je nu wel meer een idee waar dit over gaat.
2: Misschien is dat een WK. En Bobby Robson was de coach van Engeland, volgens mij.
0: Ja, tot zover zit je wel in de richting, maar het is nog niet het fragment wat wij bedoelen.
2: Oké. Het gaat niet om het WK.
0: Het gaat wel om het WK.
2: Wel om het WK.
0: Dus je zit wel echt in die richting, hoor. Maar er gebeurde iets heel bijzonders op het WK, 1986.
2: De hand van God.
0: De hand van God, Diego Maradona natuurlijk.
2: Ja, Maradona, ja zeker.
0: Nou, je moest een beetje hulp hebben, maar toen zat je er toch wel helemaal goed in. Nou, gefeliciteerd, want dat betekent dat je, ik heb het even geteld, 2 keer 8 seconden, 16 seconden goed. Je krijgt het jaren 80 doeboek en een luxe NPO Radio 5 pen. Dat is eentje met zo'n knopje erop.
2: Oh, top.
0: Ja, dat is leuk, toch?
2: Dat is leuk, zeker.
0: Ik steek het in mijn binnenzak en ik zie je vanavond in Tilburg.
2: Ja, dat is goed. Veel plezier, hè?
0: Ja, jij ook natuurlijk met je prijzen. En leuk dat je de kandidaat was in het 8 seconden spel.
2: Dankjewel.
0: Mooie dag nog, hè?
2: Graag gedaan. Jij ook.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Ja, kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. In een TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De patiënt is aangehouden. In die kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld. En volgens de directeur is de schok daar groot. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. President Zelensky zei tijdens een toespraak bij de VN dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen waren uitgezet naar Zuid-Korea. Terwijl het land had gevraagd om geheimhouding. En dat is volgens correspondent Laura van Meegen niet zonder reden.
19: Dat nu bekend is geworden dat ze ook uitgeleverd zijn, dan zouden hun familieleden gemarteld kunnen worden, gevangenisstraffen kunnen krijgen, in werkkampen kunnen belanden. En zeggen experts dat andere Noord-Koreaanse soldaten zwaardere ideologische indoctrinatie krijgen van Noord-Korea om verder deserteren te voorkomen.
18: Nou, Oekraïne zegt dat er helemaal geen afspraken waren. En Noord-Korea steunt Rusland in de oorlog tegen Oekraïne met manschappen. In de buurt van Johannesburg is het lichaam van een vrouw gevonden. De politie in Zuid-Afrika gaat ervan uit dat ze inmiddels het 11e slachtoffer is van een seriemoordenaar, zegt correspondent Alice van Gelder.
20: Allemaal vrouwen van in de 20, 30, ook deels ontkleed. Dus ze zeggen dat ze daar wel rekening mee houden. Tegelijkertijd kijken ze ook gewoon naar iedere zaak individueel. Want überhaupt is vrouwenmoord natuurlijk heel erg wijdverbreid, helaas, in Zuid-Afrika. Maar dat het ook allemaal in één gebied is, dat is natuurlijk ook heel erg opvallend.
18: En in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is er net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Online gaan beelden rond van een man die op een jetski door de straten gaat. Die is inmiddels wel aangehouden. Het weer dan. In het noordwesten wat buien. Graad of 20 is het. In het zuidoosten geregeld zon. Daar is het ook wat warmer. Morgen eerst veel bewolking, later vaak zon. En dan wordt het een graad of 25 gemiddeld.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Ja, de Fat Cats kwamen weer terug, hoor. De jaren 80 met de Stray Cats. En dan waren de Runaway Boys. Welkom terug aan de Omroep Max lunchtafel. Nog steeds voor je gedekt. En de beste evergreens deze week uitsluitend uit de jaren 80. Zo meteen even bellen met Mandy Huijts, een van de allerbeste zangeressen van Nederland, hoor. Hoewel ze niet altijd op de voorgrond staat. Natuurlijk overal meegezongen, fantastische stem. Ze zat in de jaren 80 bij Kinderen voor Kinderen. En ze deed ook nog zo half jaren 80 mee met Frizzle Sizzle aan het Eurovisie Songfestival. Is er nog ander nieuws? Nou ja, dat is er zeker.
1: De beleggingstips.
0: Want je mag je met de muziek gaan bemoeien, ook in deze week van de jaren 80. De stembussen zijn weer officieel geopend voor de Evergreen Toplijst. Die gaan we aanstaande vrijdag de hele dag uitzenden. Dus weet op welke liedjes je stemt. Ik wil vast een inkijkje, dat lijkt me leuk. Wat heb je op nummer 1 gezet in je stemlijstje? Of moet je nog gaan stemmen en twijfel je nog een klein beetje? Geef je favoriet uit de jaren 80 door via de app. Kunnen we daar alvast een mooi lijstje van maken dit uur. En we gaan er in ieder geval eentje draaien.

0: Tie is dat. En wel eens nog eens een meidengroep in de jaren 80, 1986. Een hele grote hit met deze Female Intuition. Maar er waren veel meer meidengroepen, want ik heb Mandy Huijts aan de telefoon. Mandy, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel. Leuk.
0: Leuk jou weer even te spreken. Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Heel erg druk hier. Alleen maar leuke dingen. Nou, dus ik ben lekker bezig.
0: Hartstikke goed. Ja, die week van de jaren 80 is gestart hier op NPO Radio 5.
1: Ja.
0: Dus we blijven volop in de 80's. En dan gaan we ook naar muziek uit de jaren 80. En ja, jij was er ook al. En ook muzikaal wel actief.
1: Want, klopt. We gaan even... Met Frizzle Sizzle. Ja.
0: Nou, alles heeft een ritme. Ik weet het allemaal nog, hoor.
1: Ja.
0: Tja. Stond je dan met Karin Vlasblom, Laura Vlasblom,
1: Marion Keller? Ja, en Marion Keller. Ja, ja. Dat is een fantastische tijd. Maar de jaren 80 waren ook echt mijn jaren. Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je weet ik ook nog weten dat jullie geen schoenen aan hadden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat werd een beetje veel bij al die jurken.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus. En toen kon dat ook nog, ja.
0: Wat we even niet moeten vergeten, en daar wil ik graag mee beginnen, want je bent nog steeds heel druk bezig in de muziek, hè?
1: Ja, klopt.
0: Met
1: ja.
0: ABBA, disco en sinds begin deze maand heb je ook een nieuwe country act in het leven.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik zit sowieso bij ABBA The Music. Dat is een theaterproductie al 4 jaar. En met Sandy Kandau, We Want ABBA and We Want Country. Dat is de commerciële markt, zeg maar. En dat is superleuk en dat slaat gigantisch aan. Dus heel erg leuk. Dus ik ben heel blij dat ik dat mag doen. En we hebben ook net een podcast uitgebracht voor AfroTros, NPO. Ik samen met Anne Hurenkamp. En die heet ABBA in Nederland uit de reeks Poplegendes in de Polder.
0: Ja, daar las ik iets over.
1: Superleuk.
0: Ja, daar las ik iets over, ja.
1: Ja, echt een hele interessante podcast.
0: Nou, we blijven je maar volgen. Maar ik wil toch even een beetje terug in de tijd. Wat weet jij nog van die tijd, 40 jaar geleden, dat je met Frizzle Sizzle aan het Songfestival... Dat was in Noorwegen toen, toch?
1: Ja, wij stonden in Noorwegen. Ja, dat was natuurlijk een fantastische tijd. Nog met orkest. En ja, we kregen een week vrij van school. En wij zaten natuurlijk allemaal nog op school. Dus dat was gewoon een hele mooie tijd. En kijk, de jaren 80 is eigenlijk mijn hele middelbare schooltijd geweest. En ja, dat was fantastisch met alles. Met de muziek, met kleding, noem maar op. En vooral de muziek. En die draai ik eigenlijk ook nog steeds wel, hoor.
0: Ja?
1: Ja. Ik was dol op Foreigner. Ik was dol op Toto. The Golden Earring vond ik helemaal te gek. En The Lady Smiles.
0: Ja, ja, ja.
1: En ja, er waren zoveel goede bands.
0: Ja, al die muziek die komt deze week voorbij. Ik heb Toto al gedraaid. Maar
1: mooi.
0: Die andere artiesten komen natuurlijk ook nog.
1: Ja.
0: Maar had jij, welke momenten sta je nog een beetje bij van dat deelnemen aan het Songfestival? Want jullie deden het helemaal niet slecht, toch ook?
1: Nou, we zijn 13e geworden. Ja, tegenwoordig is dat natuurlijk een enorme prestatie. Maar in principe weet ik er alles nog van. We zaten natuurlijk in dat hotel met z'n vieren. Het was één groot feest. We hadden continu allemaal leuke feestjes daar. We moesten natuurlijk ook repeteren tussendoor. En ik weet wel dat ik het heel erg spannend vond. Ja. Maar ja, 3 minuten zijn zo voorbij. Dus het was ook zo voorbij.
0: Spreek je de andere meiden nog wel eens aan?
1: Ja, zeker. Ik zie Marion Keller nog heel veel. En wij doen eigenlijk 1 keer per jaar een reunie. Dan komen we bij elkaar. En Karin woont in Amerika, dus dat is dan iets lastiger. Maar we zien elkaar zeker 1 keer per jaar met z'n vieren.
0: Ja, ik zag Laura trouwens ook nog afgelopen weekend. Laura Vlasblom, die deed iets met muziek van ABBA ook.
1: Oh, oké. Okay. Ja, zij heeft in het verleden inderdaad... We hebben ook wel eens samen liedjes van ABBA gezongen. Wij zijn ooit ook samen op school. Wij zaten samen op de middelbare school. Waar wij ook allebei ABBA-fans zongen. We ook heel veel samen. Dus zij is ook met van alles bezig. Ja, ABBA is natuurlijk overal.
0: Ja, altijd geweest misschien wel.
1: Hè? Ja, en altijd geweest, ja.
0: Nou, je hebt ook nog een zilveren harp gekregen van Buma Cultuur.
1: Ja, en die is verdwenen. We weten niet waar die gebleven is. Echt niemand van ons weet waar die is. Maar we hebben hem wel gekregen.
0: Het is een heel klein speltje natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Dus maar die
0: waar, ergens... waar jullie die avond meteen al kwijt of is dat later gebeurd?
1: Nou, niemand weet meer bij wie die terechtgekomen is. Dus dat is heel jammer. Maar goed, we weten dat we hem gekregen hebben. Dus dat is heel erg leuk.
0: Zo is het ook. En je hebt natuurlijk behalve... Je zingt eigenlijk overal. Je hebt heel veel dingen gedaan, toch? Nog steeds.
1: Ja, ik heb vrij lang bij René Vroger gezongen.
0: Al vrij lang? Dat zijn tientallen jaren.
1: Tientallen jaren.
0: Ja.
1: De Toppers. En toen werd ik dus benaderd voor ABBA The Music, theatertour. En dat doe ik inmiddels 4 jaar. En dat is superleuk, want wij treden dus met band op en wij brengen de muziek van ABBA zo trouw mogelijk. Dus het is geen verkleedfeestje.
0: Nee.
1: En dus dat gaat allemaal hartstikke lekker. Verder gewoon op de achtergrond backing vocals in de studio.
0: Ja.
1: Voor Nederlandse artiesten.
0: Jij blijft maar zingen ook.
1: Ik blijf maar zingen, ja, echt tot ik erbij neerval.

0: artiesten.
1: Jij, dus, blijft, gewoon, jij blijft maar zingen ook.
0: Ik blijf maar zingen, ja, echt tot ik er bij neerval.
1: Nou, dat is me goed ook, toch?
0: Ja, zeker.
1: Hey, maar je moet me even wat vertellen over dat We Want Country. Want daar had ik het afgelopen week ook met Waylon over. Hè, met Douwe Bob, die waren hier toevallig gezellig even lunchen. Alles op natuurlijk.
0: Ja, ik heb ze trouwens ook nog gezien, inderdaad, toen die dag. Want toen zat ik bij Radio 1, maar ik kwam ze tegen. Hartstikke leuk.
1: Nou, prima. Ja. Nee, maar wat denk jij dat dat vandaan komt? Want die country is nu echt wel Nederland aan het veroveren. Hè? Komt, ook komt ook door die boys natuurlijk, maar...
0: Absoluut. En helaas door het overlijden van Dolly Parton. Ja, aan de ene kant is het wel, daardoor hebben mensen wel zoiets van... Oh ja, het zijn zulke mooie liedjes. Maar wij waren hier een jaar geleden al mee bezig. Omdat Sandy en ik allebei ook country fans zijn. Maar wat wij doen is wel echt de commerciële country. Dus natuurlijk heb je ook de prachtige country nummers... die zeg maar het country publiek zeg maar echt kent. Maar het misschien ook heel veel mensen van het volk zeg maar niet.
1: Nee.
0: Dus wij doen wel echt de Jolene, Country Road en echt de grote country hits.
1: Ja, maar John Denver is toch prachtig.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, ja. En doe je ook Island in the Stream van Kenny
0: die
1: Rogers?
0: Die doen wij ook. Ja. Ja, en we doen alles een beetje met een disco dance beat. Dus het wordt helemaal te gek. En vanaf half oktober zijn we te boeken bij Rocket.
1: Okay.
0: Dus ja, dat... gaat helemaal goed komen. We hebben er ontzettend veel zin in.
1: Maar hebben jullie ook... Sandy Kendall kan natuurlijk ook wel een beetje dansen en bewegen.
0: Mm-hmm.
1: Hebben jullie ook...
0: Zeker, we zijn vorige week bij de choreograaf geweest... en we hebben echt heuse line dance dansjes geleerd. Ja, ja, dus we gaan helemaal los.
1: Nou, en iets met sliert aan je mouwen en een
0: hoed? Ja, sliert. En we hebben echt een hoed, alles. We zijn helemaal compleet.
1: Ik kan je zo'n paard makkelijk parkeren achter zo'n...
0: we komen gewoon met één paard. Hè? Dus we zitten gewoon met z'n tweeën. Dus dat gaat prima.
1: Ah, een beetje horsepoel is dat, hè?
0: Zo is het, ja.
1: Nou, Mandy, hartstikke leuk. Ik vind het sowieso leuk om je weer even te spreken, natuurlijk.
0: Ja, wederzijds.
1: Ik kom je wel weer tegen. Misschien kom je wel even een keertje kijken.
0: Ja, doe dat. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Ik laat het wel weten als we in de buurt zijn. En ik ga natuurlijk deze week ook weer naar je luisteren. Want ik ben dol op de ethisch, dus...
1: Nou,
0: ik kan
1: nu,
0: een hart ophalen.
1: Ik ben nu een beetje wat ik voor je kan draaien. Dus die When the Lady Smiles, die komt wel vast een keer voorbij.
0: Wat te gek.
1: Maar nu gaan we toch even terug naar Versus Sizzle, vind je niet?
0: Ja.
1: We zijn zo trots op jullie dat jullie dat toen toch maar gedaan hebben als jonge meiden.
0: Ja, ik was 16. Dus dat is best wel een tijdje geleden, ja.
1: Tja,
0: maar ik weet het allemaal nog, hoor. Maar,
1: wie won er ook alweer toen?
0: Sandra Kim.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja. Dus, en daar heb ik ook nog wel contact mee gehad, hoor, de afgelopen jaren. En zij zingt ook nog steeds heel veel. En goede zangeres.
1: Ja, J'aime la vie.
0: Dus J'aime la vie, ja.
1: Nou, we gaan alles wel even een ritme draaien. Ik wens je een leuke dag vandaag. Veel plezier met alles wat je aan het doen bent, hè.
0: Dankjewel, Daniel. En ik spreek je snel.
1: Oké. Okay.

0: Die huid van de jaren 80. Dit is Stephen Greenweek van de jaren 80. Alles heeft de ritme, draaien we nog een keertje. En deze is van de Eurythmics natuurlijk. Sweet Dreams Are Made of This. Bijna 2:30, hier is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel beter worden. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Er is te weinig plek, te weinig personeel en jeugdinrichtingen zijn altijd de dupe bij bezuinigingen, zeggen die inspecties. De autoriteit Consument en Markt wil dat bedrijven duidelijk vertellen hoe ze hun prijzen berekenen. Nu maken bedrijven bij het bepalen van de prijs van een vliegticket of bijvoorbeeld een concertkaartje gebruik van algoritmes of AI, waardoor die prijzen erg uiteen kunnen lopen. En Mathieu van der Poel kijkt met goed gevoel terug op het WK wielrennen in Canada. Na 100 kilometer viel hij aan en leek hij te gaan stunten, maar dat bleek uiteindelijk toch iets te ambitieus. Uiteindelijk haalde hij brons. Wel werd hij gezien als de smaakmaker van de wedstrijd.
2: Ja, ik kies toch liever voor wereldkampioen te zijn, maar het is, ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En ja, ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd. Ja, dat is het mooiste wat er is, ook zonder oortjes. Ik denk dat het altijd heel mooie koersen geeft. En ja, al een paar keer gezegd, ik ben daar wel fan van. Dan moet je echt inderdaad op instinct koersen, dat doe ik het liefste.
1: Nou, wereldtitel ging uiteindelijk naar de Amerikaan Brandon McNulty. Het weer dan vooral in het westen wat buien. In de rest van het land geregeld zon. Graad of 21 is het. Morgen eerst bewolkt, later vaker zon. Warmer ook, in het zuidoosten misschien wel 27 graden.
0: Dankjewel, Renate. Ik ga

0: Feeling. Aan het begin van de jaren 80. Super groot hit van deze boys.
1: De beleggingstips.
0: Komende vrijdag hoor je meer de Evergreen toplijst van de jaren 80. En die mag jij weer samenstellen natuurlijk, zoals we dat altijd doen. Via nporadio5.nl. Stem over jouw favorieten uit de jaren 80. Eén liedje uit je stemlijstje wil ik vandaag al draaien. Het liefst voor 2 uur. Ik weet niet of je dat redt thuis, maar...

deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Salsa. Uit de jaren 80, maar natuurlijk, dat is de hele week zo.
1: De beleggingstips.
0: The Modern Romance and Everybody Salsa. Ik heb Jannie aan de telefoon. Jannie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Zit je al een klein beetje te genieten van al die muziek uit de jaren 80?
2: Ja, absoluut. Dat is mijn favoriete decennia.
0: Ja, we zijn afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ik zit zelf ook te genieten, hoor.
2: Ja, jammer.
0: En jij hebt je stemlijstje al klaar, hè, hoorde ik.
2: Ik wel. Dan ga ik hem helemaal weer kwijt. Want die had ook gekund en die ook.
0: Ja, hè, dat heb je vaak, hè. We gaan hem
2: dus vrijdag... stuur hem gewoon in.
0: Ja, dan ben je er vanaf ook.
2: En dan is het klaar, ja.
0: Dat is
2: ik weet toch niet welke ik eruit moet halen, want ik weer wat anders...
0: Nee. Nou, aanstaande vrijdag gaan we natuurlijk uitzenden de Evergreen toplijst van de jaren 80. Door jullie samengesteld. Wat staat er zo al in bij jou?
2: Wat zeg je?
0: Wat staat er al zo al in bij jou, wat je hebt ingestuurd?
2: Beedies, Journey, Klein Orkest, Rob de Nijs, Queen, Spender Ballet, Phil Collins, Maurice P, Donna Summer.
0: Welke van Donna Summer heb je gekozen dan?
2: State of Independence.
0: Oh ja, prachtig.
2: Ja.
0: En welke van Journey? Don't Stop Believing natuurlijk.
2: Don't Stop Believing.
0: Ja. Allemaal van die evergreens die je hier ook regelmatig hoort natuurlijk op NPO Radio.
2: Ja, maar toch wel.
0: Nou, ik ga er eentje draaien uit je stemlijstje. En misschien kan je hem even zelf aankondigen, Jannie. Vind ik leuk.
2: Ja, hier komt Spirits Having Flown van de Bee Gees.
0: Oh ja. 1, 2, 3, 4. Oh ja, en voor ik het vergeet. Stemmen kan... Radio 5.nl. Doe het vandaag nog. Probeer er maar vanaf af.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niets te horen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Ja, kun je mij verstaan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Een hele goede middag. Mocht je nog niet gestemd hebben voor onze toplijst van komende vrijdag, dan snap ik dat aan de ene kant en laat je vooral ook inspireren door alle muziek die nog voorbij gaat komen. En vergeet ook de mondharmonica niet uit de jaren 80. Dit is misschien wel de mooiste opening met een mondharmonica. Zometeen openen we daarmee het open huis en zetten vooral op je stemlijstje. Maar eerst naar het NOS-journaal van 2:00. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks beter geworden. Dat zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen nog altijd gediscrimineerd, bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. De 5 terreurverdachten die in Engeland vastzitten konden worden opgepakt doordat een bewoonster daar alarm sloeg. Ze belde de politie toen ze 3 bestelbusjes zag staan in de buurt van een legerbasis. En die mannen die liepen daar toen rond met bivakmutsen. Een BBC-verslaggeefster heeft de transcriptie van het telefoontje ingesproken.
0: I saw a large group of hooded and masked men. When they saw me, they ran ahead of me. I then realized that something highly unusual was taking place.
16: Nou, die gemaskerde mannen die gingen er aanvankelijk vandoor, maar binnen 10 minuten was de politie er. Volgens de vrouw die alarm sloeg, zijn er waarschijnlijk toen toch ook nog een aantal mensen ontsnapt, want ze telden meer dan 5 personen. Dolomida's voerden vanochtend actie bij de Tweede Kamer. Ze eisen van het kabinet dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Deze vrouw heeft daar inmiddels haar levenswerk van gemaakt.
17: Het staat 140 jaar in het wetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja. Want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
16: Ja, dat vertelde ze bij de regionale omroep NH. Oppositiepartij PRO heeft een initiatiefwet ingediend om abortus uit het strafrecht te halen. En de Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step die liepen tegen de lamp. Vanwege onder meer gevaarlijk rijgedrag en bijvoorbeeld ook door overlast door knetterende uitlaten. Ook zijn er fatbikes en steps in beslag genomen. Het weer dan in het noordwesten enkele buien, graad of 20. In het zuidoosten geregeld zon, daar is het ook wat warmer. Morgen eerst veel bewolking, later vaker zon en wordt het een graad of 25.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Open huis, Henk van Steeg.

Met een goede kop met krullend haar, soms ook niet. Een matje in de nek, een flassig snorretje, maar die wel redelijk breed is. Een rood t-shirt met eroverheen een giletje. En daaronder een prachtige strakke spijkerbroek.

0: van 1984, het voorjaar. Ik weet het nog goed. Voor het eerst aan de basisschool. Ja, dat zijn toch een beetje de herinneringen die met elkaar bovenkomen. Dat vind ik zo mooi aan zo'n week die we met elkaar doorgaan. Die we trouwens in het open huis binnengleden als een rivier aan gedachtes met Bruce Springsteen. Met die fantastische mondharmonica. Fijn dat je erbij bent. Het signalement is gezet. En nou ja, dat is wel leuk dat we de jaren 80 met elkaar beleven ook in dit huis. Vandaag neonkleuren in het huis. En ik heb het pak aan van Sonny uit Miami Vice. Het zit een beetje ruim. Een schoudervulling. Daar moet ik wel een beetje aan wennen. En met de Evergreen zit het wel goed, want ik zeg Evergreens van Gino Fanelli, Ryan Parrish, The Alan Parsons Project en Tineke Schouten. En voor de verhalen kijk ik jou toch even aan.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want wat is deze maandag in 2026 voor jou voor dag? Even de thermometer erin. Is het een prachtig mooie dag? Dan is jouw sleutelwoord prachtig mooi. Of, zoals in mijn geval, onverwachte ontmoeting. Ja, ik dacht, ik heb op sommige plekken waar ik fiets heb ik twee stoplichten waar ik uit kan kiezen. En ik dacht, dit is het snelle stoplicht. En toen stond ik de hele tijd en de man naast me zei, nou, dit is ook mooi, samen hier weer te wachten. En toen zei ik flapte het er een beetje uit, zei ik, ja, maar dan hadden we elkaar nooit ontmoet. Kijk, en dat is toch weer even anders naar zo'n dag kijken. Wat is jouw sleutelwoord voor deze dag? Ja, mag je het nu naar me doorappen via de NPO luisterapp. Zometeen Paul Carrick, maar eerst Nadi met Windforce 11.

Ingrid, mooi heb je hoor. Genieten van de jaren 80 nummers. En niet alles even mooi, maar Nadine, dat was wel heel erg mooi. Met Wind Force 11 en deze Paul Garrick. En zegt Genève over niet alleen maar herinneringen, maar ook dingen waar je naartoe ziet. Eind oktober, dan is hij weer in ons land. En daar ziet hij heel erg naar uit. Een fantastische zanger. En deze zal ook alweer voorbij gaan komen, inderdaad. Don't shed a tear. Weet je nog dat de wereld in de ban was van een 13-jarige zangeres uit Frankrijk die een liedje zong: Papa, verlaat ons niet, verlaat mij niet. Ik heb hem ergens op een plaat gevonden. Je hoort het ook. Er zit nog wat tikken op. Maar ik dacht, die mag toch niet ontbreken tijdens zo'n Evergreen Week van de jaren 80. Als je nog een mooi sleutelwoord hebt, mag je dat natuurlijk altijd insturen via de NPO luisteren. Maar dit is Elsa op 5.

je voelt het. Het afscheid wat nadert. Gaat toch niet weg. Elsa was het in 1986. En Brechtje die zegt nog Sandra Kim inderdaad. Dat is natuurlijk ook jong en ethisch. Nou, misschien lekker meenemen op je stemlijstje voor onze Evergreen toplijst. Komende vrijdag vanaf 6 uur 's ochtends. En komende donderdag 12 uur sluit de stembus daarvoor. Dus dan ben je ook helemaal op de hoogte. Zometeen de Wild Horses van Gino Vannelli. Maar eerst eens even kijken wat deze dag brengt met de sleutelwoorden. Als je hem hebt ingestuurd, kan die voorbij komen. Dank in ieder geval vast voor alle inzendingen. Lammy die zegt, dag Henk, mijn sleutelwoord is... Ja, ik zou eigenlijk bijna zeggen, uiteraard 80. Van, wegen de Evergreen Week van de jaren 80. Ik ben van 1966. Dus ik heb deze jaren heel bewust meegemaakt. Leuk en minder leuke herinneringen uit die jaren. Maar de muziek was altijd fantastisch. Dus deze dame geniet zich helemaal gek. En allemaal smileys in verschillende vormen. Kan in de NPO luisteren, allemaal smileys. Het ene nummer is nog mooier dan het andere. Heerlijk. Groetjes. De jaren 80 gek. Jannie, daarover gesproken, die zegt... Genieten als sleutelwoord. De jaren 80 zijn mijn meest favoriete jaren qua muziek. En Karin, die heeft ook alweer een mooi verhaal. Het sleutelwoord voor haar is helpen. Ik was afgelopen zondagmiddag aan het wandelen met mijn twee zoons... toen ik een vrouw bij haar fiets zag staan. Ja, ze was bij de achterwiel bezig om iets bij haar achterwiel los te halen of zo... Nou, ze vroeg of ik kon helpen en mee kon kijken. Nou, het bleek om een riempje te gaan waarmee haar fietstas vast zat. En ik reed de fiets wat naar voren. En zo kwam het los. Ze was heel erg blij. Nou, mooi hè. Als je dan een beetje oog hebt voor elkaar, dan kom je vanzelf eruit. Wat zijn jouw sleutelwoorden voor deze dag? Of misschien maar één sleutelwoord. Ik vind het leuk om van je te horen. In het huis. Ik spaar ze namelijk allemaal. En misschien spaar jij wel de gouden sleutels van het huis. Dan kan dat een win-win situatie opleveren. Want degene die ik zometeen spreek hier in ons open huis... die krijgt de gouden sleutel van het open huis. Zometeen Ryan Paris, maar eerst Gino Vannelli met die Wild Horses. Hij is toen ook nog een tijdje in Nederland.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: van de radio te branden in de zomer van 1983. Deze van, ja, zijn echte naam vind ik eigenlijk ook wel een artiestennaam. Fabio Roscioli. Maar hij noemde zichzelf Ryan Parrish. En dan kwam hij weer uit Italië. Ik vind het een lastig verhaal.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En daarvoor nog de Canadese Gino Fanelli met zijn Wild Horses. Heeft een tijdje inderdaad in ons land gewoond. In prachtige Amersfoort. Maar dat was begin deze eeuw. Dus niks met de jaren 80. Maar ja, dit was wel de kennismaking ook met hem in 87. Dan gaan we eens even kijken wat er zoal aan sleutelwoorden vandaag deze dag maken. Nou, Engelien die heeft gekozen voor voortuin. Vanmorgen hebben ze bij mij in de voortuin opnieuw met stenen bielsen mooi gemaakt. Nu alleen nog de plantjes erin en ik ben weer helemaal blij. Joke die koos voor afleiding. Hi Henk, mijn sleutelwoord is afleiding. Ja, Lian kiest voor puzzelen. Els die kiest ook voor hetzelfde woord. Dat is bijzonder, dan hangt het in de lucht. Afleiding. Voor haar is het, schrijft ze, ik was aan het opruimen en kwam een stapel foto's tegen, waaronder deze uit 1981. En ze stuurt hem ook echt mee. Ja, prachtig haar, dat moet ik echt zeggen. Een leren jasje volgens mij, of nee? Nee, zo'n met schoudervulling inderdaad. Een mooi uitgesneden décolleté en een hele, ja, toch een wulpse blik. En ze is een 26-jarige jonge dame. En van opruimen kwam helemaal niets meer. Helemaal afgeleid, dat is het. Ja, ik heb vanochtend ook mijn fotoboek erbij gepakt. Heb ik aan de collega's laten zien in het huis. Ja, een dik monte jochie uit de jaren 80. Letty die zegt jeugd als sleutelwoord. Jeannette die heeft gekozen voor appel-pompoenjam. Wat een heerlijke combinatie. Ze heeft namelijk Jonagoldappels gekocht. En met een Hokkaido pompoenen uit eigen tuin, geleissuiker, wat kaneel en citroenschappen. Heerlijke jam gemaakt. Misschien kunnen we een potje wisselen. Ik heb namelijk ook druivenjam gemaakt met sinaasappel en citroen. Het recept kan je voor krijgen. Remco die heeft als sleutelwoord oor. Ik loop al een tijdje rond met een vervelend oorontsteking. Waardoor ik alles met een beetje galm hoor. Dat is heel vervelend inderdaad. De jaren 80 staat er wel onbekend. En dan merk je pas hoe prettig een goed gehoor is. Jan is nog bezig met het koperpoetsen. En we gaan naar Harry. Harry, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik was even bang dat jij zou roepen, brand, brand.
2: Nee, valt mee.
0: Maar je bent er wel mee bezig met brand? Want wat brengt je deze dag?
2: Onder andere brand. Ik werk als projectmanager bij Polygon. En wij zorgen ervoor dat mensen dus letterlijk uit de brand geholpen worden.
0: Nou, wat fijn moet dat zijn, of niet?
2: Mensen zijn blij als we komen, ook blij als we weggaan natuurlijk, want dan is alles klaar.
0: Ja.
2: Althans, de brand is verdwenen.
0: Ja.
2: Maar wij ruimen de brandresten op, zodat de herbouw weer kan plaatsvinden, als het nog mogelijk is.
0: Wat is eigenlijk de belangrijkste les die jij hebt geleerd in jouw werk als het om dit soort dingen gaat?
2: Waar heel veel branden uit ontstaan zijn die vervelende fietsaccu's.
0: Echt?
2: Ja. Komt echt uit het niets. Heb ik wel eens meegemaakt, of niet zelf meegemaakt, maar dat was dan wel een klus. Dat zo'n accu gewoon
0: gaat
2: niets ontbrandt en zo'n hele schuurbrand finale.
0: Ah, ja, ik heb ook twee elektrische fietsen, niet voor mezelf, maar die staan bij ons. Dus hoe kan ik daar dan goed mee omgaan? Dus er gewoon uithalen?
2: Kijk, als er gevallen zijn, of je hebt er de fiets is gevallen, of de accu is gevallen, dan is het wel goed om ze laten controleren, heb ik begrepen. Want dat zijn vaak de boosdoeners.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Dus Dat is echt een. Dat kom ik heel vaak tegen.
0: Ja, ik snap het inderdaad. Ja. Maar wel mooi werk dat je deze mensen allemaal uit de brand kunt helpen. Want we kiezen er allemaal niet voor.
2: Nee,
0: dat
2: klopt.
0: Is het.
2: Klopt. We doen ook aan waterschades. Ook de waterschades mensen die een lekkende kraan hebben of weet ik veel wat.
0: Ja.
2: Ja. Dan krijgen dat wil ik nog.
0: Ja. Nou, ik ga je niet verder van je werk afhouden, want jij hebt mooi werk te doen. Je krijgt van mij de gouden sleutel. Dank voor je verhaal en succes ermee. En dan ga ik die Alan Parsons Project maar gewoon eens even draaien. Vind je dat een goed idee?
2: Ja, zeker. Absoluut.
0: Nou, dankjewel. Midden in de jaren 80, zometeen ook nog Tineke Schouten met wat?

hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even af. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie brengt thuis aan?

0: Chevrouvier.
1: Tarzan. Ja, sorry, ik moet hier heel hard om lachen. Ik heb in die tijd had ik een boekje en dan schreef ik gewoon letterlijk de conferences van Tine Schouten uit en deed ze na op school. Dus Leni uit de Takkenstraat is ook zeker voorbij gekomen. Met Tarzan natuurlijk, uit Utrecht, misstatie. En het was nog een nummer 9 hit inderdaad in 1982 en daarvan al The Alan Parsons Project hier op 5. Say You Will, nou graag. Say

0: voelbaar, maar dat zorgt niet voor minder succes. Het was 1988. Lou Gramm samen met Mike Jones en Duke Foreigner. Say You Will.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: We zitten er middenin met elkaar en we genieten ervan als ik het zo lees in de app. En voor de derde na drie, dat zijn natuurlijk al twee ethische platen. Eén van Madonna, één van Rheingold. Maar die derde die mag jij bepalen. En de jaren 80 staat toch ook altijd symbool hoe we de muziek tot ons namen. Dat was op de cassetteband. Dan hadden we de cassette, de Walkman bij ons. Dan gingen we naar buiten, kranten bezorgen. Of misschien schilderen of hele andere dingen. Maar hij ging altijd mee. Dan waren de batterijen weer op, maar dan had je altijd nog je extra batterijen erbij. Dus mijn vraag, welke evergreen heb jij op je cassettebandjes in je Walkman helemaal grijs gedraaid? Vind ik leuk om van je te horen welke dat zijn. Maak een mooi overzichtje en eentje ervan. Ga ik zo meteen als derde na drie hier in het huis draaien. Misschien was het wel deze. Nou, dan denk ik dat er wel iets werkzaams gedaan moest worden. Want dit is wel fijne werkmuziek. Lip Sync met Funky Town.

0: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Ja, ze hangen hier overal aan de muur van die bandjes, naast natuurlijk de singeltjes. En ik ben vanmiddag op zoek naar wat heb je helemaal grijs gedraaid op een bandje in de jaren 80. Stuurt in via de NPO Luisterapp, zometeen Madonna en nog Rheingold. Maar eerst naar Renate voor het NOS Journaal. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van die luchtmachtbasis en waarschuwde de politie. De vijf worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk is er een verband met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. In het Belgische dorp Irrichem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. De jongen zou zijn moeder en zijn zus van 20 hebben gedood met een bijl, vertelt deze verslaggever van de VRT.
17: Wat we dus wel horen uit goede bron is dat die jongen gisteren met vrienden nog naar de cinema zou zijn gegaan. Dus een hele gewone zondag, zo lijkt het dan wel. Maar dan 's avonds zou hij plots eerst zijn zus en vervolgens zijn moeder hebben aangevallen met een bijl, waarbij ze allebei om het leven zijn gekomen. En wat hem dan precies heeft bezield, daar hebben we op dit ogenblik ook nog een beetje het raden naar.
16: De Belgische politie is een onderzoek begonnen. Meerdere inspecties trekken aan de bel over jeugdgevangenissen hier. Ze maken zich zorgen om de honderden jongeren die daar zitten. In Nederland zijn 6 jeugdgevangenissen en daarin worden zo'n 450 jongeren vastgehouden. Maar die krijgen niet de zorg die ze nodig hebben, zeggen die inspecties.
18: We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verder gaan de versobering van het zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid voor jongeren en medewerkers onder druk staat.
16: Nou, de inspecties willen dat de staatssecretaris met een plan komt om dat allemaal aan te pakken. Modemerken laten steeds vaker oudere modellen meelopen op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens 1 ouder model, te weten van iemand van boven de 30. Dat is een kwart meer dan een seizoen eerder. Modellenbureaus zeggen dat het te maken heeft met oudere consumenten die meer kunnen besteden, maar ook zij willen zich natuurlijk kunnen herkennen in die modellen. Het weer dan, vooral in het westen kans op een bui. 19 tot 25 graden is het. Morgen eerst veel bewolking, later vaak zon. Het wordt dan ook warmer, maximaal 28 graden in het zuidoosten.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Open huis. Henk van Steeg.

0: Een van de Neue Deutsche Welle, de New Wave uit de jaren 80. Hoort er natuurlijk ook bij Rheingold met Dreiklangs Dimension. En Maurice is daar helemaal blij is. Blij mee.
1: NPO Radio 5. Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
0: Ja, als je dingen gaat verhaspelen, dan komt het niet zo lekker uit je mond. Die werd er helemaal blij van. Hij schrijft, super. Nou, dat is leuk om te lezen. Ik was op zoek naar een potlood. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vraag die ik je stelde. Welk bandje heb je helemaal grijs gedraaid? En welke Evergreen artiest stond erop met welk liedje? Nou, U2 I Will Follow. Ingrid komt daarmee even kijken. Celin van Rod Stewart werd helemaal grijs gedraaid op dat bandje door Gerrit. Rimmert, I Want to Break Free, helemaal op cassette. En René aan de telefoon, goedemiddag.
2: Dag.
0: Wat voor muziek heb jij helemaal grijs gedraaid in de jaren 80 op één bandje?
2: Ja, op één bandje. Echt van alles en nog wat. Maar dan zou ik de bandjes erbij moeten halen.
0: Heb je ze nog?
2: Ik heb heel veel muziek geluisterd en ik hou van heel veel muziek. Dus je kan het zo gek niet benoemen. Het kan rap en pop zijn. Het kan klassiek. Ben ik ook wel gek op. Wow. Maar dat hangt af van het moment.
0: Zou je van mij kunnen kijken of die bandjes er nog zijn? Want dat lijkt me echt fantastisch dat je na klassiek dan het liedje wat je zo laat horen en dan gewoon weer Erasure of Vitesse weer hoort. Dat lijkt me echt fantastisch.
2: Dus... Ja, ik zou het geweldig vinden als het zou kunnen vinden, maar dat gaat nou niet lukken.
0: Nee, oké, maar als het zover is, dan meld je gewoon over. Als het over 3 jaar is, of over 4 jaar, maar dan. Even een kleine omschrijving. Hoe zag je eruit? Waar zat de Walkman? In de binnenzak? Of...
2: Nee, volgens mij zat de Walkman ergens achter aan de buitenkant van mijn broekzak geklipt.
0: Oh ja, zo'n clipje.
2: Ja. En ik was nog lang niet uitgegroeid. Volgens mij een jaar of 13 of zo, met wat lang krullend haar.
0: Ja.
2: Vooral op de fietsen en aan het basketballen.
0: Ja, nou dan hebben we het plaatje compleet. Weten we waar je was. En welke muziek gaan we daarbij aanzetten? Wat stond er op die oortjes van je koptelefoon van de Walkman?
2: Degene die doorgestuurd hebben, eentje die meteen te binnen schoot, was de Message Part 1 van Grandmaster
0: Flash and the Furious
2: Five. And the Furious Five.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, daar zijn ze op de radio. Dankjewel voor het mooie verhaal.

Zo liefdevol waren we even in Arnhem in de jaren 80. De Nederlandse New Wave. En daarvan nog de Grand Flash. Grandmaster Flash samen met de Furious 5. Dankjewel René daarvoor. Ja, dat is toch een leuke trip down memory lane. En dat is deze hele week, deze Evergreen Week, naar de jaren 80. Zometeen nog een jaar in ons midden. Maar eerst nog even contact zo met Rennie. Zij is hoofdconducteur. Ze had de wissel omgezet in haar leven. Ze deed hij totaal iets anders, maar ze wilde iets gaan doen met mensen. En die ontmoetingen, daar schreef ze fantastische stukjes van. En die zijn nu gebundeld tot een prachtig boek. Mensen sporen wel, de meeste mensen sporen wel. En zometeen haar verhaal. En ook haar single mind van de

0: en O's is natuurlijk ook ethisch. I can go for that, no can do. Zometeen jouw kans op prachtige prijzen in het 8-secondenspel. Maar eerst... Ja, even dit. Ah, niet helemaal. Want beste reizigers, allemaal ingecheckt. De telefoon op stil en de tas graag van de stoel. Want vandaag stappen we in bij Rennie van der Galien. En ja, die is hoofdconducteur en die maakt de meest uiteenlopende dingen mee. Daar heeft ze prachtige stukjes over geschreven. En die zijn nu gebundeld tot een nieuw boek, Mensen sporen wel. Rennie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Ja, hoe is het met jou als je nu een omschrijving zou mogen geven? Een signalement van hoe jij er in de jaren 80 uit zou zien? Hebben gezien?
1: Oh, nee, hoe je er zag. Dat wil je niet horen, maar ik kan het je vertellen. Stekeltjes haar, een bril en een beugel.
0: Oké.
1: Ja.
0: En hoe voelde je?
1: Ja, wel goed hoor. Dat was...

0: Dus, ik had gelukkig wel mensen om me heen. En ja, dat was volgens mij ook een beetje toen de haardracht in die tijd. Dus,
1: ja, dat is wel waar. Ja.
0: Gelukkig was ik wel zelfverzekerd genoeg om daar doorheen te komen. Maar het had heel anders kunnen gaan door mijn uiterlijk, bedenk ik maar achteraf.
1: Ja, dat is ook zo. En was jij toen eigenlijk al een verbinder?
0: Misschien wel een beetje, ja. Ik zat in leuke vriendengroepen en zo. En ik kon mensen wel een beetje bij elkaar houden, denk ik.
1: Ja, en het mooie is, ik heb jou vorige week op de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid hebben we even met elkaar staan kletsen. Ik zeg maar, wat is een prachtig verhaal over verbindingen en dat soort dingen. En hoe jij echt wel de switch hebt gemaakt. Want je deed dit werk niet, hè, als hoofdconducteur. Dat doe je pas sinds kort.
0: Ja, sinds 4 jaar doe ik dit. Ik was eerst financieel medewerker bij de bank en verzekeringen.
1: Ja, nou, daar mis je één ding.
0: Ja, verbinden.
1: Ja, en dat ben je toen gaan doen. Mensen verklaarden je misschien wel een beetje voor gek dat je de zekerheid overboord gooide en echt een nieuwe wereld binnenstapte. Was dat ook zo?
0: Ja, zeker. Mensen dachten ook van dat gaat ze vast niet doen. Mijn baas ook destijds. Maar toen ik echt aangaf dat ik echt niet gelukkig werd van digitaal contact, snapte hij wel dat ik een keuze ging maken om iets anders te doen.
1: En hoe ben je dan bij de trein uitgekomen? Want daar is inderdaad veel contact. Maar je zou ook mantelzorger kunnen zijn, of je zou in een verzorgingshuis kunnen gaan werken.
0: Ja, in de tijd dat ik nog in de financiële dienstverlening zat, ben ik wel SAR aan huis geworden. Dus dat is dan wel mantelzorg.
1: Ja.
0: Voor 2 uurtjes, maar ik heb even gesnuffeld in de zorg en in het onderwijs. Toen ik eigenlijk zocht naar een andere baan. Maar toen was er een buurman bij mij in de straat en die zei: Rennie, ze vragen conducteurs, dus misschien is dat wat voor jou.
1: En toen dacht jij, ja, ik ga het gewoon doen.
0: Ik dacht, nee, dat lijkt me niks. Ja, ik dacht, nou, boetes schrijven, handhaven, streng zijn, alles wat je in de media hooit. Ik dacht, nee, dus dat oordeel, vooroordeel had ik.
1: Ja.
0: Ik dacht, dat is niks voor mij. Maar hij kon mij overtuigen om een keer mee te lopen. En ja, toen zag ik dat het toch een andere wereld was dan dat ik zelf bedacht had.
1: Ja, en dat probeer je nu ook, je doet het al in de praktijk, maar je bent er ook over gaan schrijven. En daar is nu een heel boek van. Want wat is het idee erachter dat je denkt van, het is goed om op een andere manier misschien wel met de reizigers om te gaan. Hoe doe je dat?
0: Nou, ik ben denk ik wel verbindend al via de omroepinstallatie of ook als ik door de trein loop. En ik kom erachter dat mensen echt wel naar elkaar om willen kijken en elkaar willen zien. Alleen dat ze soms een beetje een aansporing nodig hebben. Want je kan je voorstellen, als ik een coupé binnenkom en ik zeg: goedemorgen, ik kom voor uw vervoersbewijs, maar ik heb ook tijd voor een praatje of een klacht. Nou, dan gaan de hoofden al omhoog natuurlijk. Ja. En dan krijg je al glimlachen. En eigenlijk het meeste wat ik daarna hoor is: mag ik ook een compliment geven?
1: Oh.
0: Want ik hoorde u net al door de omroep iets moois zeggen en u bent er nu weer. En we hebben al even naar elkaar gelachen, zeggen ze dan. Ja, ik denk, dat zijn wel mooie momenten om te verbinden.
1: Ja, dat is het. En nu heb je veel ontmoetingen beschreven. Ik vind het sowieso mooi dat je ontmoetingen, want ik hou ook heel erg van het gewone leven. Zoals vanochtend stond ik bij het stoplicht te wachten. Ik had kunnen balen. Ik had het andere stoplicht moeten nemen, want die ging echt wel sneller aan de andere kant van de weg. En toen ineens schoot het, want de man stond ook een beetje te mopperen. Ik zeg, ja, maar anders hadden wij elkaar nooit ontmoet. Moest hij lachen, ik moest lachen.
0: Oh,
1: we hebben nog geen nummers uitgewisseld hoor, maar dat hoe je ernaar kijkt. Wat is een verhaal uit jouw boek waarvan je denkt, nee, dat is eigenlijk wel de reden waarom ik inderdaad het werk doe wat ik doe?
0: Ik kwam een jongen tegen en ik zei: goh, ik zei, wat ga je doen vandaag? Ja, ik ga naar school, zei hij. En hij was eigenlijk ontzettend blij. Dus ik zei: goh, het lijkt erop dat je zin hebt om naar school te gaan. En hij zei: mevrouw, ik ben een hele poos thuis geweest. Nou, ik zei: goh, wil je daar iets over vertellen? En hij vertelde eigenlijk dat hij niet zo gelukkig was geweest een periode en ook eenzaam en depressief. En dat hij nu uiteindelijk weer een keer de stap naar school mocht zetten. En hij had ontzettend zin om zijn vrienden op school weer te ontmoeten. Nou, en dat was zo bijzonder. Ja. En we hadden eigenlijk een heel mooi gesprek. Daar was ook tijd voor op dat moment. En toen ik weg wilde lopen en ik zei ook van, nou, tot succes en zo. Toen zei hij: mag ik u nog iets geven? En hij graait in zijn tas en hij haalt daar een mooie kraanvogel uit van origami.
1: Nee.
0: Dus hij zei direct tegen mij: mevrouw, weet u wat het is? Ik zei ook echt van, ja joh, een kraanvogel. Hij zegt, mevrouw, in mijn periode dat ik zo slecht in mijn vel zat, heb ik hier duizenden van gevouwen. En nu geef ik die één voor één aan mensen die iets betekenen in mijn leven als die ik ontmoet. Nou, ja, weer kippenvel.
1: Ja, ik merk het. Ja, ik ook.
0: En, die kraanvogel die draag ik elke dag mee als ik op mijn werk ben in mijn gilet. Dus... sinds die dag.
1: Ja, wat mooi. En inderdaad, het gaat twee kanten op. Jij hebt, geeft de tijd en je krijgt van hem dit aandenken terug. Wat ontzettend mooi. Het staat allemaal te lezen in dat prachtige boek Mensen sporen wel. Rennie, wanneer ben je weer op de trein te vinden?
0: Morgen.
1: Nou, morgen ga ik niet redden, maar ik zou het wel heel tof vinden om gewoon jou eens een keer in actie te zien. Zou dat mogen dat ik gewoon een keer meega, dat we het gaan regelen?
0: Dat gaan we regelen,
1: nou,
0: zeker. Ja, ik vind het ook heel leuk om dat stukje aan mensen te laten zien.
1: Nou, het is je aan te horen. Maar eerst ga je nog op vakantie, maar niet met de trein, hè?
0: Nee, niet met de trein, met de caravan.
1: Ik vind het mooi. Nou, het boek is dus daar te vinden. En mocht je meer van dit soort verhalen willen horen, altijd in de buurt.eo.nl. Rennie, een hele fijne vakantie en na de vakantie zien we elkaar.
0: Dankjewel, Henk.
1: En wij gaan weer lekker in de 80's. Angela van harte, natuurlijk.

Om die stem een beetje uit elkaar te halen van die zes Dolly Dot. En natuurlijk onze eigen Angela Groothuis. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. En nou ja, fijn dat je onze collega bent hier op NPO Radio 5. Ik ben benieuwd hoe ze het aan het vieren is. En misschien hoort ze dit wel. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Over cadeaus gesproken. Zometeen weer jouw kans op prachtig mooie cadeaus. Allemaal ethisch verantwoord. Onder andere een leuk, onwijs gaaf puzzelboek. Ik ben benieuwd of jij mee wil spelen met het 8-seconden spel. Is dat moeilijk? Nou, als je een beetje in de jaren 80 groot bent geworden, gaat het helemaal goed komen. Ik ga hem zometeen graag met jou spelen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu een signalement in 3 woorden. Hoe zag jij eruit in de jaren 80? In 3 woorden. Dus in mijn geval bloempot, trui, ribbroek. Dat zou hem voor mij zijn. Stuur het in via de NPO Luisterapp en dan spelen we hem. Nu Glenn Frey.

0: Zijn cadans. Het waren de roemruchte jaren 80 met het grootste, dat meeslepende. En dit was 1989 met de win.
1: Het 8-secondenspel.
0: En die gaan we spelen met Jan. Goedemiddag. Nee, Kees. Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Henk. Oh, er komen zulke leuke omschrijvingen binnen. Ik wil even die van Jan er ook bij pakken. In twee woorden. Groot haar. Annette die zegt, in de jaren 80 ging ik gekleed in een kokerrokje, naaldhakken en hoedjes. En dan snap je wel dat ik naar kantoor ging, om een beetje het beeld te verduidelijken. En Kees, jouw omschrijving van hoe jij eruit zag in de jaren 80 in drie woorden.
2: Nou, dat waren Jezus-slippers, oftewel van die sandalen met
0: sokken erin. Ja, fantastisch.
2: En paars overal en een tafelkleedjas.
0: Ja, de tafelkleedjas, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, gewoon een jas die van een tafelkleed gemaakt is.
0: Oh ja, zo ging dat inderdaad. En is dat van dat dikke spul? Van dat, goed zeg.
2: Wat vroeger op tafels lag, weet je wel.
0: Ja, en als je nu met wat voor blik kijk je nu naar foto's van toen?
2: Nou, ik wou dat die tijd nog eens een keer
0: terugkwam. Ja, dat waren toch mooie tijden. Nou, we kunnen kijken of we daar iets moois van kunnen maken met jou en voor jou. Want ik heb hier een grote gevulde prijzentafel voor je staan. En we spelen het 8-secondenspel heel eenvoudig. Iedere keer laat ik je een fragment horen van 8 seconden. En daar moet je dan, in dit geval zitten we in de hoek televisie en radio. Moet jij mij het antwoord geven wat ik hier op het blaadje heb staan. En die hint gaat helpen. Als het goed is, dan krijg je de prijzen die dan op de tafel liggen. Anders haal ik er iedere keer 1 prijsje vanaf. En uiteindelijk win je altijd.
2: Oké, nou, ben benieuwd.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, is goed.
0: Kom hier je eerste 8 seconden. Ja, een tune heb ik gehoord. Maar welke, Kees?
2: Van de A-team.
0: Van die A-team. Ik denk dat we nog wat tijd. Ja, toch nog denk ik een stukje aan je gaan laten horen. Want dat is niet het goede antwoord.
2: Oké. Okay.
0: Op de tafel liggen nu nog een jaren 80 doelboek met spelletjes, puzzels en raadsels. En de luxe NPO Radio 5 pen. Want wie schrijft, die blijft. Ja, dus geen dieetie, maar wat wel?
2: Ik heb geen idee.
0: Oké. Okay.
2: Ja, hoe heet dat met die auto? Maar hoe heet dat ook alweer?
0: Ja.
2: Die auto en die jongens, die blonde gast en die donkere.
0: Die. Ja, nu zitten allemaal mensen naar de radio te roepen. Ja, ga door. Het eerste woord is goed. Ik heb nog 2 andere woorden nodig. De is goed. Niet overdag. Niet overdag, maar ja, ik kan u al te veel helpen. Ik ga er even.
2: Ik weet wel, de Night Rider.
0: Ja! 14 jaar van mijn leven.
2: Ik zat met Starsky en Hutch in mijn
0: hoofd. Oh ja, ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Maar dat was het niet. De Night Rider. Oh, wat goed man. Dat betekent, het doelboek komt jouw kant op en de luxe Radio 5 pin. Van harte.
2: Oh, dankjewel.

En het deed onze Marlou ook weer denken aan die bandjes die zij draaide in de jaren 80. Dat waren de Four Tops die daarop stonden. En dan een bandje wat vaak meeging bij ons op vakantie. Een goede vriend van mijn zus had die gemaakt. A en B kant, 30 minuten aan de ene kant en 30 minuten aan de andere kant. Het is allemaal christelijke muziek. En eentje daarvan, nog steeds actief, is Michael Dewey Smith. Stond daarop met deze fantastische Secret Ambition.

wat een fantastische solo hier. Ook weer op echt jaren 80. Komt van het album Eye to Eye 1988. Michael W. Smith. Zometeen Bert op deze prachtige zender. Zorg goed voor hem. Laat ik je achter in deze ethische week. Morgen zijn we op de helft. Maar hey, eerst nog lekker stemmen. Met Steve Winwood. Met in het achtergrond. Koor Chaka Khan.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ster. Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
3: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
5: Pas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
9: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks. 1,99. Pech voor de hond.
10: Ja, kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
13: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Ja, we zijn er gewoon. Goedemiddag tot 6 uur. Bert op 5 bij KONCV hier op NPO Radio 5. Waar wij de jaren van nu en de jaren 80 aan elkaar gaan knopen via Madonna. Dat zometeen, maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
1: De politie heeft twee mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De twee zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij die inbraak in Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Dat is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Daders zijn uit op gereedschap dat de brandweer gebruikt om auto's open te knippen. Voor de derde dag op rij kamperen mensen in het centrum van Madrid. Het bekende plein Puerta del Sol staat vol met tentjes. Het is een protest van Spanjaarden tegen de wooncrisis daar, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
17: Nou, op het plein slapen al sinds zaterdag eigenlijk honderden mensen. Zo'n 150 tentjes zou daar volgens Spaanse media staan. Jong en oud zijn door de huurdersvakbonden aangemoedigd om in tentjes op dat plein te gaan slapen. Waar ze dus ja, dag en nacht een protest houden.
1: Aan de leus op de spandoek op het plein verwijzen naar een vrouw van 87... die onlangs haar huis uit werd gezet omdat ze de torenhoge huur niet meer kon opbrengen. SpaceX heeft vandaag voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De lancering van de raket was vanmiddag vanuit de Amerikaanse staat Texas.
18: 3, 2, 1...
1: Nou, die raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet in actie voor het Nederlands elftal. Voetballer viel gisteren geblesseerd uit in een Nations League-wedstrijd tegen Servië. Oranje speelt volgende maand nog twee van die wedstrijden in de Nations League. En bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo. Het weer dan vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer en ook flink wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 14. Morgen een droge dag, ook zon en dan wordt het 20 tot maar liefst 27 graden.
16: Zo, dankjewel.
15: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5.

0: Doe iets van de Frank Boeijen groep uit 1983. 2 jaar voordat het mooiste album van de groep uitkwam, vind ik dan. In 1985, foto van een mooie dag met Kronenburg Park daar onder meer op. Doe iets, dat dachten jullie ook na afgelopen donderdag. Goeiedag zeg, honderden reacties heb ik gekregen op het nieuws dat ik ga stoppen aan het eind van het jaar. En voordat we doorgaan wil ik toch iedereen daar even ontzettend voor bedanken. Het is onmogelijk om iedereen dat persoonlijk te doen. Dus dan is het heel handig dat je bij de radio werkt. Dan kan je het gewoon zeggen. Heel erg bedankt. En het voelt als een warm bad. Hallo, goedemiddag. Madonna was de grote prijswinnaar bij de MTV Music Awards. Nu, en dat was in de jaren 80 ook, wij gaan natuurlijk terug. Er is geen slimste mens deze week in Bert op 5. Wel een spel dat precies 8 tellen duurt voor de hoofdprijs, of ietsje langer voor een wat kleiner prijzenpakket. En na 150 jaar komt er een einde aan de draaiorgeltraditie van een belangrijke Amsterdamse draaiorgelfamilie. Straks praat ik daarover met een kenner die zelf allerlei draaiorgels heeft en daar heel mooi over kan vertellen. Welkom!
1: Dit

Micro Brown en Close to Perfection uit 1986. Even terug naar het sportweekend. Want wat was het weer een sportweekend dat we gehad hebben, zeg. Jongen. We hadden natuurlijk eerst Formule 1-coureur Max Verstappen, die bijna de grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen had. Max Verstappen, je weet wel, de zoon van de oud-Formule 1-coureur Jos Verstappen. Daarna werd Mathieu van der Poel bijna wereldkampioen wielrennen. Hij pakte brons. Mathieu van der Poel, je weet wel, de zoon van ex-wielrenner Adrie van der Poel. En daarna schoot Max Meerdink het Nederlands elftal naar een 2-1 overwinning tegen Servië. Max Meerdink, je weet wel, de zoon van ex-international Martijn Meerdink. En ertussenin werd de Belg Eddy Merckx wereldkampioen driebanden. Echt waar, Eddy Merckx, je weet wel, of waarschijnlijk niet, want het is in ieder geval niet de zoon van de oud-wielrenkampioen, want die had geen biljartbal of verstand van biljarten. Deze komt van mijn lijstje voor de vrouw die zo belangrijk voor me was in de jaren 80. En er toen gelukkig ook nog gewoon bij was. Genesis,

0: Het kwam allemaal toppen via de avondspits op de radio in de jaren 80. En als Frits Spits heel hard riep dat het fantastisch was, vond ik het ook fantastisch. Het is ook een geweldige plaat. Mama van Genesis.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Volgens recent onderzoek zijn fossielen die ruim 30 jaar geleden in Japan werden gevonden, afkomstig van een nieuwe dinosaurussoort met stekels. Billy Joel laat meer dan 70 motorfietsen uit zijn privécollectie veilen voor het goede doel. En Madonna was gisteravond de grote winnaar bij de uitreiking van de MTV Music Video Awards. De MVA's, de Queen of Pop, ging met maar liefst 7 prijzen naar huis. En ook in de jaren 80 was de inmiddels 68-jarige zangeres al een belangrijke speler bij het belangrijke popprijzengala.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
3: Van nu naar toen.
0: In 1984 had zij de eer om de allereerste editie van de MTV Music Awards te openen.

0: Like a Virgin, daar werd een iconische optreden. Kimberly van Pinksteren is Madonna-kenner. Dag Kimberly, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jij was pas 3 jaar toen zij dit optreden gaf en toch weet jij alles van Madonna. Waarom was dat optreden van Madonna in 1984 zo legendarisch?
1: Ja, waarom was het zo legendarisch? Het was eigenlijk de eerste keer dat Madonna eigenlijk gelijk al aangaf dat ze dingen op haar manier ging doen, in plaats van dat haar werd verteld hoe ze het moest doen. Omdat de organisatie eigenlijk wilde dat ze haar meest recente single ging zingen. En dat was Lucky Star.
0: Ja.
1: En zij koos ervoor om met een geheel nieuw nummer te komen. Op geheel eigen wijze.
0: Ja, en dat was Like
1: a
0: Virgin.
1: En daar wordt nu nog steeds over gepraat. Dus ja. Dat is echt al genoeg.
0: Want wat was er dan zo bijzonder aan het optreden bij Like a Virgin?
1: Ja, wat was er zo bijzonder? Het bijzondere eraan was dat Madonna eigenlijk de wereld een kijkje gaf wat zij in store had voor hun. Ze kwam op een grote wedding cake. Ze schopte er schoenen uit. Althans, volgens haar eigen woorden vielen die uit. In een bruidsjurk op het podium en rolde rond op het podium. En per ongeluk gaf ze iedereen even een kijkje in haar onderbroek. Of dat is tegen haar onderbroek aan. En haar manager was ervan overtuigd dat ze haar gehele carrière, die ze eigenlijk tot op dat moment had opgebouwd, eigenlijk ook direct weer had weggegooid.
0: Ja, nou, tegendeel bleek waar.
1: Maar dat was precies tegenovergestelde, was de waarheid.
0: Absoluut, ze werd alleen maar groter in de jaren 80 en nog steeds natuurlijk. Ze heeft in voorgaande jaren in totaal 19 van die Video Music Awards verzameld. En nu dus 7 erbij.

0: Nog steeds natuurlijk. Ze heeft in voorgaande jaren in totaal 19 van die Video Music Awards verzameld. En nu dus 7 erbij. In de jaren 80 vond ze er 6 in totaal. In 1986 ontving ze zelfs de MTV Video Vanguard Award.
1: Each year MTV makes 2 selections for the Video Vanguard, our Hall of Fame. For people who have the greatest impact on video music. Tonight's first inductee, what a word, is a master of the form. Fearless. In her ability to provoke an endless, in her grip on the gossip pages. She's inspired music fans around the world. She is, of course, Madonna.
2: Thank you. I don't know where I am. Is this New York? Well, I'm so tired right now. I don't know if I'm sleeping or awake, but if I'm... I love you, too. What can I say? Thanks a lot, you guys.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat dat al een soort oeuvre woord was die ze kregen in 1986?
3: Ja, nou ja, ze kreeg inderdaad. Ze was de eerste artiest die hem kreeg. De eerste vrouwelijke artiest ook die hem kreeg. Ze had slechts in een paar jaar laten zien dat een videoclip niet alleen promotie voor een plaat hoefde te zijn. Maar ja, ook voor haar zeker een essentieel onderdeel was van de identiteit en de vrouw en de impact van een popartiest kon worden. En zij vond muziek, videoclip, spreekt een hoop mensen aan. Ook de mensen die niet naar je optredens kunnen komen. En het was ook haar manier om de jongeren te bereiken die zeker in de jaren 80 gek waren van televisie kijken.
0: Ja, ja.
3: Dus ja, zij maakte minifilmpjes.
0: Was jij al fan in de jaren 80 van Madonna?
3: Nou, ik was toen meer van de Pippi Langkous en Michael Jackson, maar ik wist zeker wie ze was.
0: Ja, je was nog een klein meisje. En wanneer werd je fanatiek Madonna-fan dan?
3: Toen ik de film In Bed With Madonna zag, ook al bekend als Truth or Dare, op Filmnet in 1991.
0: Oké. En toen was je om. Hoe dicht sta jij bij Madonna inmiddels?
3: Ja, hoe dicht sta ik? Nou, ik denk dat ik niet dichter kan komen dan dat ik bij haar heb gestaan. Ik heb meerdere keren naast haar gestaan.
0: Wow.
3: Er vastgehouden. Dus ik denk dat ik niet dichterbij kan komen dan dat. Dus daar ben ik heel tevreden mee.
0: Ik heb begrepen dat jij zelfs de Nederlandse tekst ook voor Madonna geschreven heeft voordat ze naar Nederland kwam dit jaar. Klopt dat?
3: Ja, klopt. Daar was ik voor verantwoordelijk. Maar ik was niet verantwoordelijk voor de spelfout die erin zat.
0: Nee, heel goed. Nee. Heel goed. Die zijn je vergeven. Ja, Madonna, toen al een icoon. En natuurlijk nog steeds. En zo knopen we dat mooi aan elkaar vast. Kimberly van Pinkster over het succes van Madonna, dank je wel. Je hebt een prachtige website. En die is te vinden via bertop5.nl. Voor iedereen die, net als Kimberly, al jaren groot fan is van Madonna.
4: Van nu naar toen.

0: Without Your Love van Roger Daltrey.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, we hadden in de week van de jaren 70 het 7-secondenspel. Nu in de week van de jaren 80 spelen we de hele week. Ja, dat is vast al gehoord, het 8-secondenspel. Wil jij zometeen meespelen om 16:45? Dat kan als volgt. Dan moet je even doorgeven wie jouw favoriete zangeres was. Want we hadden het natuurlijk over het jaren 80 fenomeen Madonna. Dus wie is jouw favoriete zangeres van de jaren 80? En wie weet spreek ik je zometeen. Was het Whitney Houston, Janet Jackson, Tina Turner, Kate Bush, Kim Wilde, onze eigen Anita Meijer? Of misschien was het ook wel Madonna, dat kan natuurlijk. Je krijgt straks een stukje uit een plaat uit de jaren 80. En dan wil ik van jou horen de titel of de artiest die je horen bij die plaat. Het hoeft niet allebei, want het is best een moeilijke opgave, denk ik. Durf je hem aan? Meld je dan nu aan via de NPO Luister-app door te geven wie jouw favoriete zangeres was in de jaren 80. Of bel je van de redactie op 0800-3000-555.
1: Het 8-secondenspel.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop smogging and pay attention.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Nou, Peter, ja, je moest hem kopen, want het was voor het goede doel, hè, die plaat. Comic Relief, daar zamelden ze geld voor in. Een bijzondere combinatie. Jij hield heel erg van de jongens op tv,
3: ja,
2: Renate.
3: Te gek.
2: Wat vond je er dan van dat ze met die brave Cliff Richard gingen zingen?
3: Ja, ik vond het een geweldig goed idee.
2: Ja? Ja, nou ja, en het zorgde voor geld voor het goede doel. Dus wat zullen wij klagen? In 1986. Half vijf geweest, het NOS Journaal.
3: Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood en tientallen mensen gewond geraakt. In Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. Daar brak ook brand uit. En in Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Nu krijgt hij een rijverbod van 5 jaar. Die man die reed 115 kilometer per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een auto van de weg. De zwangere bestuurster botste op een boom en overleefde dat niet. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. Ze lopen supermarkten in of snuffelen rond in tuinen. Gebeurde ook bij deze man. En hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
4: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself as it walked away.
3: Ja, werkte dus. En dat er zoveel overlast daar is van beren, dat komt door de warme zomer, de droogte en ook door de bosbranden daar. Daardoor is het moeilijker voor die beren om eten te vinden en trekken ze vaker de bewoonde wereld in. Het weer dan vanavond en vannacht nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Graad of 15 dan. Morgen droog, ook zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden.
2: Goeiedag. Komt steeds hoger. Dankjewel.

0: Met de clip waar iedereen nog over praat. David Bowie en China Girl in de branding van de zee.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
2: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Dankzij Jan Riepman kun je sinds zaterdagmorgen al stemmen voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80 van komende vrijdag. Ik heb de lijst van vorig jaar er even bijgepakt op zoek naar de Franse muziek die erin voorkomt. Nou, ik moet je zeggen, ik was heel snel klaar. Er staat wel geteld één chanson in die lijst en dat was Les Lacs du Connemara van Michel Sardou op nummer 118. Dus ik dacht, ik ga je deze week elke dag inspireren. Je laten denken aan chansons uit de jaren 80 die best een plekje verdienen in de lijst van vrijdag. Vandaag de enige hit van Frans Gall in de jaren 80. Opmerkelijk was zij vooral groot in de jaren 60. In 65 deed ze ook mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar in de jaren 70 trouwde ze met Michel Berger. En die gaf haar niet alleen twee kinderen, maar ook nieuwe chansons. Hij dacht aan Jerry Lee Lewis, die altijd staand achter de piano speelde. En dat werd dit lied. Il jouait du piano debout. Dit is Frans Gall uit 1980. Vanmiddag in het volle licht in Bert op 5.

0: mag meteen mezelf corrigeren, want er kwam nog een liedje van Frans Gall uit in de jaren 80. Ook opgedragen aan een groot artiest. Dat was Ella Ella, opgedragen aan Ella Fitzgerald.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Dat was een indrukwekkend liedje in de jaren 80. Een prachtig liedje, zegt Huig in de NPO luisterapp. Six Custers en Monica, we gaan het spelen.
1: Het 8-secondenspel.
0: Met Marnix Rotier uit Zwijndrecht. Marnix, je was 8 toen de jaren 80 begonnen. Wat weet je nog van die periode? Marnix is weg, zie ik. We gaan het spelletje niet zo. Nou, dan ga ik gewoon naar de volgende kandidaat. Kijken of we dan daarmee kunnen spelen. En wie is de volgende kandidaat? Hallo, je hebt ik aan de lijn.
2: Hallo, Kitty van Nuland.
0: Dag, Kitty.
1: Het 8-secondenspel.
0: Nou, heb jij mazzel dat Marnix net wegvalt?
2: Ja, ik moet gewoon lachen. Ja. Nee, is triest.
0: Ja, heel triest voor hem. Maar mazzel voor jou. Wie was jouw favoriete zangeres in de jaren 80?
2: Nou, toch wel Tina Turner.
0: Oh, Tina Turner. En wat was het mooiste liedje van Tina Turner in de jaren 80?
2: Oh, ik kan niet kiezen. Nee, veel te veel.
0: Private dancer zou ik zeggen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dat vond ik echt met afstand.
2: Ja, dat was ook een goeie.
0: Ja, zeker. Zeg, wij gaan spelen. Ik laat je een liedje horen. Best een moeilijk liedje. Je krijgt 8 seconden van het liedje te horen. Daarna mag je zeggen wie of de uitvoerende is of wat de titel van het liedje is. En weet je het niet, dan heb ik nog een keer 8 seconden en nog een keer 8 seconden. Maar concentreer je eerst op het eerste fragmentje. Daar gaan wij, hè?
2: Ja.
0: Komt-ie. Ja. Kitty van Nuland, maak me gek.
2: Ja, oeps, dat is Baila volgens mij.
0: Baila, dacht jij dat het
2: baila,
0: was?
2: Baila.
0: Baila, Baila, ja.
2: Baila, discotheca. God, hoe heet die man?
0: Ja, ik moet de titel, hè?
2: Dat niet te zeggen.
0: De titel van het liedje moet ik weten.
2: Ik dacht dat Baila was.
0: Nee, de titel is niet Baila. Nee.
2: Oeps.
0: Ga ik door naar de volgende. Kijken of ik Marnix terug heb. Marnix?
3: Ja, ben er.
0: Ja, Baila is niet het goede antwoord. Oh, wacht. Nee, mag Tina eerst nog door met het tweede, derde fragment. Ja, sorry. Ja, het is allemaal winnen zo'n nieuw speel. Ja, Tina, luister goed. We gaan gewoon verder. Nee, dit helpt. Ja, Tina. Oh, Tina is nu weg. Nou, dan ga ik gewoon toch naar Marnix. Marnix, weet jij het?
3: Ja, ik denk dat het Macpella ID was.
0: Dat heb je helemaal goed, man.
3: Ja.
0: Ja, Macpella ID, zo heet het liedje, van Pino Danjo. Jeetje, heb jij even mazzel? Ja, je was lekker weg, je komt op het juiste moment terug en je wint dan toch nog mooi 2 prijzen die ik aan je weg mag geven. En dat zijn, even kijken, volgens mij krijg je dan het jaren 80 doelboek van ons en ook de NPO Radio 5 pen daarbij. Van harte gefeliciteerd. Wie was jouw favoriete, artiest in de jaren 80?
3: Ja, dat is in ieder geval een favoriete zangeres, Alison Moyet.
0: Alison Moyet. Dat is Alison Moyet van deze bijvoorbeeld.

0: Oh, en natuurlijk ook deze. I'm just gonna tag along with that
1: old devil called love. Ik sta met mijn vrouw mee te zingen op de bank.
0: Ja, jij bent groot fan, hè? Ze komt naar Nederland, hè, morgen?
1: Ja, morgen staat ze erin.
0: En ben jij er ook?
1: Ja, zeker. We hebben kaarten weten te bemachtigen. Dus we gaan er een leuke dag van maken. Want samen met mevrouw, wij zijn eigenlijk een beetje blijven hangen in de ethische. Ja. Het gaat om muziek.
0: Hartstikke leuk, man. Supergoed. Het 8-secondenspel. Heel veel plezier morgen in Carré. En geniet van het prijzenpakket dat we je toesturen.
1: Dankjewel.
0: En als bewijs nog even het hele liedje Pino Danjo en Ma Quale Idea.
2: Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già.

Rap geraden, Pino Danjo, Ma Quala Idea met een basloopje waarvan je denkt dat is een bekend basloopje. Is hiervan geleend. Overgekocht. Keihard gejat en geplagieerd, dat weet je natuurlijk maar nooit. Of ze gebruikten een...

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ja, kun je even staan?
9: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
15: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
16: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Ja, leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. Met zometeen, er komt een einde aan 150 jaar draaiorgelgeschiedenis. Dit is ver voor de jaren 80 van de afgelopen eeuw. Eerst tijd voor het NOS Journaal van 5 uur. Renate Kok, goedemiddag.
19: Goedemiddag. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis, die komen op borgtocht vrij. Wel blijven ze verdacht in het onderzoek naar een mogelijk terroristische aanslag op die basis, zegt de Britse politie.
20: To be very clear, this does not mean that the investigation is over.
5: They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. They absolutely remain under investigation as we explore multiple lines of inquiry.
19: Ja, die mannen werden opgepakt nadat een omwonende hen met bivakmutsen op had zien rondlopen bij bestelbusjes. En bij die busjes wordt nog altijd onderzoek gedaan. Politie hoopt dat de tientallen omwonenden later vandaag weer terug naar huis mogen. De EU heeft de goede bevroren van 17 voornamelijk Russische instellingen en 10 personen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen onder meer om de Russische taal en cultuur over te nemen. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht, vindt Progressief Nederland. De partij heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Hoewel abortus legaal is, zorgt het feit dat het in het wetboek van strafrecht staat toch voor voorzichtigheid bij huisartsen, zegt deze gynaecoloog.
10: Het feit dat het in de strafwet stond was nog eens een keertje een extra belemmering voor huisartsen om medicamenteuze abortus voor te schrijven. En als het nu uit de strafwet gaat, betekent het dat het gewoon normale zorg wordt, waar huisartsen nog wel speciale scholing voor moeten volgen, maar waar niet meer angst voor iets crimineels op de achtergrond meespeelt.
19: Nou, vanochtend protesteerde Dolle Mina's bij de Tweede Kamer. Zij eisen ook dat abortus uit het strafrecht wordt gehaald. En de economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer dit jaar. Verzekeraar Allianz heeft berekend dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Door de hitte werken mensen minder hard en al konden er minder spullen vervoerd worden over water vanwege de droogte. De verzekeraar zegt dat bedrijven meer moeten investeren in het aanpassen van hun processen bij hitte. Het weer dan vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer, flink wat regen. Temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen droog en ook zon, gemiddeld 25 graden.
18: Nou, dat is gemiddeld en het is tot 28 kan het.
19: Zeker.
18: Ja, hè, ja. Ja, ik let goed op, hè.
17: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Bert op 5. NCRV.
11: De Evergreen Week van de jaren 80. NPO Radio 5.
18: Ja, ik mag er weer eentje van mijn eigen lijst draaien. Zou iemand alsjeblieft daar even het olifantenverblijf kunnen openen? Ja, dankjewel.

0: Het hoort er nog steeds bij, hè? De vraag is altijd tot hoe lang moet je daarmee doorgaan? Nu is het wel op, denk ik.
1: NPO Radio 5. Een week lang terug naar de onvergetelijke jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80.

0: Kokomo van de Beach Boys en daarvoor dus van mijn lijstje Such a Shame van Talk Talk uit 1984. Oh, aan deze muziek heb ik super goede herinneringen. Ik zat vanmorgen naar Hans te luisteren naar Arbeidsvitamine. En behalve dat hij heel veel deed aan de Avro Maandag op Hilversum 3 destijds, deed hij ook een stukje horen van zichzelf bij een piratenomroep. En toen dacht ik, ja, ik maakte ook heel veel radio al in de jaren 80. Dus ja, hoe gênant kan het zijn? Weet je wat ik doe? Ik laat gewoon een klein stukje horen van de radio die ik toen maakte. Aan het eind van de jaren 80 ging ik dat betaald doen bij de regionale omroep. Maar ik begon altijd op een zolderkamertje in Apeldoorn. En later in mijn studentenkamer in Groningen. En dan maakte ik dan radioprogrammaatjes. Nam ik s'avonds op, werd ik de volgende dag zelf met mijn eigen ochtendshow wakker. En ik deed alles zelf in dat programma. Ik koos de muziek uit, ik deed de techniek, ik deed de presentatie. En ik was zelfs mijn eigen zenderstem. En je had in die tijd muziek met Meta op Hilversum 3. Dus toen dacht ik, oh, met die titel kan ik wel iets.
1: Muziek met mij, een radioprogramma gepresenteerd door Bert Kranenbarg.
0: Matthew Wilder. Dit programma krijg je nog zwaar voor je geld. Veel korte stukjes van heel veel mooie platen. Hier alweer een Message to My Girl van Split Ends.

0: I Said You My Girl, Split Ends. Het kwartier is alweer voorbij. Het is momenteel 16,5 minuut voor 10.
1: Ik zie lachende collega's om me heen. Word ik toe of uitgelachen? Ja, wel eerlijk toch om te laten horen. Ja, zo was dat toen. En ik maakte altijd, als mijn ouders op vakantie gingen, maakte ik altijd een bandje. Dan kon ze in de auto gewoon op weg naar hun vakantiebestemming lekker luisteren naar een programma met mooie muziek die ik dan gemaakt had. En dat deed ik omdat mijn vader dat vooral fantastisch vond. Ik kon bij mijn vader, als het om radio ging, niks fout doen. Hij was echt mijn allergrootste fan.
2: Hij was mijn allergrootste fan, ik weet het zeker.

die mijn vader was. De vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

0: André van Duin van de prachtige LP Wij, met allemaal luisterliedjes uit 1981.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Rod Stewart komt met zijn afscheidstournee The Final Encore naar de Ziggo Dome. Dat doet hij op 28 mei volgend jaar. En de kaartverkoop begint aanstaande vrijdag. Begrotingsonderhandelingen die de Vlaamse regering vandaag wilde afronden en die al 24 uur duurden, zijn uitgesteld nadat twee personen, onder wie een minister, onwel zijn geworden.
2: Het zijn geen makkelijke dagen voor Leon van Leeuwen, bekend van de Amsterdamse draaiorgelfamilie Perlee.
3: Ja, ze stoppen ermee omdat het niet genoeg geld oplevert. En daarom worden de spullen ook geveild. Topstuk is draaiorgel Pipo.
4: Het middenstuk, waar boven de fluit zichtbaar zijn, heeft die Pipo de Clown geschilderd. Vanuit een zwart-wit foto heeft hij wel een kleurenportret gemaakt.
5: Dat topstuk, draaiorgel Pipo, zou zo'n 100.000 euro moeten opleveren.
0: Ja, de draaiorgelwereld zal in rep en roer zijn. Even checken bij Mark Veningen. Hij komt zelf ook uit een draaiorgelfamilie en is voormalig bestuurder bij de Kring van Draaiorgelvrienden. Dus ik denk dat ik Mark aan het goede adres ben.
6: Goedemiddag. Nou ja, ik weet er iets van.
0: Nou, daar gaan we achter komen. De familie Perlee stopt hè, na 150 jaar. Wat maakte deze draaiorgelfamilie nou zo bijzonder?
6: Nou, dat is echt wel een iconische familie. Want uiteindelijk is het door deze familie dat we draaiorgels in Nederland op straat hebben gekregen. De straatorgels zijn echt Nederlandse cultuur, hè, het gebruik op straat. Terwijl die instrumenten eigenlijk uit het buitenland komen. En wat die familie Perlee heeft gedaan, is als eerste in 1875 orgels uit het buitenland halen en in Nederland verhuren aan orgeldraaiers die ermee op straat gingen. Dus daarmee zijn ze eigenlijk de grondlegger geweest van die Nederlandse straatdraaiorgelcultuur.
0: Ja, en jij komt zelf ook uit een draaiorgelfamilie. Jouw vader maakte draaiorgels. Ken je de familie Perlee dan ook?
6: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een kleine wereld. Hè? Dus zeker. Ja, ons kent ons ook in de draaiorgelwereld. Dus nee, die kende ik zeker. Ja.
0: Ja, en je vader was er groot in. Heb je zelf nooit overwogen, ergens in de jaren 80, dat wil ik ook gaan doen?
6: Nee, ik heb andere liefhebberijen. En het is een onzekere business, hè, natuurlijk ook. Het is best wel, je moet echt wel een enorme liefhebber zijn. En dat zijn de mensen met het orgelbedrijf dan vaak ook, die echt heel erg gepassioneerd zijn over de instrumenten en over de cultuur om dat te gaan doen. Nou, en ik vind het heel leuk. En ik ben ook wel tot op zekere hoogte gepassioneerd. Maar niet zoveel als mijn vader, dat ik denk, nou, ik wil al die onzekerheid voor lief nemen om dat bedrijf voort te zetten.
0: Ja, ja.
6: Maar dus vandaarom heb ik het niet gedaan. Maar gelukkig zijn er nog een paar andere bedrijven die dat in Nederland wel doen.
0: Ja, ik noem de jaren 80 niet voor niks, omdat wij midden in de Evergreen Week van de jaren 80 zitten. Toen was jij, denk ik, een klein jongetje. Vond je toen ook leuk, die draaiorgels? Of als puber vind je zoiets stom, toch?
6: Ja, dat is even de fase geweest dat ik er iets minder belangstelling voor had. Maar als kleine jongen wel. Mijn vader had zijn bedrijf aan huis. Dus bij ons thuis stonden altijd orgels. Dus ik ben er wel tussen opgegroeid. En ik had daar zeker belangstelling voor. En in de jaren 80, toen zag je eigenlijk al aankomen, toen ging je eigenlijk met het bedrijf van mijn vader helemaal niet zo goed. Omdat toen de orgels al steeds minder in gebruik waren. Op de kermis had je vroeger ook heel veel orgels. Dat nam heel hard af.
0: Ja.
6: Op straat steeds minder. En wat eigenlijk mijn vaders bedrijf in de jaren 80 heel erg gered heeft, is de belangstelling vanuit het buitenland. Toen heeft hij heel veel nieuwe orgels gemaakt die met name naar Japan gingen.
0: Mm-hmm.
6: Want daar was juist een hele opleving en ging het met de economie ook heel goed. Dus toen zijn er heel veel orgels van Nederland naar Japan gegaan. En hebben dus, zeg maar, de mensen die van draaiorgels houden ook geprobeerd om zoveel mogelijk nieuwe orgels daar te krijgen. In plaats van de historische instrumenten die hun verleden hier in Nederland hebben. Die is toch een beetje geprobeerd om die zoveel mogelijk hier te houden.
0: Ja.
6: En nieuwe instrumenten naar buitenland te verkopen. En dat is eigenlijk een beetje het bedrijf van mijn vader geweest in het grootste deel van de tijd.
0: Gaat dat nu weer beter met die sector?
6: Ja, nou kijk, het is natuurlijk, ik zei het, het is onzeker, maar tegelijkertijd zijn er nog steeds gelukkig best veel orgels op straat. En dat komt dus door diezelfde passie van niet alleen die paar bedrijven die er zijn van mensen die orgels maken, maar ook van mensen die orgels op straat brengen. En eigenlijk denk ik, het zijn twee toch voorwaarden voor dat succes. En de ene is natuurlijk dat de instrumenten wel met hun tijd meegaan. Hè. Dus orgels spelen ook altijd de laatste hits. Er zijn ook mensen die dat kunnen maken. Dus bijna alles wat nu populair is, dat wordt ook gewoon gemaakt voor orgel. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Je ziet ook dat het publiek daarop aanslaat. En ik denk ook dat een bepaalde behoefte aan nostalgie, zeker in de tijd dat de wereld internationaler en onzekerder wordt, dat het ook fijn is voor mensen als er ook iets is wat vertrouwd is. Je vanuit je jeugd kent, zeg maar. En ik denk dat dat ook voor zorgt dat er wel degelijk nog steeds belangstelling is voor de orgels.
0: Ja, met het
6: lekkere. En wat er misschien wel goed is om te zeggen, het zeg je?
0: Nee, ga door.
6: Nee, het is ook een van de. Kijk, deze cultuur wordt echt gedragen door de gemeenschap. Hè. Het is echt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Maar er komt bijna geen subsidie aan te passen. Het hangt echt af van mensen die er zelf gepassioneerd mee zijn en er zelf alles voor over hebben om die orgels in het straatbeeld te houden.
0: Dan is het een enorm verlies, toch, dat deze familie gaat stoppen?
6: Ja, nou ja, ik zou gelukkig zijn er andere bedrijven die het nog wel doen. Hè. Dus, maar dit is natuurlijk echt wel absoluut het einde van een tijdperk. Nogmaals, zij zijn de grondleggers geweest van die Nederlandse straatorgelcultuur. Maar de, ja, zeg maar de laatste erfgenaam die nog in het bedrijf actief was, maakt

0: De laatste erfgenaam die nog in het bedrijf actief was, maakt nu toch uiteindelijk ook een andere keuze. En dat is natuurlijk zonde van dat bedrijf. Dat is absoluut waar.
1: Ja. Ja. Onze luisteraars luisteren mee en denken mee. Peter Schouwenaars bijvoorbeeld, die vraagt, want jij weet alles van orgels. Kan het volume van een draaiorgel ook geregeld worden?
0: Nou, niet met een volumeknop of zo. Maar je hebt hardere orgels en zachtere orgels. En je kunt wel, nou, dat is een beetje een technisch verhaal, maar je kunt die orgel spelen op wind. Hè. Er zit allemaal wind die in zo'n orgel zit. En als je die druk wat verlaagt, kun je een orgel ook net iets zachter laten maken. Maar ja, in essentie is het orgel gewoon het orgel. En er zit geen volumeknop op. Er zit geen elektronica in of zo waarmee je dat kunt regelen.
1: En vroeger draai je het met de hand. Dat weet ik. In de jaren 80 hadden wij een keer zo'n schoolreisjesdag. Was er een draaiorgel? Dan mocht je proberen op de juiste manier, hè, met de goede snelheid te draaien. Dat is een uitdaging natuurlijk. Ja. Hè? Dat het niet dat de Pet Shop Boys niet klinken. Ja. Maar gewoon whatever done to deserved is. Dat,
0: Je doet eigenlijk twee dingen. Hè. Als je aan het wiel draait. Aan de ene kant zorgen dat er genoeg wind in dat orgel zit. En aan de andere kant dat boek door het mechaniek draaien. En dat moet inderdaad in een gelijkmatig tempo. Want anders dan gaat het of te snel of te langzaam of onregelmatig. En die slag moet je wel even te pakken krijgen.
1: Ja, dat is het fijne van plaatjes. Die zijn altijd op het juiste tempo in elk geval. Mark, tegenwoordig werkzaam in de mediawereld. Krijg een appje van Jan Dielissen ook. Die zegt, Mark Veening is nog maar technicus geweest bij Omroep Zuidwolde. Is dat nou niet grappig?
0: Klopt ook. Heb ik ook nog gedaan.
1: Ja, leuk is dat, hè? Ja. Nou, dan heb je nog
0: Jan, hartelijke groeten.
1: Dan heb je nog 17 seconden om dit liedje van de Pet Shop Boys en Dusty Springfield op een mooie manier aan te kondigen.
0: Oké. Nou, What Have I Done To Deserve This? Ik weet niet of het op orgel verkrijgbaar is, maar nu gewoon de originele.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80.
1: Zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. All we hear is Radio. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste Evergreens.
2: Nu eerst tot 6 uur, Bert op 5.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Humor van de Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life uit de film Life of Brian. We praten over 1981. Maar nu even niet, we praten nu over de dag van vandaag, 28 september 2026. Het NOS Journaal met Renate.
2: Leerkrachten en andere medewerkers op basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een grieprik halen op kosten van de baas. Dat meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Wie wil kan zich vanaf volgend jaar, vanaf oktober tot met maart dan laten inenten. Het aantal slachtoffers van de overstromingen in India en Nepal van de afgelopen dagen blijft oplopen. Inmiddels zijn er meer dan 100 mensen omgekomen, de meeste in India. De afgelopen dagen viel er extreem veel regen, zijn de rivieren overstroomd. Vorige maand was er nog een andere verwoestende overstroming in Nepal, waarbij meer dan 1000 mensen omkwamen. In Turkije moet een populaire komiek 1,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank had hij president Erdogan beledigd tijdens een optreden. Die comedian Güktaş staat bekend om zijn grappen over de politiek in Turkije. Güktaş is in beroep gegaan. Een verdriet bij een carnavalsvereniging in Kerkrade. Afgelopen weekend ging daar hun carnavalswagen in vlammen op. Het ging mis toen de versieringen van vorig jaar werden weggehaald, vertelt de vereniging bij RTV Parkstad.
3: We hadden een hele mooie grote olifant achter op de wagen staan en die zou gedemonteerd worden. Nou, bij die werkzaamheden dan zijn uiteindelijk is er iets misgegaan en de hele wagen heeft vlam gevat. Er is gewoon niets meer van over.
2: Ja, daarmee is meer dan 25 jaar werk verwoest. De vereniging is inmiddels wel een crowdfunding begonnen voor een nieuwe wagen. Het weer dan vanavond en vannacht nog een aantal stevige buien. Mogelijk met onweer en een graad of 15 dan. Morgen droog, ook zon en dan worden 20 tot 28 graden.
1: Dankjewel.

0: Grote hit van Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? En daarom vroeg ik voor mijn verjaardag, weet ik nog, in de jaren 80 het album The Riddle, waarvan ik het nummer The Riddle ook echt zo fantastisch vind, omdat dat zo langzaam maar zeker aankomt lopen.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
2: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ja, net als bij de Franse liedjes ga ik ook bij de Nederlandse muziek die ik deze week op het voetstuk zet je inspireren bij het kiezen voor de Evergreen toplijst van de jaren 80 van komende vrijdag. Rob de Nijs vorig jaar 4 keer in die lijst met Zonder Jou, met Open Einde, met Alles Wat Ademt en met Foto van Vroeger. Heel benieuwd of ze dit jaar ook allemaal weer in de lijst gaan halen. En die laatste, Foto van Vroeger, komt van het album Met Je Ogen Dicht uit 1980. En op die plaat staat ook dit, Alleen is maar alleen. Dat is een tekst van Benny Nijman. De muziek is van David Gates, want het is een cover. En Rob de Nijs staat er vanmiddag mee op het voetstuk in Bert op 5. Alleen is maar alleen.

0: Rob Blondie leerde wel kennen in de jaren 70 en dit was een hit in 1980 voor Blondie. Call Me, er op de Nijs ervoor en Alleen is maar alleen.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Marinka heeft ons over een stukje over de succesvolle Nederlandse sporters die ook een beroemde sportende vader hebben. Mathieu van der Poel, Max Verstappen, Meek Meerdink en Marja reageerde wat teleurgesteld. Die zei, ja, wat heb je nou sportnieuws afgelopen weekend en niks over Demi Vollering. Die won verdorie de gouden plak bij het WK wielrennen. Ja, dat klopt, maar haar vader was geen beroemde wielrenner. Daar ging dat stukje juist over, dus dat hebben we er ook eventjes laten weten. En daar reageerde ze weer op, oké, zegt ze maar, toch jammer dat ze niet vernoemd is. Kregen wij terug, dus hartelijk dank. Dank je.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En dan vroegen we bij het 8-secondenspel, wie is jouw favoriete zangeres in de jaren 80 geweest? Omdat we gesprek hadden over Madonna, die zowel toen als nu allemaal Video Music Awards gewonnen heeft. Alice Moyet werd al genoemd, Tina Turner werd genoemd. Er waren nog veel meer favorieten binnen. Gert Aalde noemde meteen Chaka Khan. Annette zegt Sam Brown. Vond ik vanaf de eerste toon al grandioos.

Top uit 1988. Peter Schouwenaars zegt mijn favoriete zangeres in de jaren 80. Dat was toch wel Bonnie Tyler. En Karin 16 meldt Hoi Bert, mijn favoriete zangeres in de jaren 80. Diana Ross.

Jannie zegt, voor mij is het Margriet Eshuis. Vincent die tikt, terwijl we hierover praten, Joan Armour Trading en Grace Jones. Ellen Comelter Vroom zegt, mijn favoriete zangeres, dat was Annie, ja.

Enya van de Orinoco Flow uit 1988. Fred Mastenbroek noemt Melissa at the Rich. Chardé, zegt André, op dit moment in de app. En Wilson, zegt Maria. En Chris Miwa kiest voor Belinda Carlisle.

0: Met het liedje uit 87. Circle in the Sand, ja prachtig. Allemaal favorieten, allemaal zangeressen. Misschien dat we later deze week nog wel praten over de zangers en over de groepen in de jaren 80. En kunnen we ook daar even lekker wat favorieten laten horen.
1: De laatste ronde!
2: De laatste ronde in Bertel 5.

Ach, wat lekker allemaal. Big in Japan van Elfenville was dat. Zometeen na 6 uur krijg je de avondstart met Simone Walraven. Meisje waar ik verliefd op was in de jaren 80. Maar eerst nog Leroy, Bruno, Dennis en alle anderen van The Kid From Fame.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
6: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
9: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters. Dat is de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Eerder kreeg hij 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. 3 weken geleden was hij in opsporing verzocht de stem te horen van een van die Odido-hackers. Of het gaat om de man die nu is opgepakt, is niet bekend. Duizenden mensen in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval. Bangkok wordt al dagen geteisterd door overstromingen. Inmiddels is de regen wel wat minder geworden, zegt correspondent Mustafa Margadi.
10: Het water wordt nu heel langzaam afgevoerd, maar ja, dat is onmiddellijk een deel van het probleem. Het gaat heel langzaam. Het overstromingswater is nog lang niet verwerkt. Dus ja, delen van Bangkok zullen nog een tijd onder water staan met alle problemen die daarbij horen. Mensen die hun huis niet in kunnen, verkeer dat vastloopt, waardoor uiteindelijk zelfs het vliegverkeer deels in de soep loopt.
9: Nou, afgelopen dagen kwamen in Thailand zeker 8 mensen om het leven door het noodweer. De 5 mannen die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De mannen werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens 1 ouder model. En daarmee bedoelen ze dan mensen van boven de 30. Het kan onder meer het gevolg zijn van AI, zegt modejournalist Suzanne Schouwerman.
11: We horen van modellenbureaus bijvoorbeeld dat er meer interesse is voor echtheid. Dus echte gezichten, echte mensen in een tijd van AI, waarin natuurlijk alles veel meer namaken is, nep. Dus wat dat betreft zeggen ze, we denken dat deze trend zich door gaat zetten.
9: Ja, modellenbureaus die zeggen dat de keuze om meer oudere modellen in te zetten ook een financiële afweging is. Oudere vrouwen kunnen nu eenmaal vaak meer uitgeven aan kleding. Het weer dan vanavond en vannacht nog een aantal buien, mogelijk met onweer. Het is niet kouder dan 1 graad of 15. Morgen een droge dag met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden.
7: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

0: Hallo, goedenavond. Van harte welkom bij een maandagavondstart. 80's style de hele week. Heel veel dank aan Henry Schut, Angela Groothuizen en Jan Rietman voor het invallen tijdens mijn vakantie. En we gaan er weer lekker tegenaan de komende twee uur met de beste evergreens uit de jaren 80. Dus zet je digitale ghettoblaster maar vast een tikkie harder. In de catacombe hoor je zo muziek van een serveerster uit Detroit. Maar ik roep graag eerst even je hulp in bij het vullen van een leeg plekje op de playlist aan de hand van de
1: avondspreuk.
0: Rick Astley heeft ooit gezegd: toen onze dochter werd geboren, ging er een lampje bij me branden. Er was meer in het leven dan wat ik op dat moment deed. Het voelde alsof ik beroemd was geworden als verfverkoper. Het was niet de droom die me was voorgespiegeld. Ik had er genoeg van. Oh, sorry.

0: dit uitkwam, toen werd ze verbannen van de radio. En toen had ze een sausig nummer opgenomen van Prince. Ja, sausig. Ja. Daarvoor Clymie Fisher, Love Changes Everything.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Anita Baker, die had begin jaren 80 eigenlijk helemaal niet verwacht dat het ooit nog wat zou worden met haar muziekcarrière. Haar funkband Chapter 8 was net gedropt door het label en zij vonden dat Anita zelf totaal geen sterpotentie had. Nou ja. Dus wat deed ze? Ze vond werk als serveerster en receptioniste en intussen droomde ze van een nieuwe kans in de muziek. En die kwam er. In 1983 kwam haar debuutalbum uit, de Songstress, en daarvan hoor.

jaren 50 en 60 muziek was van enorme invloed op artiesten die succes kregen in de jaren 80. Want veel van hen zijn daar natuurlijk mee opgegroeid. Ja, je hoort het ook terug in deze van Rocky Sharp en The Replays. Shout, shout.

0: van het heilige album The Nightfly van Donald Fagen, New Frontier, met op gitaren Mr. Larry Carlton. Ik kan zo een avondvullend programma maken met de muziek van die man. Of misschien beter een nachtprogramma. Want zijn muziek is heel mellow. Ja, hij heeft een tijdje in de Crusaders ook gezeten en speelde met Steely Dan veel. Joni Mitchell, Quincy Jones, Barbara Streisand en ga zo maar door. Maar hij heeft ook heel veel eigen albums gemaakt. Hij had een hit met dit muziekje op de achtergrond, Sleepwalk. Eet smakelijk als je aan tafel zit.
1: De muzikale drieling.
0: Ja. We gaan drie plaatjes achter elkaar draaien die een thema hebben met elkaar. Rode draad. Je komt er vanzelf achter wat de rode draad is. En als je dan inspiratie hebt voor de derde plaat, wil je het me dan even laten weten via de NPO Luisterapp alsjeblieft. Wij beginnen met The Beat.

Beat Goes On, cover van Sonny & Cher. Daarvoor Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. En als eerste The Beat, Can't Get Used to Losing You. Ook weer een cover van een jaren 60 liedje van Andy Williams. Het thema is duidelijk, Beat.

Stacey Lattisall. London Beat komt voorbij en ook Bronski Beat. Tell me why! Don Johnson, Heartbeat, Debbie Gibson, Foolish Beat. En dan Billy Vera en The Beaters.

0: a little bit further away.
1: De avondspreuk.
0: Rick Astley werd een wereldster in de jaren 80 en dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Hij heeft gezegd, toen onze dochter geboren werd, ging er een lampje branden bij me. Er was meer in het leven dan wat ik op dat moment deed. Het voelde alsof ik beroemd was geworden als verfverkoper. Het was niet de droom die me was voorgespiegeld. Ik had er genoeg van. Nou, we gaan voor een suggestie van Dinny. Volgens haar had Rick geproefd van het echte leven, kon er geen genoeg van krijgen. Depeche Mode!

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Ja, kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Door dementie heb je veel aan je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economische Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
16: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op de, bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
15: De grootste schade die ligt bij drie stalen bruggen gaat om de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Het zijn allemaal verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. En de hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost allemaal geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
17: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Ruhrgebied gaat over een, of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
15: Het weer nu nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met een klap onweer. Het koelt vannacht amper af, een graad of 15 wordt het. Morgen wordt een droge dag met wolken en zon en vrij warm 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avondstart. Simone Walraven.

Band, Freeze Frame. En dat idee van die klikkende fotocamera's, dat hebben ze van Duran Duran. Die hadden het een jaar eerder al gedaan met Girls on Film. Zo, van harte welkom bij het tweede uurtje maandagavond start. Boordevol inspiratie voor je jaren 80 stemlijstje. Je hebt nog tot donderdag 12 uur de tijd om ze door te geven via nporadio5.nl. En vrijdag gaan we dan de hele dag een toplijst gaan we daarvan uitzenden. En ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat worden. We gaan straks het 8-seconden spel spelen. Daarmee kan je flink in de prijzen vallen. En onze avondster deze hele week, dat is een legende eigenlijk. Toetsenist Greg Villengains. Niet zo bekend van naam, maar je hebt hem horen meespelen op honderden evergreens. Waaronder deze. En On My Own van Michael McDonald en Patti LaBelle. En Tearing Us Apart van Eric Clapton en Tina Turner. Welke van die twee zal ik draaien zometeen? Je kan het doorgeven via de poll in de NPO Luisterapp of via onze Instagram-pagina, @deavondstart.

tijd. Een van de allereerste wekelijkse muziekbladen ter wereld. Dat was het Britse tijdschrift Melody Maker. In 1979 werd daar een advertentie in geplaatst door twee heren die hun sporen hadden verdiend in de punk met de band X-Ray Specs.

en veel punkers die in de jaren 70 de wereld op hun kop hadden gezet en op hun grondvesten lieten schudden met hanenkammen en pogo's en zo, die vervolgden hun weg in de jaren 80 in het genre New Wave. Zo ook die heren van die advertentie, van X-Ray Specs. En de advertentie leverde een nieuwe zanger op en een compleet nieuwe band, Classics Nouveau. Hier zijn ze met Heart from the Start.

0: Los Lobos. Met hun versie van La Bamba. Het origineel stamt uit de jaren 30. En na diep onderzoek kan ik je vertellen dat het alleen al in de jaren 80 maar liefst 27 keer is gecoverd.
1: De Avondster.
0: Deze hele week schijnen wij ons lichtje op iemand waar je nooit wat over hoort op de radio, maar die wel al 50 jaar lang aan de muzikale weg timmert. Als toetsenist, zanger, songwriter en arrangeur. Ik heb het over Greg Phillinganes. Hij is ooit begonnen in de band van Stevie Wonder. En daarna volgde een 30 jaar lange samenwerking met Michael Jackson en de Jacksons. En daarnaast is hij te horen op talloze evergreens van andere artiesten. Kortom, Greg Phillinganes is een ware force of nature. Nou, er is inmiddels gestemd en met 55% wordt het een liedje dat Greg samen heeft geschreven met Eric Clapton. Die nam het op met Tina Turner, Tearing Us Apart.

0: Linda Carlisle. Circle in the Sand. Het werd geschreven door ene Rick Knowles.
1: Leuk!
0: Ja, Rick die schreef ook liedjes voor Stevie Nicks en Celine Dion en Madonna onder andere. Maar zijn eerste samenwerking, dat was met voormalige Jefferson Airplane-zanger Marty Balin.

lekker, die gaat in het mandje voor de toekomst. Het is bijna tijd voor het 8-seconden-spel. Ben je er klaar voor? Ik verklap vast dat het thema een belangrijke nieuwsgebeurtenis is uit de jaren 80. En als je mee wilt doen, heel gezellig, typ dan nu eventjes het woordje meedoen naar de NPO Luisterapp. Maar nu eerst een treinreisje met Nits. Adieu, Sweet Bahnhof.

0: De Lotus Eaters. First picture of you.
1: Het 8-seconden spel.
0: Ik ga even een lijntje leggen naar Amstelveen, want daar zit Sabrina Romp. Goedenavond, Sabrina.
2: Hi, goedenavond, Simone.
0: Hi, zit je er lekker bij?
2: Ja, lekker ontspannen eigenlijk wel, ja.
0: Oh, wat goed, joh. Hey, ja. Ik heb een gerucht gehoord dat jij bent geboren in 1985.
2: Ja, een mooi decennium.
0: Hè? Ja, prachtig. Maar wat ontzettend dapper dat jij je opgeeft voor dit spelletje. Want het is een belangrijke muziekgebeurtenis uit de jaren 80 voor jou om te raden. Dus ik wens je ontzettend veel succes. Ik ga beginnen met een fragmentje van 8 seconden. En als je er dan nog eentje bij wil, dan kan dat.
2: Is goed.
0: Komt die voor je.
3: Ja. Bij de platenmaatschappij stond vandaag de telefoon urenlang rood gloeiend. Wenende meisjes lieten weten dat ze het niet konden geloven dat niet meer bestaat.
0: Hmm. Heb je enig idee?
2: Ja, het gaat over Doe Maar.
0: Sabrina, hoe kan het dat jij dat meteen weet?
2: Nou, omdat ik ben zelf ook gek van Doe Maar. Op mijn 8e of 9e kreeg ik dus de CD's Kunk.
0: Okay.
2: En ik heb zelf heel vaak opgezocht over de gekte daarom. Heel veel gezien ook op tv en zo. Ja. Dus ja, vandaar.
0: Heb je toch mee beleefd? Nou.
2: Ja, en ik heb ook de vinylplaten van Doe Maar heel veel. Ook Kunk.
0: Ja, te gek, man. Je krijgt een prijspakket, de exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor volgend jaar. Het jaren 80 doeboek met de spelletjes, puzzels en zo. En de luxe NPO Radio 5 pen. Dat komt allemaal aan jouw kant op.
2: Wauw. Weet je, Simone, echt, ik mag het misschien niet zeggen, maar dit is weer puur toeval gewoon, dat ik het weet. Echt. Ik ben zo blij.
0: Gefeliciteerd. Hier zijn ze.

0: Samen Max.
1: Kun je even staan?
2: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 8:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat hij ze niet zou laten winnen, maar vol op hun bek zou slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. Een motief is nog altijd onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
0: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
18: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw in een nieuw rapport. De grootste schade ligt bij drie stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden, vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt de premier.
11: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
18: De partijen die komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon en vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: is de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
1: Roots die neer zijn. With Russian.

The Musical Youth en Past the Dutchie. Jeugdig sentiment en enthousiasme. En reggae, ze komen allemaal samen in Musical Youth. En Past the Dutchie kwam in 1982. En die bandleden, dat kon je wel horen, dat waren er nog maar tieners.

0: nacht is voorbij, de week is begonnen en ik zie hier iemand ontzettend zitten glunderen naast mij. Goedenavond, Rob.
1: Hey, Gea.
0: De jaren 80, ze zijn begonnen en jij houdt ervan, hè?
1: Ja, het was een beetje mijn tijd. Ja. Beetje, de tweede helft van de jaren 80 was een beetje dat ik naar de brugklas ging. En naar de middelbare school en al die muziek die kwam.
0: Belangrijke jaren, ja. Ik moest je net al van die Pac-Man-machine aftrekken. Dan moet je echt even in de studio komen om hier samen radio te maken. Ja. Maar zometeen tijdens het nieuws van 9 mag je even weer Pac-Man spelen.
1: Oh, okay? Heerlijk. Dank
0: je. Ja, fijn. En ondertussen komt er geweldig veel moois langs. Ook al leuke appjes. Chris die zegt ook al, het gaat een heerlijke week worden. De ethisch, ze zijn even weer helemaal terug. Nou, ik heb inderdaad ook mijn haar getoupeerd. Mijn schoudervullingen zitten recht. Mijn beenwarmers, ja, daar is een beetje te warm voor. Dus die heb ik even achterwege gelaten, als je het niet erg vindt. Maar voor de rest ben ik er helemaal klaar voor. De komende uren, we duiken helemaal in de jaren 80. Met alleen de allermooiste evergreens. Bijvoorbeeld deze, we dachten hier... Jij bent net in Schotland geweest, hè? Voor het laatst dat wij elkaar zagen, was jij op weg naar Schotland.
1: Naar Schotland, ja, klopt. En die volgende plaat, hè?
0: Precies, die komt uit Schotland. De Blue Nile. Ja, ze kwamen uit Glasgow en ze maakten hele sfeervolle, soms bijna filmische popmuziek. En Tinseltown in the Rain, het verscheen in 1984. En Tinseltown is bijnaam voor Hollywood. Maar in dit lied gaat het vooral over Glasgow en die regenachtige sfeer van de stad. Oh, lekker. Oh, ben je er weer op?
1: Ik ben er weer helemaal bij.
0: Loop je weer door de straten?
1: Ik ben helemaal warm geworden.
0: Oh, heerlijk. Genieten.

0: Billy Ocean, hij scoorde hit na hit in de jaren 80. En in 85 kwam hij met Loverboy. Een energiek nummer, kan je wel zeggen, met een stevige beat en natuurlijk die mooie stem van Billy zelf. Dat is een lekker beetje jaren 80 soul, kan je wel zeggen.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Ja, iets heel anders nou. Kamperen in de jaren 80, ik heb het heel veel gedaan. En dat betekende vaak een flinke tent, een papieren wegenkaart op schoot en vooral hopen dat er op de camping nog een plekje vrij was. Kun je je ook voorstellen. We gaan even terug naar 1983. In het VARA-programma Koning Klant werd uitgebreid bekeken welke tent je nou eigenlijk moest hebben. Een grote of misschien toch wel zo'n kleintje. Dat klonk zo.
2: Tenten in soorten en maten.
3: Meneer Van der Brand, kamperen komt er steeds meer in. Hè? Vroeger werd er gekampeerd, daarna kreeg je die caravans, vouwwagens, maar nu opeens zie je veel meer tenten.
4: Ja, dat klopt. De tent is ook een prima manier om vakantie mee te houden. Het is bovendien niet al te duur. Het kan zelfs soms vrij goedkoop zijn. Afhankelijk van wat voor soort tent en uitrusting je koopt.
3: Er zijn er heel wat, hè, in Nederland dan?
4: Er zijn er heel wat in Nederland. Je kan al zo'n 1200 verschillende tenten kiezen. Ja.
3: Allerlei prijsklassen?
4: Allerlei prijsklassen van heel goedkoop. Van zo'n 60 gulden af tot ver over de 3000 gulden.
0: Ruim 40 jaar later ziet kamperen er behoorlijk anders uit. Maar wat is er nou echt veranderd in al die jaren? En waarom blijft kamperen zo populair? Dat ga ik vragen aan Tom Huiskens van de Kampeer- en Caravanjaarbeurs. Goedenavond, Tom.
5: Goedenavond.
0: Dag. Ben je zelf ook een fervent kamperer?
5: Jazeker, ik heb een camper. En we hadden het net over 1983.
0: Ja?
5: En toen was ik 5. Ja? En toen gingen wij met vouwwagen, een La Bohème. Misschien klinkt dat sommige mensen nog bekend in de oren.
0: Ja, ik moet meteen denken aan de Charles Navour. Prachtig liedje, La Bohème. Maar jij denkt aan de vouwwagen?
5: Ik denk dan meteen aan de vouwwagen. Blauw met wit. En dat werd later een caravan. En dan gingen we altijd naar de Costa Brava.
0: Zo, en dat waren de jaren 70, hè, zei je?
5: 80.
0: Oké. Okay, ja. Costa Brava. Nou, dat was best wel wat volgens mij voor die tijd, of niet?
5: Nou ja, goed, er waren al snelwegen in elk geval.
0: Ja.
5: Dus dat deed je dan in 2 dagen. En
0: dan
5: overnachten we altijd in de buurt van Lyon.
0: Ja.
5: En dan vervolgens de volgende dag door naar de Costa Brava. En dat was altijd een camping. Die nu tegenwoordig, ja, ik zal de naam er even noemen, want ik denk dat veel mensen hem kennen.
0: Ja.
5: El Delphine Verde.
0: Oké. Okay.
5: En vroeger was dat een echte camping met een spectaculair zwembad in de vorm van een dolfijn. Want de camping heette de Groene Dolfijn.
0: Mm-hmm.
5: En tegenwoordig, ik zie nu allemaal social media filmpjes voorbij komen van een gigantisch vakantiepark met alles erop en eraan, met bungalows, met 6 zwembaden. Dus alles waar ik mijn hart destijds aan verloren heb, dat is volgens mij allemaal verdronken in de massa.
0: Ja. Ja, en gaat je dat dan aan het hart of niet? Wat doet dat als je dat ziet?
5: Dat zijn natuurlijk mijn jeugdherinneringen.
0: Ja.
5: Die liggen daar. En als ik het nu dan zie, ik zou er best nog wel een keertje terug willen gaan. Maar ik denk dat ik het niet aan zou kunnen om daar een week of 2 weken te zitten. De sfeer is natuurlijk totaal.
0: Ja. Want wat is volgens jou de grootste verandering als je het hebt over kamperen in de jaren 80 en kamperen heden ten dagen?
5: Ja, er zijn natuurlijk op een paar vlakken zijn er veel veranderingen geweest.
0: Mm-hmm.
5: Allereerst de camping zelf. De meeste campings zijn groter en luxueuzer geworden. Zoals het voorbeeld dat ik net noemde. Meer entertainment, restaurants, goede restaurants. Mooie sanitaire voorzieningen. Heel veel andere prima voorzieningen die je daar hebt. Grote ketens zijn opgestaan.
0: Mm-hmm.
5: Die campings opkopen. Ook in Nederland, waar geen opvolging voor is. Binnen de familie bijvoorbeeld. Dus die worden opgekocht, die worden gemoderniseerd. En dan wordt er ook steeds vaker accommodaties neergezet. Hè? Dus chalets of

0: En dan wordt er ook steeds vaker worden er dan accommodaties neergezet. Hè? Dus chalets of glampingtenten, safari-tenten. Ja. En dat gaat dan soms ten koste van de tourplekken.
1: Ja, en ja, vind je dat een goede ontwikkeling? Of zeg je van nou, ja, kamperen is toch echt kamperen?
0: Nou ja, dat is ook een vorm van kamperen. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook, vooral sinds corona, dat in heel Europa het aantal caravans en campers toeneemt.
1: Dat inderdaad.
0: Dus dat begint een beetje te schuren. Vooral in het hoogseizoen.
1: Mm-hmm.
0: Tegenwoordig moet je er heel vroeg bij zijn. En vroeger was het nog zo dat je met de wegenkaart op schoot.
1: Ja.
0: Op
1: de Bonnefoy kon je gaan, hè?
0: Ja, de bekende groene campinggids. Ja. De Bijbel had je dan op schoot. En dan kon je op de Bonnefoy gaan. En die camping waar je vorig jaar was geweest, daar kon je dit jaar ook wel weer terecht.
1: Ja.
0: Nou, dat kun je tegenwoordig vergeten. Die populaire plekken, die moet je meestal al, nou, vaak gaat nu rond deze tijd gaat het boekingssysteem voor volgend jaar al open.
1: Dat meen je. Oh.
0: Dus als je op die populaire plekken wil zijn, en in het hoogseizoen, wanneer iedereen wil gaan, is in juli of augustus, ja, dan zul je er vroeg bij moeten zijn. En dat ouderwetse, romantische op de Bonnefoy, ja, dat is toch wel mogelijk. Maar
1: buiten het seizoen.
0: Dan moet je niet aan het Gardameer en niet aan de Costa Brava.
1: Nee, en ook niet in juli en augustus willen gaan.
0: Nee. Maar daarbuiten is het natuurlijk nog. Ja. De romantiek is nog steeds volop aanwezig. Hoor.
1: En qua spullen, is dat ook heel erg. Ja, het is natuurlijk moderner en lichter geworden, alles wat we meenemen. Nou, je zei al, campers, campervans, daktenten, zijn allemaal nieuwe dingen bijgekomen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, het was natuurlijk in de jaren 80 was het eigenlijk beperkt tot tenten, vouwwagens en caravans.
1: Ja.
0: De kampeerauto heeft toen langzaamaan zijn intrede gedaan. Nederland is heel lang echt een caravanland gebleven. Zijn we nog steeds.
1: Mm-hmm.
0: We hebben 425.000 caravans in Nederland.
1: Wow.
0: En we hebben inmiddels meer dan 200.000 kampeerauto's.
1: Zo.
0: Dus dat zijn recordaantallen. Maar die kampeerauto is in Nederland pas de laatste 15 à 20 jaar populair geworden. En die aantallen zijn sindsdien verviervoudigd.
1: Gigantisch.
0: Deels ten koste gegaan van de caravan. Maar juist die caravan zien we de laatste jaren ook weer een comeback maken.
1: Ja, en toch ga ik zelf altijd toch nog voor zo'n kleine natuurcamping. Zonder vertier, zonder iets erbij. Dus ik hoef ook geen stroom te hebben. En gewoon lekker met een klein tentje. Heerlijk.
0: Precies, die zijn zelfs ook weer een opkomst.
1: Okay.
0: Dus er is eigenlijk
1: van alles eigenlijk,
0: voor iedereen wat wils. Ja. En kamperen van in alle soorten naar maat is mogelijk. Staatsbosbeheer heeft natuurterreinen waar gekampeerd mag worden.
1: Ja.
0: Er zijn ook ketens van natuurcampings waar in principe alleen maar een sanitair gebouw staat.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat betreft is er echt van alles mogelijk.
1: Ja. Hey, is dat ook allemaal terug te vinden op de kamper- en caravanbeurs die gaat beginnen deze week? Ja, okay.
0: Jazeker. En ik zou mensen die daar naartoe willen gaan, zou ik vooral even erop willen wijzen dat er ook extreem veel fabrikanten van eigen bodem zijn. Hè? Van vroeger kennen we misschien allemaal nog de kipcaravan. En dat is eigenlijk het enige merk wat nog een beetje over is gebleven. Maar de laatste jaren komen er steeds meer Nederlandse caravanfabrikanten bij. En dat is wel een hele mooie ontwikkeling.
1: Ja.
0: We hebben een bedrijf uit Drenthe. Die zijn vorig jaar meteen aan de haal gegaan met de titel caravan van het jaar. We hebben nu een bedrijf uit Holte met super deluxe caravans.
1: Nou.
0: Die nu meteen genomineerd zijn voor de caravan van het jaar.
1: Dus het gaat goed.
0: Vouwwagens van eigen bodem. Alles.
1: Mooi. En wat heb jij met Ross Stewart? Even een zijvraag.
0: Nou, ik heb afgelopen jaar.
1: Ik
0: ga wel eens naar een voetbalwedstrijd toe. En afgelopen jaar zat ik in de Kuip. En dan moest Feyenoord tegen Celtic spelen. En Rod Stewart die zat 10 meter verderop samen met zijn zoon. Want hij is natuurlijk, volgens mij, is zelfs aandeelhouder van Celtic.
1: Van Celtic, inderdaad. Oh, dat klopt.
0: Nou, hij kon zijn geluk niet op, want Celtic won.
1: En jij ook niet, want jij zat vlak bij Rod Stewart. En ik heb hem klaarstaan. Tom, mag ik jou heel erg danken voor je toelichting, voor je verhaal. En dus 30 september tot en met 4 oktober is de jaar kamper en caravan jaar in de jaarbeurs in Utrecht. Dankjewel, Tom.
0: Dankjewel.

0: geweldig, toch?
1: Ja, leuk.
0: De Star Sisters en Hooray for Hollywood. Klinkt echt als een feestje uit een oude filmdoos.
1: Ja, klopt. En ik ken ze ook nog van Stars on 45, ja. Geloof ik. En,
0: die andere, de Andrew Sisters.
1: Andrew Sisters, klopt. Ja,
0: trouwens, die Stars on 45, die komen later dit uur nog langs. Die hebben we ook op de plank. Dan trekken we ook weer een mooie oude filmdoos open. En morgen zag ik Fame op de lijst staan. Dus alle oude jaren 80 komt allemaal langs. En het is leuk om te zien op de app hoe jullie ervan genieten. En dat doen we hier in de studio ook, hoor.
2: Wat kost dat?
0: Ja, in de jaren 80 betaalden we nog contant. Met guldens en stuivers en kwartjes en centen. Nog niks, geen euro, nog niks pinnen. Maar hoeveel kostte 60 gram Summer Season sperziebonen in 1983? Dus hoeveel kostte 60 gram Summer Season sperziebonen in 1983? En die commercial, die klonk als volgt.
3: Ooit boontjes zien groeien? Met zo'n klein zakje gedroogde groenten van Summer Season tovert u een schaal lekkere groenten op tafel waar de vitamine en mineralen nog in zitten. Summer Season. In 7 verschillende soorten groenten.
0: Ik zie jou heel hard lachen.
1: Ja, het is wel een beetje dramatisch, hè, of niet?
0: Nou zeg, een tranentrekker.
1: Het zijn maar sperziebonen, mensen.
0: Precies. Ja. Maar ze hadden wel heel veel verschillende soorten groenten. Ja. Maar wat moest je nou neertellen voor een zakje 60 gram van die Seasons sperziebonen? Dat mag je appen, het komende uitzending. Want rond 22:30 trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed. En dan krijg je het verlossende antwoord. En denk je het nou te weten, app het even naar de NPO Luister-app. En wie er het dichtst bij zit bij de juiste prijs, of wie exact de prijs raadt, die maakt kans op die avond van 5 waterfles. En zoals ik al zei, je hebt de hele avond de tijd. En rond 22:30 weten we wie het is. Gouden tijden voor de Bos in de jaren 80. Albums als Nebraska, Born in the USA en The River. En ook zijn urenlange optredens met de E Street Band waren legendarisch. Thunder of Love was een album uit 87. En van dat album, het was een persoonlijker album, ging vooral over de complexe dingen van de liefde, een stuk gelopen relaties, we kennen het wel. En van dat album hoor je nu Tougher Than the Rest.

NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Ja hoor. Het licht wordt een beetje gedimd in de studio en we gaan met de handen in de lucht zwaaien we heen en weer op een beetje verliefd van André Hazes. Ja, nog even over die groenten. Het gaat dus om een zakje gedroogde sperziebonen van het bekende merk Summer Season. Wat kostte dat in 1983? En het Summer Season, dat was destijds best een populair merk voor gedroogde groenten. En die werd dan met name weer gebruikt door kampeerders en vakantiegangers. Kijk, dat komt alles weer helemaal samen. Sommige nummers die herken je werkelijk vanaf de allereerste paar seconden. Dat hypnotiserende geluid van die synthesizer, die strakke beat en dan die geweldige stem van Chaka Khan. Ain't Nobody werd in 1983 opgenomen met haar band Rufus en groeide uit tot een van de bekendste nummers uit haar lange carrière. En dat nummer werd geschreven door David Hawk Wolinski, destijds toetsenist van Rufus. Hij bouwde het nummer rond dat steeds terugkerende patroontje op de synthesizer en de drumcomputer. En Chaka Khan, die was zeer onder de indruk van wat haar bandgenoot had bedacht. Luister maar.
1: David Hawk Wolinski, his name was Hawk. And he was our keyboard player in Rufus for a time. And he wrote that song. And he's amazing. It's amazing that he wrote that song. I mean, just amazing.
0: It's amazing. Ze doet me denken aan iemand die drukkende dat soort uitspraken. It's amazing. It's great. It's fantastic. It's amazing. He's amazing. Nou, duidelijker kan Chaka het bijna niet zeggen. Ze vond het geweldig wat Wolinski had geschreven. En hoewel die elektronische beat zo bepalend is voor het nummer, hoor je door op de opname ook echte drums. En die worden dan bespeeld door John J.R. Robinson. En er zit toch een mooi verhaal aan Ain't Nobody vast. De platenmaatschappij die wilde eigenlijk een ander nummer veel liever als single uitbrengen. Maar Wolinski was zo overtuigd van dit nummer dat hij dreigde om het aan Michael Jackson en Quincy Jones te geven voor Thriller. Nou, uiteindelijk ging de platenmaatschappij overstag en gelukkig maar. Dus zet hem even lekker hard uit 1984. Die geweldige stem van Chaka Khan samen met Rufus. Ain't Nobody.

0: verloren tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters klemt ook achter de hek te zitten bij de Amerikaanse FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat hij ze die niet laat winnen, maar vol op hun bek gaat slaan. En Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
0: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
21: Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval was in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Er wordt de komende maanden al gejaagd op de beesten, maar omdat ze ook woonwijken intrekken, is het volgens Vlaamse jagers veiliger om daar pijl en boog te gebruiken. En de regering wil eerst afwachten hoe experts daarover denken. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 15. Morgen wordt het een vrij warme dag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

Marcus Darnell. Hij was de man achter Kid Creole. En met zijn coconuts maakte hij er in de jaren 80 een heel bond muzikaal feestje van. Annie, I'm Not Your Daddy. Misschien wel een van zijn bekendste nummers.

0: Je luistert naar de avond van vijf, het tweede uur alweer. Het gaat ontzettend snel hier in de jaren 80. En we hebben net een commercial laten horen over die specieboontjes.
1: Ja.
0: En er komt echt van alles binnen, hè?
1: Ja, ook heel gewoon best wel veel. Gewoon dat het 4,99 zou kosten.
0: Ja, heel veel. 4,99 gulden voor een zakje boontjes. Dat zou heel erg veel zijn.
1: Dan zou je ze gewoon zelf gaan kweken.
0: Nou, bijna wel, ja. Ja. Nee, dus dat is een beetje te veel. Maar er kwamen ook dingen bij als 16 cent of 15 cent. Dat is dan alweer heel erg weinig.
1: Ja.
0: Dus ergens daartussenin ligt het goede antwoord. Dan weet je natuurlijk nog helemaal niks. Ja, behalve dat je niet boven de 4 gulden moet gaan zitten. Maar daartussenin ligt ergens het goede antwoord verborgen. En Eline vraagt nog, is er geen Bob vanavond? Nou, weet je, als we die speciale weken hebben van de jaren 60, 70 en 80... dan willen we ook graag spelletjes doen die daarbij horen. Dus vandaar dat je nu wat kosten hebt. En dat is in de plaats van waar is Bob. Hij heeft even een weekje vrij. Benieuwd waar hij naartoe is in zijn vakantie. En volgende week is hij weer terug, gaat hij weer voor ons op pad. Zometeen ook nog het 8-seconden-spel. Dus denk vast even na bij jezelf of je daaraan mee wilt doen. Ik doe straks nog even een oproepje, maar dan kun je er vast over nadenken. En verder gewoon de allerbeste evergreens uit die geweldige jaren 80. Diana Ross bijvoorbeeld. Zij had al een enorme carrière achter de rug toen ze in 1980 dit nummer maar uitbracht. Upside Down. Diana Ross en Chic. Dat bleek een gouden combinatie.

0: zie ik jou heerlijk wegzwijmelen, Rob.
1: Ja, met dit nummer zeker. Ja, sorry, was
0: even een rustmomentje. Ja, ik zie jou steeds kijken naar die Pac-Man-machine, maar de Gloria Estefan, ja.
1: Straks weer om 10 uur.
0: Ja, hè?
1: Okay. Nieuws. Ja, okay.
0: Even, en wat is je score? Want we doen het met al DJ's, doen het ook allemaal. Dus lukt het al een beetje of niet?
1: Het lukt wel aardig. Mensen mogen raden.
0: Oké. Okay. Oh, nou, nog wat om te raden.
2: Het 8-secondenspel.
0: Ja, want we gaan zo meteen het 8-secondenspel spelen. En misschien heb jij wel zin om daar aan mee te doen. Want als je dat doet, ik laat je zo meteen een fragmentje horen van... Nou, dat zal ik maar meteen verklappen. Het is een tv-serie uit de jaren 80. Was jij nou iemand die heel veel voor de tv zat in de jaren 80? Nou, dan zou ik zeggen, waag een gokje en doe mee. En raad je het nou na 1 fragmentje al, na de eerste 8 seconden... dan krijg je het hele prijzenpakket. En dat is een doeboek met allemaal spelletjes en puzzeltjes en raadseltjes. Een bureaukalender voor 2027 en een NPO Radio 5-pen. En hoe meer fragmenten je nodig hebt, hoe meer prijzen eraf gaan. Maar je gaat nooit met niks naar huis, want je krijgt sowieso altijd van ons die sleutelhanger opgestuurd. We zijn de beroerdste niet.
1: Nee,
0: wil ik maar zeggen.
1: Zeker niet.
0: Dus denk jij nou van, wauw, ik wil wel eens even meedoen met die 8 seconden, met het 8-secondenspel. Dan mag je even aanmelden bij de NPO Luister-app. Gewoon even zeggen van, ja hoor, ik wil wel meedoen zometeen. En wie weet heb ik jou dan zometeen aan de telefoon.
2: Het 8-secondenspel.

Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. Een groep uit Engeland. Ze scoorden meerdere hits. En heerlijk, die elektronische poppen. Die synthesizers vieren de hoofdmoot deze week. En de 86 was Forever Live and Die. Een nummer dat inmiddels klinkt als een tijdscapsule, kun je eigenlijk wel zeggen. Als je dit opgraaft over 100 jaar, dan is ja echt een tijdscapsule uit de jaren 80 van deze eeuw.

0: bekende tv-serie. En als je er niet uitkomt, laat ik er nog 2 keer 8 seconden bij horen. Maar dan gaat wel iedere keer een prijs vanaf. En die prijzenpot, die is niet te versmaden. Ik heb hier een NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027. Ik heb een jaren 80 doeboek met allemaal spelletjes. En ik heb die luxe NPO Radio 5 pen. En hoe sneller je het raadt, hoe groter je prijzenpakket. Nou, Maurice, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Hoi, ik ben benieuwd.
0: Durf je nog of niet?
1: Nou.
0: Jawel, hè? Jawel.
1: Nou, ik heb het hele dag al gehoord, maar sommige weet ik ook niet. En ja, het is gewoon een gok.
0: Ja, is het ook. Maar was jij een tv-kijker in de jaren 80?
1: Jazeker.
0: Oké. En mag ik vragen hoe oud jij ongeveer was in de jaren 80?
1: Toen de jaren 80 was, ben ik 15.
0: Oh, kijk. Dat is wel een hele bijzondere, ja, een belangrijke leeftijd.
1: Ja.
0: Een echte vormende leeftijd, ook muzikaal gezien.
1: Ja, ik werd 15, ja.
0: Je werd 15 toen ze begonnen.
1: En, ik was 15 en ik ben bijna 16.
0: Ja, nou, dan heb ik goede hoop voor dit fragment. Zal ik het maar gewoon laten horen?
1: Ja, gooi er maar uit.
0: Oké, nou, Rob en ik vanuit de studio moedigen we jou van harte aan. Hier komt het eerste fragmentje.

0: laten horen?
1: Ja, gooi er maar uit.
0: Oké, nou, Rob en ik vanuit de studio moedigen we jou van harte aan. Hier komt het eerste fragmentje. Nou, dat waren de eerste 8 seconden. Heb jij enig idee van welke tv-serie dit de tune was?
1: Nee.
0: Nee?
1: Absoluut niet. Nee.
0: Nou ja, dat geeft niet. Ik heb nog 2 fragmenten voor je klaarstaan. Heb ik hier het 2e fragment. Komt-ie.
1: Ja. Nee, het is iets klassieks.
0: Nou nee, het is niet echt. Het programma is niet klassiek.
1: Nee, dat
0: nee.
1: begrijp ik.
0: Nee, maar de muziek inderdaad wel, ja.
1: Ja, ik zou haast zeggen Zorro, maar dat kan niet, want het was de jaren 60.
0: Ja, hè, en het lijkt ook een beetje op Floris, maar dat was ook veel eerder.
1: Ja.
0: Dus, oké, nou, er komt er
1: ik
0: nog één.
1: Ik ben ook lang misschien, maar dat denk ik ook niet. Nee. Nee, dat kan ook niet, was van jaren 80.
0: Nee, ik heb nog 1 fragmentje voor je klaarstaan. Ik laat hem gewoon aan je horen. Hier komt hij.
1: Is goed hoor.
0: Nou, dat was de 3e.
1: Nee, ik moet er helaas schuldig blijven.
0: Dat geeft niks.
1: Het klinkt me ergens bekend, maar als ik het hoor, denk ik ja.
0: Waarschijnlijk wel, want ik ga nu aan iedereen die het wel denkt te weten vragen of ze even willen bellen. 0800-3000-555, want dan ga ik gewoon de telefoonlijnen opengooien. En de eerste die ik dan straks aan de lijn heb en het goede antwoord geeft, die krijgt hem. Maar we gaan jou, Maurice, in elk geval die sleutelhanger opsturen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja? Oké. Hey, nog een fijne avond, hè?
1: Hetzelfde. Hoi, hoi.
0: Nou, gaan we eens even kijken of er ook iemand gaat bellen zometeen. Ik ben heel benieuwd. Eens even kijken, want op de app komt er wel wat binnen, zie ik. Maar ik wil iemand aan de telefoon hebben. Eens even kijken. Goedenavond, NPO Radio 5 met Gerja.
2: Hoi Gerja, met Sjaak van der Weijden.
0: Hey Sjaak, goedenavond. Hoe is het ermee?
2: Ja, goed.
0: Ja? En jij belt natuurlijk voor een spelletje.
2: Dat klopt.
0: Want vertel eens, wat dacht jij te horen? Welke tune is het?
2: Ik dacht een 7-sprong.
0: Ja!
3: Hartstikke idee.
0: Hartstikke goed. Die ontzettende populaire jeugdserie uit de jaren 80.
2: Dat klopt, ja.
0: Ja. Was je er zelf ook fan van?
2: Als we mochten kijken, want toen was het nog niet zo dat iedereen televisie had.
0: Ja.
2: En dan konden wij in de straat bij andere mensen meekijken. Dat was wel leuk.
0: Ja, door
2: de een hele groep kinderen dan om de buis.
0: Ja, geweldig. Oh, dan sprak je af. Jongens, komen jullie vanavond bij mij kijken?
2: Ja.
0: Ja, een glaasje chocomel erbij misschien.
2: Dat is het.
0: Ja, geweldig. Hé, blijf even hangen, Sjaak. Dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan zorgen we. Dan krijg jij in elk geval een prijs thuis gestuurd. Ik moet even uit mijn hoofd zo. Ik denk die pen. Die luxe NPO Radio 5 pen, die krijg jij van ons thuis gestuurd.
2: Ja,
0: super. Leuk dat je meedeed.
2: Dankjewel.
0: Ik ga naar een andere.
2: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, hè. En we gaan naar die andere iconen uit de jaren 80. Ze zijn deze maand zijn ze 50 jaar, bestaan ze. En hier zijn ze. U2, with or without you.

Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: Mr. Phil Collins, je kunt de liefde niet opjagen, zingt hij in You Can't Hurry Love. Eigenlijk natuurlijk een nummer van de Supremes, een hit uit de jaren 60, maar in een heerlijk jaren 80 jasje van Phil Collins.
1: Wat kost dat?
0: Ja, ik laat je nog maar weer eens even die commercial horen, want de prijzen gaan nog steeds alle kanten op. Van heel goedkoop naar heel duur en alles ertussenin. Het gaat om een zakje spersiebonen, gedroogde spersiebonen van het merk Summer Season. En het jaar is 1983 en de commercial klonk toen als volgt.
2: Ooit boontjes zien groeien. Zo'n klein zakje gedroogde groenten van Summer Season tovert u een schaal lekkere groenten op tafel, waar de vitamine en mineralen nog in zitten. Summer Season. In 7 verschillende soorten groenten.
0: Nou, niet te versmaden, maar wat kostte dat nou? Enig idee. Ben je een beetje een groentemens, Rob, of niet?
3: Groentemens.
0: Ja, hou je van je groenten of laat je het liefst liggen?
3: Ik eet het beter dan een groentemens.
0: Ja, hou je ervan. Vind je het lekker?
3: Ja,
0: vind je het lekker?
3: Ja, best wel lekker. Ja, precies. Okay. Het ligt toch een beetje aan hoe het gemaakt is. Hè?
0: Ja. Niet zo helemaal droog gekookt en waar alle vitamine eruit gekookt zijn,
3: nou,
0: zeg maar.
3: Die droge kost wat in dat spotje zit. Ik weet niet of dat heel lekker is.
0: Nee, ik denk het ook niet. Ja, het is gedroogde groente. Die moet je dan aanleggen. Ja, en dan komt het weer tot leven, zeg maar.
3: Ja.
0: Maar nee. Wat moest je ervoor betalen in het jaar 1983? Dat mag je appen naar de NPO Luister-app. Ga ik door met heerlijke muziek. Jackie Graham is die Breaking Away.

0: nporadio5.nl.
1: En breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80.
0: De Evergreen Week van de jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Tears for Fears. In 85 scoorden ze deze enorme hit. Everybody wants to rule the world. De muziek klinkt vrolijk, maar de tekst gaat over macht, over oorlog en de menselijke drang om toch vooral heel veel controle te hebben. En juist die tegenstelling die maakt het nummer zo sterk, denk ik in elk geval. Ik zeg, we gaan even terug in de tijd. Terug naar 1980. Ik zie een bioscoop, een jongen achter het loket en een meisje dat hij maar wat graag mee uit wil vragen. Alleen, haar antwoord, dat had hij misschien niet helemaal zien aankomen. Even aan mijn moeder vragen. Het werd een van die zinnetjes die je één keer hoort en nooit meer vergeet. Joost Timp die schreef het nummer voor zijn band Bloem en hij zong het ook zelf. Maar waar kwam dat verhaal eigenlijk vandaan en hoe ontstond die aanstekelijke melodie? En hoe belandde het lied uiteindelijk op de plaat? Nou, we gaan terug naar 1980 met de man die het allemaal bedacht, Joost Timp. Goedenavond en welkom in de Avond van Vijf.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, je had even aan mijn moeder vragen al geschreven, hè, voordat producer Will Hoebe het hoorde. Maar hoe is dat liedje eigenlijk ontstaan?
1: Ik had een piano bij mijn ouders thuis en daar speelde ik af en toe aan. En ik kende niet zoveel akkoorden. Ik legde dan eens een akkoord neer en dan kwamen er wel liedjes bij me op. Dat is een beetje, dat meestal gaat met componisten, geloof ik.
0: Ja.
1: En dan, dit kwam er al heel snel uit. Dat ging eigenlijk best wel organisch. Ik legde een F-akkoord neer en ik zei blonde haren, blauwe ogen. En zover.
0: Ja, en het rolde zo zeg maar uit je vingers en uit je mond.
1: Ja, ongeveer.
0: Was het gelijktijdig dat het ontstond, de tekst en de melodie?
1: Ja.
0: Vaak zie je het eerst een of eerst het ander. Maar bij jou was het eigenlijk een beetje heel organisch tegelijkertijd.
1: Nou, het is ook werk, hè. Want dan heb je blonde haren, blauwe ogen uit een sprookjesboek geslopen. En dan, ja, dan wil je toch een bruggetje en je wil toch naar een refrein.
0: Ja.
1: Dat nog niet. En dat ga je dan de komende dag allemaal fabriceren.
0: En dat verhaal, waar kwam dat verhaal vandaan? Was het gebaseerd op iets wat je zelf had meegemaakt misschien?
1: Nou, op zich was dat wel een zin die je wel eens hoorde als je een meisje mee uitvroeg.
0: Ja.
1: En dat was een tijd, 1980, waarin je af en toe ook nog wel meisjes tegenkwam. Die zeiden van, ja, dat moet ik wel even mijn moeder vragen. En dat vond ik altijd heel, heel erg grappig. Nou, niet dat ik het zo vaak gehoord heb, maar het is bij mij blijven hangen.
0: Ja, ja, geweldig. Het is de zin geworden van het liedje. Hey, en het heeft een hele vrolijke, bijna achterloze melodie. Hij blijft ontzettend hangen. En je zei al, het is een beetje gelijktijdig ontstaan.
1: Ja.
0: Inmiddels zijn we 46 jaar verder. En even aan mijn moeder vragen, wordt nog altijd gedraaid. En bij mij thuis, ik zei vanavond dat ik jou ging spreken over dit nummer. We hebben een paar jaar in het buitenland gewoond. Daar hadden we één Nederlandstalige cd, daar stond dit liedje ook op. Mijn twee kinderen kunnen het woordelijk meezingen tot op de dag van vandaag. Hoe verklaar je dat, dat het nog steeds zo populair is?
1: Nou, dat verklaar ik helemaal niet. Dat is een groot raadsel. Er zijn gewoon van die liedjes. Er zijn er een heleboel natuurlijk, die erg blijven hangen bij mensen. En laten we zeggen, Minber is mijn feestneus. Dat is er ook zo eentje. En zo zijn er nog wel een paar.
0: Ja, nou, dan hoor ik liever deze.
1: Dat is gewoon geluk.
0: Ja. Want zijn er daarna nog wel eens nummers op zo'n manier ontstaan bij jou, of niet?
1: Alle nummers gaan eigenlijk vrij snel. Het ging vrij snel toen ik toch muziek schreef, ja.
0: Ja. Ja, want we hebben ook Vooral Jong Blijven. Kan ik ook nog heel goed herinneren, dat nummer.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan toen destijds?
1: Nou, het was wel. Ik zat een beetje aan die piano dus. In de eetkamer bij mijn ouders. En dan. Ik wilde eigenlijk. Want ik was gek musicals. Ik keek altijd musicals op tv. Van die echt die oude musicals. Ja. Met Fred Astaire en.
0: Ginger Rogers.
1: Ja. En Gene Kelly en Singing in the Rain. Mm. En Seven Brides for Seven Brothers. En ik vond het geweldig. Oliver vond ik ook al zo mooi.
0: Ja.
1: En ik wilde eigenlijk best wel een musical schrijven. Dus ik had bedacht, ik had even mijn moeder gevraagd, dat vond ik wel leuk. Maar ik dacht, dat is nog geen musical. Dus ik dacht, ik ga schrijven over mijn eigen leven. Over wat ik wel eens meemaak met vrienden. En dat is dat je meemaakt dat een van je vrienden opeens een vriendin heeft. En, en dan gaat hij niet meer mee. Dan gaan we niet uit.
0: Ja,
1: en dan zegt hij, nee, ik moet. Nou, en daar heb ik dat liedje geschreven, Vooral Jong Blijven.
0: Ja.
1: En ik dacht eigenlijk, die musical moet heten Vooral Jong Blijven. En dat is dan het openingsnummer. En dan voor de pauze heb ik even mijn moeder vragen. En daartussendoor van alles geschreven.
0: Nou.
1: Dus, dat ging anders.
0: En als
1: het,
0: mensen,
1: musical, het werd een plaat.
0: En als mensen denken van Vooral Jong Blijven, hoe was dat ook weer? Nou, dat was zo. Ook zo'n oorworm, hè? Die zing je ook als je het theater uitloopt nog.
1: Ja.
0: Ja, geweldig hoor. Hey, en hoe is het op dit moment? Schrijf je nog steeds? Ben je nog steeds in de muziek bezig?
1: Nee. Dat doe ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb die muziek, dat heb ik eigenlijk een jaartje of 10 heb ik gedaan. En dat was fantastisch, maar dat is, ja... We zaten in al die programma's en we kregen nog meer platen. Maar eigenlijk liep het terug. Ja. Eigenlijk was het op een gegeven moment geen succes meer. Dus toen ben ik met wat anders gedaan. Nou. Toen ben ik bij de tv gaan werken.
0: Ja, nou, ook een heel mooi vak, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb hem klaarstaan even aan mijn moeder vragen. Vind je het wel leuk om mezelf even aan te kondigen? Hij komt uit jouw koker, dus...
1: Nou jongens, heel veel plezier. Dan gaan we weer met z'n allen.
0: En
1: even
0: allemaal
1: mijn moeder vragen.
0: En lekker meezingen allemaal, hè? Doen we hier in de studio ook. Dankjewel, Joost Timp.

0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken die heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Een man die in maart een zwangere vrouw doodreed, moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
19: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
18: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis gisteren zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als het niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, aldus het instituut.
20: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
18: En veel van de schade had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon, vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: iconisch nummer uit de jaren 80. Ja, wat een energie, hè?
1: Dat synthesizer.
0: Oh,
1: ja.
0: Geweldig. Oh, wauw. Ja, die beroemde synthesizer intro. Een van de beroemdste, mag je wel zeggen, uit de jaren 80. Jump van Van Halen. Het kwam uit in 84. En opvallend was dat Eddie Van Halen niet alleen gitaar speelde, maar dus ook achter die synthesizer zat.
1: Ja.
0: Hoe hij dat gedaan heeft. Joost mag het weten.
1: Ik denk dat ze het apart hebben opgenomen. Hè?
0: Oh, zou het? Ja. En dan even snel je gitaar op je rug gooien. En dan snel synthesizer.
1: En dan weer opnieuw.
0: Maar wat een energie en wat een lekker begin van dit derde uur van de avond van 5. Ja, en de muziek is ook dit uur niet te versmaden. Ik zie Elder Barge staan. Simply Red, UB40. Wat zie ik nog meer? Christopher Cross komt langs. En een hele mooie 2 voor de prijs van 1. En ook dat nummer met Dionne Warwick. Samen met Stevie Wonder en nog wat mensen. En wist je al, Rob, dat ik naar Stevie ga?
1: Ja, heb je verteld.
0: Heb ik dat al, heb ik dat al verteld? Ja. Ik vertel het aan iedereen. En iedereen zegt, ja, hou er nou maar eens over op.
1: Nee, je mag het zo vaak zeggen als je wil natuurlijk. Ja.
0: Ik ben zo blij. Dankzij Felix Murders. Die heeft mij een link gestuurd waarbij ik 2 kaarten mocht bestellen. Nou, ik ben hem eeuwig dankbaar. Ja. De goede Felix Murders.
1: Dus, gaat hij zelf niet heen dan?
0: Nee, hij gaat er zelf niet heen. Hij heeft ze aan mij gedoneerd. Dus ik ben zo blij. Ik heb een goede vriendin gevraagd om mee te gaan. Dus we maken er een geweldige avond van. 28 oktober. Jeroen valt voor me in. Dus niks staat tussen mij en Stevie in, zeg maar.
1: Oh.
0: Dus ik ben hem helemaal aan het inlezen en aan het inluisteren. Als dat hele album weer is geluisterd. Soms van The Key of Life. Dus lekkere voorbereiding. Nou, een heerlijk uur voor de boeg. Zometeen krijg je nog 1 keer die reclame te horen. En mag jij nog raden wat je daarvoor moest betalen? En 2 voor de prijs van 1 heb ik zometeen ook nog voor je. En we gaan ook even naar Duitsland. Want natuurlijk werd ook in Duitsland goede muziek gemaakt in de jaren 80. Wat dacht je bijvoorbeeld van Juliane Werding? Zij scoorde in 86 met Stimmen im Wind. Een hele mooie, melodieuze plaat met een zeer bijzondere sfeer. Luister maar.

0: voor de film Short Circuit. En who's Johnny? Dat was de grote vraag in die film. 1986 hebben we het over. En Harnie Epps is naar de NPO luisteren. Ze zegt, hoi Gerja, Kodo met Düse im Sausenschieft is ook een mooi nummer hoor. Duitsland uit 1983. Ik geloof je op je mooie blauwe ogen, Harnie, helemaal. En ik zeg ook niet dat Stimmen im Wind het enige mooie uit Duitsland was. Nee, joh, er is veel meer moois uit Duitsland gekomen. Daar ga je deze week ook zeker nog meer van horen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, zometeen in 2 voor de prijs van 1. 2 nummers van Toto. Opgericht in L.A. in hetzelfde jaar als U2, 1976. Toto bestond uit muzikanten die al met heel veel grote artiesten hadden gewerkt. Ze doorkonden eigenlijk alles, die mannen. Rock, pop, soul, jazz, funk. En ze scoorden grote hits met nummers als Hold the Line, Rosanna en Africa. Stuk voor stuk liedjes die inmiddels bij het muzikale geheugen van de jaren 70 en 80 horen. Zometeen begin ik met I'll Be Over You. Maar welk nummer gaat er daarna komen? Dat bepaal jij. 1 ding, hij moet wel uit de jaren 80 komen. Stuur jouw plaat die jij graag wil horen van Toto uit de jaren 80 naar de NPO Luister-app. Of bel 0800 3555. Even op. Zullen we heel even dansen?
2: Zullen we het doen?
0: Even het licht een beetje dimmen.
2: Ja.
0: Verwarming ietsje hoger. En dan ook op deze plaat.
2: Deze plaat.
0: Oké.

0: Een lekker nummer hoor. Sing Our Own Song, UB40. Dan hebben we het over 1986. Het nummer gaat over identiteit. En het recht om je eigen verhaal te vertellen. Sing Your Own Song. Mooie combinatie van reggae en van pop.
1: Wat kost dat?
0: Ja, je krijgt nog één keer een stukje van die commercial te horen. Want ja, ik heb hem al twee keer laten horen. En hij is zo melodramatisch en zo. Maar nog een klein stukje. Het gaat dus over een 60 gram summer season spersiebonen in 1983. Van die gedroogde groenten. Daar hebben we het over vanavond. Wat moest je daarvoor betalen? In guldens, stuivers, dubbeltjes, kwartjes. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. En die commercial uit die tijd die klonk als volgt.

0: die klonk als volgt.
1: Ooit boontjes zien groeien?
0: Nee, nooit. Nou ja, enzovoort. Zo gaat hij nog even door. Dit zijn de Summer Season sperziebonen. Maar wat moest je daar nou voor neertellen in het jaar 1983? Dat mag je mij appen naar de NPO Luister-app. En je hebt daar nog een minuut of 5, 6 de tijd voor. Dus vanaf nu kan het zijn dat we jou gaan bellen. Dus hou je telefoon in de gaten als je meespeelt met wat.

Evergreen sluit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste Evergreens.

0: even alles laten varen en gewoon lekker wegdromen. Dat is het gevoel wat dit nummer bij me oproept. Sailing van Christopher Cross.
1: Wat kost dat?
0: Nou, Adam, goedenavond. Hoe is het ermee?
2: Goedenavond, goed.
0: Geniet je een beetje van de jaren 80 muziek?
2: Ja, ik ben groot liefhebber van... Ondanks mijn tijd helemaal niet heb meegemaakt, ben ik groot liefhebber van 70s en 80s muziek.
0: Nou, wat fijn joh. En heb je ook al je stemlijstje ingevuld toevallig, of niet?
2: Nog niet. Maar dat ga ik zeker nog doen.
0: Ja, heb je tijd voor. Tot donderdagmiddag 12 uur is de stembus open, dus je hebt alle tijd van de wereld. Denk er rustig over na. Hé, hey, je zit lekker naar de radio te luisteren en je dacht te weten... Wat die spersiebonen... Ben je een beetje een fan van spersiebonen, of niet?
2: Als er een bepaald sausje overheen gaat, dan wel. Maar zo kaal niet.
0: Zo ken ik het nog wel een. Mijn moeder zei altijd, ja, met roomboter maak je alles lekker. Dan maak je de straatstenen lekker. Met sausjes wordt alles wel lekker, inderdaad. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar vertel eens, hoe duur dacht jij dat ze... Of hoeveel moesten we daarvoor neertellen in de jaren 80?
2: Ik was het toen nog niet. Maar ik schat zo rond de 2 gulden.
0: Jij schat zo rond de 2 gulden. Nou, jij zat er wel het dichtst bij, Adam.
3: Wat zie je dit?
0: Het was zeg maar 2 gulden en 20 cent om precies te zijn. Maar jij zat er echt super dichtbij met je 2 gulden. Dus van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. En op het moment van de opgave, toen was ik toevallig bij mijn lokale... Bij mijn lokale Dirk. Toevallig keek ik... Ik zocht het, maar ik heb niet gewonnen. Maar het zal nu wel 4 euro zijn of zo.
0: Nou, dat denk ik ook wel, ja, minstens. Het zal wel veel duurder worden. Dus, en ik weet niet of het überhaupt nog bestaat, hoor. Maar je hebt het gewonnen.
2: Ik heb het niet gevonden, nee.
0: De waterfles van de avond van 5 komt jouw kant op, Adam.
2: Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou. Ik doe al maanden mee met de Baris Bob. Ja. Telkens zit ik er net naast. Dan wordt niet uitgeloot. Ja. En nu voor 1 keer wel.
0: Nou, en hartstikke fijn. Dus we gaan hem naar je toe sturen. Fijn dat je meedeed en dat je gewonnen hebt. En we geniet nog lekker deze week, hè, van de jaren 80 muziek.
2: Dat zeker doen.
0: Dankjewel. Dag Adam.
2: Dag.
0: Ja, en onder andere dus ook Stevie Wonder hoor je hier op zijn mondharmonica. En wie gaat er naartoe? Ik, Cedric. That's what friends are for.

0: Nee, die Madonna die werd in de jaren 80 steeds groter en nog groter en nog groter. The Material Girl verscheen in 84. Het werd een van haar bekendste nummers. En de videoclip waarin ze Marilyn Monroe imiteerde, die werd minstens zo beroemd als het nummer zelf. En weet je wat ik nooit heb gerealiseerd tot nu? Dat de jaren 80 nummers zo lang duren. Allemaal 4 minuten.
1: Ja, toen begonnen volgens mij al die 12 inches meer op te komen toen. En, ja.
0: Ik dacht dat dat aan de jaren 70 was voorbehouden. Maar de jaren 80 is ook allemaal. Ik moet allemaal dingen schrappen omdat het alles duurt 4 minuten. Ongelooflijk. Maar goed, het brengt ons wel bij.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? Ja. 2 voor de prijs van 1.
0: Bij Toto. Ze konden niet alleen lekker stevig klinken, maar ook heel klein en gevoelig. Dat hoor je bijvoorbeeld in dit nummer, I'll Be Over You. Het nummer verscheen in 86 en werd geschreven door Toto-gitarist Steve Lukather. En hij zingt het nummer zelf ook. Het gaat over een relatie die voorbij is, maar waarbij de gevoelens niet zomaar verdwijnen. Heel herkenbaar. Geen groot drama, maar juist een rustige en bijna berustende blik op het einde van een liefde. Zometeen hoor je welke jaren 80 Toto jij gaat weer horen. En er waren 2 mensen en die appten zo overtuigend. Nou, daar kon ik gewoon niet omheen. Dat hoor je zometeen na

0: allermooiste van Toto, volgens jullie. Met de mooiste baslijn, die waanzinnig mooie drums van Jeff Porcaro. En echt geweldig, Mushanga. En het is al zo lang geleden dat deze gedraaid is op NPO Radio 5. En dat zou de hoogste tijd worden. Nou, dat waren een paar van jullie aanbevelingen voor dit nummer. Hij heeft met stipt, strak die boven alle anderen uit van Toto. Dus dank daarvoor. En ik heb hem met liefde gedraaid, Mushanga van Toto. En we zijn ermee aan het einde gekomen van vanavond. De avond van 5 voor deze maandag zit er alweer op. Dank aan jou, Rob.
1: Ja, het vloog voorbij.
0: Je mag weer aan de Pac-Man zo meteen. Nog even voordat je in de auto stapt.
1: Ga de hele nacht door.
0: Even je score nog een beetje opveilen. Nee, maar dank voor vanavond. Het is inderdaad weer voorbij gevlogen. En ik zie jou volgende week weer.
1: Tot volgende
0: bij
1: week.
0: Bij leven en welzijn, zeggen we dan. Oké. En vergeet niet, hè, vrijdag is die Evergreen toplijst van de jaren 80. En stemmen op jouw favorieten kan nog tot en met donderdag 12 uur. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren naar die NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou gaat werken zometeen, of je gaat zo je ogen dicht doen voor een welverdiende nachtrust, Rob en ik wensen jou het beste van deze nacht. En onthou, hè, waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
14: geeft ruimte.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
21: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was, meldt een Frans onderzoeksplatform. Hij was toen actief als activist voor Front National, de voorloper van de partij. Bardella zou onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn en dat Franse ministers de belangen van Israël boven de Franse belangen stelden. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren op het partijcongres van D66 deed. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei daarna dat hij het niet letterlijk bedoelde. De premier zei dat hij erg gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen en dat hij dat probeerde over te brengen, maar dat hij zich netter had moeten uitdrukken. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In Duitsland heeft een bejaarde man bij het inparkeren van zijn auto zijn eigen vrouw doodgereden. Het gebeurde gistermiddag in een plaatsje vlakbij Frankfurt. De man van 84 reed achteruit, maar raakte een andere auto. En toen hij hem weer in de voorruit zette, gaf hij ineens te veel gas. Zijn vrouw stond voor de auto en overleed ter plekke. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
16: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Middernacht, begin van dinsdag 29 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk-België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moest België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. De vrouw werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk-België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer dan nog. Aan de kust vallen enkele buien, maar in de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Ook overdag is het droog en de zon schijnt regelmatig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden, raken het 10 mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas 1 jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse huurverhoging de huur niet meer kon betalen. De vrouw werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 16. Overdag ook droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.